0: Weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York, had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
3: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Wat ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest.
1: Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
6: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: vrij gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En fijn dat je erbij bent. Laten we daar even mee beginnen. Voor alle mensen die denken, potverdorie, het is normaal op vrijdag lekker rustig met John. Ja, dat is vandaag eventjes niet. Want ik ben er vandaag. We zitten er vandaag ook op vrijdag en dat vind ik superleuk. Want we gaan langzaamaan het weekend vieren op deze vroege ochtend. En voor veel mensen ook wel een beetje de dag. Misschien wel dat ze met weemoed terugkijken naar de afgelopen 6 weken. Want voor veel mensen gaat het vanaf maandag weer allemaal beginnen. Moet iedereen weer naar school, iedereen weer aan de bak. Dus daar zit een beetje vandaag, het is vandaag van alles wat, denk ik. Ik hoop dat je wakker bent. Als je wakker bent, laat het even weten via 06-573-28203. Stuur dan even een kei goeiemorgen. En dan gaan wij er weer tegenaan op deze vrijdag editie tussen 6 en 10.
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Kei Goeiemorgen, Jordi Graat.

0: Soul Sister.
1: Goedemorgen.
0: Van harte welkom, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. Vandaag is er gelukkig zon, maximaal 20 graden. Maar ja, er kan ook nog wel eens een onweersbuitje gaan losbarsten. Ja, voor dit weekend blijft het, als het goed is, behoorlijk veel droog. Geregeld zon en een graad of 20.
2: Jaren vandaag, op deze 21 augustus. Usain Bolt, nou, nog steeds de snelste man ter wereld. Ja.
3: Wordt alweer 40 jaar.
0: Niet normaal.
2: Voor mijn gevoel is het 5 jaar geleden dat hij een Olympische medaille had.
0: Klopt, ja, klopt.
2: Erik Dekker, de oud-wielrenner, 56. En Tess Gaarten wordt vandaag 35. Nou. Denk je misschien, ja, Tess Gaarten. Nou, ja. Dit liedje. Ik zie Niek heel moeilijk kijken.
0: Ik heet er wel Niek.
3: Nee, ja, niet echt.
2: Oh, dit was echt kinderen voor kinderen.
0: Nou, dit was echt... Er zijn generaties opgegroeid met dit nummer.
2: Als je dit in een kroeg aanzet met mensen van mijn leeftijd...
0: Ja,
2: worden
0: ze helemaal gek. Dat klopt. Ja, dat is echt waar. Het is vandaag de dag van de dichter. De dragen Hawaii-shirt dag en de Zandvoort F1. De Formule 1 natuurlijk voor de laatste keer in Nederland.
2: Ja, dat afscheidsrondje.
0: Gaat ook allemaal beginnen. Potverdorie. Verder in nieuws, Niek.
4: Wie een huis wil kopen, kan maar beter een partner hebben of eigen geld. En volgens het AD is het als alleenstaande koper zonder spaarpot, erfenis of overwaarde niet meer te doen. Er staan wel meer huizen te koop, maar niet voor mensen met een modaal inkomen, blijkt uit de nieuwste cijfers van de hypotheker. De brandweer heeft de stal in Zevenbergen, waar gistermiddag brand uitbrak, gecontroleerd laten uitbranden. In die stal stonden 5 stieren, die hebben de brand niet overleefd. 2 honden konden nog wel worden gered. De brandweer is tot na middernacht bezig geweest met nablussen. Dan naar Italië. Daar heeft de persoonlijke woede van een burgemeester gezorgd voor een nieuw verbod. De man werd in het Italiaanse stadje Como aangereden door een elektrische fiets. Hij liep daarbij een paar flinke kneuzingen en blauwe plekken op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Maar toch was die burgemeester zo pissig dat hij fietsen in het oude stadscentrum helemaal gaat verbieden. Zorgt voor een hoop kritiek en zelfs ook protest in het Italiaanse stadje.
0: Oh ja. Ja, daar zat die man waarschijnlijk al langer dwars.
3: Ja, dat denk ik. Dit was de druppel.
0: En uiteindelijk...
2: Ik vraag me bijna of zou die echt aangereden zijn? Of zou dat gewoon een smoesje zijn?
0: Dat zou nog kunnen, ja.
2: Daar ben ik klaar mee.
0: Tegen de buurman. Hé Henk, als ik daar voorbij kom, geef me even een tikkie.
2: Fabrizio, denk ik.
0: Ja, dat denk ik, ja. Het is 6:15. Kijk, goedemorgen.

0: Taylor Swift.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ook op deze vrijdag mag je gaan stemmen voor koffie of voor thee. We hebben zometeen weer twee fragmentjes, twee liedjes. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. En heel makkelijk kunnen we het dan maken. Want jij gaat gewoon even nadenken. Misschien is er een liedje waar je denkt van nou, daar krijg ik goede energie van. Of dat kan ik goed meezingen, of dat vind ik een leuk nummer. En een van die twee, daar mag je zometeen voor gaan stemmen. Door koffie of thee te sturen naar de studio 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En laat dan vooral even je stem gelden op deze vrijdag. Want straks na 6:30 gaan we één van de twee draaien.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag Avicii en Hey Brother.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Dan zit je goed bij de Proclaimers en I'm Gonna Be. Ik weet zeker dat er nu, als je luistert, één van de twee jou enthousiast maakt. Dat kan niet anders. Nou, laat maar weten wat je graag zou willen. Als je denkt, doe maar Avicii met Hey Brother, dan zit je goed bij koffie. Als je liever gaat voor de Proclaimers met I'm Gonna Be, dan kies je dus voor thee. Je mag nu koffie of thee sturen. Eén van de twee naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En als je even een appje stuurt, kunnen wij stemmen gaan tellen. En dan ga je straks horen wat de uitslag is na 6:30. Wacht er niet te lang mee en stuur maar op. Voor koffie kom je uit bij Avicii. En thee hoort bij de Proclaimers. 06-573-28203. En stuur ons even een appje. Vinden wij superleuk en jouw stem telt meer dan mee.

0: Alicia Keys en Fallen. Ondertussen wordt er druk geappt en dat vinden wij dan weer heel fijn.
1: Wil jij koffie?
0: Want er mag gestemd gaan worden op koffie of thee. Bij koffie hoort Avicii en Hey Brother.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Ja, de Proclaimers. Nou, zeg het maar, waar gaan we voor? Koffie is Avicii en thee zijn de Proclaimers. Je mag het nu laten weten via de app 06-573-28203. Wacht daar niet te lang mee, want zometeen gooien we de stembus dicht voor koffie of thee en dan gaan wij stemmen tellen. Dus waar ga je voor? Avicii is koffie en de Proclaimers, dan kom je uit bij thee. Denk er even over na en stuur dan koffie of thee, dan zijn wij helemaal gelukkig. Dankjewel al.

0: Omroep-Brabant.
1: Vandaag zijn er veel wolken en komt het opnieuw tot stevige buien. Er kan hier en daar wel onweer en hagel voorkomen. En tussendoor gaat gelukkig nog de zon schijnen. En daarmee komen we uit op een temperatuur van 20 graden. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Niek.
2: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht op hetzelfde moment meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. De agenten droegen bij de inval gasmaskers. Er waren ook agenten op het terrein van de dienst speciale interventies. Die worden vaak ingezet bij het opruimen van drugslabs. Het is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een vechtpartij. Hij zou tijdens de ruzie gestoken zijn met een scherp voorwerp. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Twee verdachten zijn opgepakt. Een vrouw is gisteravond met de auto gecrashed toen ze op de provinciale weg vanuit Tilburg naar Hilvarenbeek reed. Ging mis toen de vrouw onder een viaduct door een grote plas water reed. De wagen begon te schuiven en raakte van de weg. De auto botste daarna tegen een vangrail en kwam op de zijkant tot stilstand. Een grote bosbrand in Servië leidt tot een politieke rel. Dat land wordt bij de bestrijding namelijk geholpen door Rusland. De Europese Unie had ook blusvliegtuigen aangeboden, maar die waren volgens Servië te klein en daarom werd de hulp van Rusland ingeroepen. JNRS-correspondent Thijs Kettenis.
3: Rusland om hulp vragen bij de bestrijding van branden past goed binnen de politieke balanceeract die Servië al jaren opvoert. Aan de ene kant is het land kandidaatlid voor de Europese Unie, maar aan de andere kant onderhoudt het goede banden met Moskou. En dat tot groot chagrijn van Brussel.
2: Er staat in Servië een gebied van 35 hectare in brand, wat neerkomt op zo'n 5000 voetbalvelden. Het nieuwe shirt van voetbalclub Fortuna Sittard, ja, dat is niet alleen in trek bij fans van de Limburgse club, maar ook in een land dat hier 10.000 kilometer vandaan ligt, Peru. Oh. Het is echt zo. Peruaanse influencers en kranten die delen massaal foto's en video's van het shirt. Ja, je denkt dan vast waarom. Nou, omdat in de kraag Sint Rosa van Lima is afgebeeld. Dat is de beschermheilige van het land, maar ja, toevallig ook van Sittard.
1: Ah. Daarom
4: zijn die shirtjes te staan.
5: Oh, ik dacht juist, want dat je dit hier in Peru meteen zo snel achterkomt.
1: Ja, dat vind ik ook al zo'n ding. Maar ik dacht dat het ook vooral was. Nu is het natuurlijk helemaal hip om retro shirts en zo ook allemaal te dragen. Dus op andere plaatsen waar echt totaal mensen nog nooit van een voetbalclub hebben gehoord om dan dat shirtje
5: is ineens zo'n shirt. Een beetje van de eerste generatie dan allemaal met een Nirvana shirtje rondliep, omdat dat toevallig dan in de schappen bij de H&M of de C&A of wat dan ook ligt. En ze hebben geen idee wat het event is.
1: Kan niet anders zeggen.
2: Ik denk dat opzet hebben gedaan ook misschien wel. Ja. Dat ze denken, we verkopen gewoon lekker extra shirtjes als we die beschermheilig.
5: En dat ze er gewoon alvast eentje naar Peru opgestuurd hadden.
1: Draagt één iemand, weet je wel, een of andere diehard supporter bij een bekende club dan in Peru. En dan denken die gasten, nou, dat is leuk, dat moeten we ook hebben. Ja.
5: Ik ga het Omroep Brabant rompertje naar Peru sturen.
1: Ja. Oh, dat is een goeie. Ja. En bij deze denk ik dan ook, superleuk, maar hoeveel zouden de verzendkosten zijn? Denk dat die ondertussen meer zijn dan het shirt. Kijk, goedemorgen. Wij gaan stemmen tellen voor deze vrijdagochtend. Zometeen hoor je of het koffie of thee is geworden. Eerst Man at Work, Down Under.

0: Taylor featuring 45 Ultra. Talk to you in een kei goeie morgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Joost, kei goeie morgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat staat er op de planning voor dit weekend?
2: Op de planning op het weekend?
0: Ja, denk ik. Misschien heb je leuke plannen.
2: Bakplaat. Of goed met, ja. Goed
0: ga jij bakplaten? Nou, Joost.
3: Nou, heb je het, nu hebben ze elkaar gevonden, hoor.
0: Fantastisch, zeg. Kijk. Een man naar mijn hart. Kan niet anders zeggen.
3: Ja. Volg jij toevallig Goed met Jordi al?
0: Ja.
2: Nee.
0: Dat moet je eens doen. Goed met Jordi. Ja, dat klopt. Dat is mijn account. Ik ben natuurlijk helemaal fan van gourmetten. Of bakplaten, net wat je wil. Het gaat om kleine vleesjes, veel stokbrood en saus. Dus dat kan ik als ik jou was zeer aanraden om even te volgen. Goed met Jordi. Dan geef ik je daar tips en tricks. Okay. En nu nog aan het werk of heb je al weekend?
2: Nee, nog geen weekend. Nog een paar uur werk en nog een weekend.
0: Lekker. Waar kunnen we jou blij mee maken deze ochtend? Gaan wij voor koffie of gaan wij voor thee?
2: We gaan voor de thee.
0: Dat dacht ik al. Ja, want heel veel mensen wilden uiteindelijk de Proclaimers horen. Dus die gaan wij met veel plezier draaien. Maak er een goed weekend van en smakelijk alvast, hè.
2: Oké, dankjewel.

0: Ja, All About The Money. En daarvoor nog de Proclaimers. En ja, dat was voor vandaag dus de koffie of thee. En het werd vandaag dus thee. Dus dankjewel allemaal voor het stemmen. Wij gaan eens kijken zometeen. Want ja, wij zitten wat dat betreft in een lekkere week.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ik zit er natuurlijk vanochtend pas, maar jij zit helemaal er lekker in?
0: Ja, nee, ik bedoel, het heeft namelijk met het volgende te maken. Wij moeten natuurlijk nu gaan raden waar een berichtje over gaat.
1: Ja.
0: Van Niek. En volgens mij zitten wij nu op, ik dacht 3,5 punten. Of zeker 3 punten. We hadden maandag een half puntje, dinsdag een half puntje. Woensdag hadden we het volle punt. Dan ben ik even vergeten wat gisteren was. Nou, Niek.
2: Volgens mij gisteren was het niks, toch?
0: Oh, nou, 3 punten.
1: Het allemaal wel halve puntjes gaan allemaal wel weer heel makkelijk.
2: Nee, maar dat was wel echt terecht.
0: Nee, dat was wel. Ja.
1: God.
0: Ja. Dus ik ben heel benieuwd waar we nu op uit gaan komen. Hoe doet John dat eigenlijk op vrijdag? Komt hij...
1: Die heeft wel regelmatig een puntje. Daar baal ik altijd van.
0: Houdt hij de eer wel een beetje hoog?
1: De eer houdt hij ook hoog, maar dat doet hij thuis. En de eer die laat hij hier hoog, ja. Mm. Zeker. Nee, die heeft regelmatig haalt hij wel een puntje binnen.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd. We hebben een hintje als je zo meteen denkt bij het hintje van Niek van, nou, ik weet al waar het over gaat. Mag je altijd appen, want wij vinden het altijd fijn als mensen meedoen.
1: Ja, gewoon een punt vrienden.
0: Via 06, dat is waar. Via 06-573-28203. Niek.
2: Dit laat je in de bioscoop maar thuis.
0: Daar gaat waarschijnlijk over... Vozen in de bioscoop.
1: Oh ja, zo'n popcornbakje waar de bodem mist.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: een beetje vies peuken in de bioscoop, denk ik.
1: Ik ga helemaal in de andere hoek zitten.
0: Ja.
1: Ik denk dat mensen steeds vaker alleen naar de bioscoop gaan. Dus dan laat je dus je partner of je vriend of wat dan ook, laat je thuis.
2: Dat is wel een droom van mij.
1: En dat je dus alleen naar de bioscoop gaat. Ik doe dat ook best wel vaak, want die film...
0: Nee, is wel heel, ik snap wel dat als jij gewoon... Kijk, net zoals bij onze werktijden. Wij zijn natuurlijk rond 12:30 zijn wij klaar voor de volgende dag in de ochtend. Dan snap ik als jij 's middags denkt, nou, om 3:00 zie ik een leuke film voorbij komen. Ik ga zelf eventjes, want de rest is toch aan het werk. Dat
1: of op een hete dag, lekker daar een beetje in de airco zitten.
0: Ja. Oh, dat is ook een goeie, ja. Zoals jij hem nu zegt, snap ik hem wel.
1: Dus ik denk dat mensen steeds vaker hun partner of vriend thuis laten... en dan alleen naar de bioscoop gaan.
0: Nee, ik ga denk echt...
1: Viespeuken.
0: En dat je dan even denkt van inderdaad... waarom grijp ik nou naast de popcorn? Dat is wel een goede voor jou, ja. Nou, mocht je zelf een idee hebben... dan mag je dat altijd doorgeven via 06-573-28203. Ja, denk vooral goed na. Wat zou het kunnen zijn? En je mag ons altijd helpen. Dus dit laat je in de bioscoop, maar thuis. Ik ben echt razend benieuwd waar we op uitgaan komen. Ik zie nu al dingen binnenkomen waarvan ik denk, dat zou ook wel eens een goeie kunnen zijn. Ik heb eigenlijk, als ik heel ben, werkelijk maar geen idee, maar... Het antwoord krijg je straks. Dit is eerst nog Michael Gray en The Weeknd.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier gewoon.

0: Ja, en u heeft even niets gehoord en dat heeft een ultieme reden. Want onze technicus die moest poepen en dat duurde wat langer dan gepland was. Maar we gaan de uitzending gewoon voortzetten zonder grote problemen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
7: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
6: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
8: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
6: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hartelijk dank, 7:02 en een kei goedemorgen op deze vrijdag. Goed nieuws, sowieso een beetje de laatste week van de vakantie voor veel mensen. Natuurlijk al mensen die nog later op vakantie gaan of al terug zijn van vakantie. Maar maandag beginnen de scholen weer en dat betekent ook voor veel mensen dat ze weer aan de bak moeten. En dan heb je zo'n soort van laatste vakantieweek en dat merken wij dan ook op de weg, want op dit moment staan er geen files. Als jij een tennisser bent, of je houdt wel van een balletje slaan, dan zou ik zeker blijven luisteren, want dan hebben we dit weekend misschien wel iets leuks voor je.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hey, Remo!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
14: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
15: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
16: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
17: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
18: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
19: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
20: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
19: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
20: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
19: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
20: Hey, goedemorgen, Jordi Graat.

0: precies. Van harte welkom. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. Vandaag is er gelukkig wel wat zon en maximaal 20 graden. Maar er kan ook wel een onweersbuitje nog overkomen. Het is niet anders. En dit weekend blijft het zo goed als droog. Geregeld zon en een graadje of 20. Maar over een half uurtje dan krijgen we de uitgebreide weersupdate van Weerplaza. Ja,
1: dus moeten we extra goed checken. Want jij zit bijvoorbeeld morgen op de Brommer.
0: Ja, vertel mij wat. Ik ben echt aan het bidden dat Mark en ik droog blijven. Want ik zie ons al gaan met dat ding met 25 kilometer per uur.
1: Ja, ik zit zondag met Hubert. Ja. En we weten allemaal een verregende Hubert.
0: Nou, dan laat ik zo zeggen, dan stik je nog liever in een krentenbol.
1: Dus het is belangrijk. En natuurlijk ook, het is het weekend van de Grand Prix.
0: Ja, er is superveel te doen overal. Dus ik hoop echt dat het... Maar even voor de duidelijkheid, we gaan het straks nog wel even over hebben. Maar we hebben natuurlijk de top 1976 stemweek. Ja. En iedere dag gaan er prestatoren op de Brommer. En die gaan lekker door Brabant crossen. En morgen starten wij in Steenbergen. En wij komen uiteindelijk uit in Breda. En alles wat ertussen zit, proberen we heel veel plekken aan te doen. Ja. En daarvoor moeten we ook echt ontzettend Nick de Vries bedanken. Want het zijn bijna alleen maar plekken waar de kaan is.
1: Dus, ja, ik zat maar even dat productieboek door te kijken. Dat wordt veel. Maar ik moet wel zeggen, ik vind de verdeling zaterdag-zondag niet heel eerlijk verlopen.
0: Ik heb het al gezegd, wij gaan langs een van mijn favoriete bakkerijen. En ik heb al tegen de volgende auto gezegd, maak een plek vrij, want Jordi laat in. Echt, ja. Ik neem een paar tientjes mee en ik ga er eens even lekker even halen.
2: Heel leuk. Leukste broodje in laaien.
0: Ja, ze hebben daar heel veel niek. Ze hebben fantastische dingen daar. Maar goed, kom morgen allemaal wel. Maar morgen, voor de mensen die luisteren en denken, nou, morgen vind ik wel leuk om die twee even op de Brommer langs te zien komen. Dan, we zitten dus tussen Steenbergen en Breda
2: in. Komen volgens mij ook nog kaartjes of zo. Dus die kun je dan misschien op je
0: social delen. Ja, zeker.
1: Ja, onder Brabant Radio komen als goed als onze routes te staan. Over eten gesproken. Want even een blik terug in de tijd.
0: Oh, jij wil door? Ik mag niet meer mijn eigen programma hier een beetje indelen. Nou, goed.
1: Ga je gang.
0: Nou
1: moet je gaan.
0: Nee, ik wou nog gewoon zeggen dat het heel leuk is als je dan ook meteen even je stemlijstje inlevert. Ja, omroepbrabant.nl/top1976. Ja. Jasper, wat voor dagen zijn er dan?
1: Ik dacht, leuk bruggetje. Nee, want over eten gesproken. Ja. Vandaag, 21 augustus, maar dan in 1971, ging de allereerste McDonald's in Nederland open.
0: Kijk, dat was
1: in Zaandam. Of all places.
0: Oh,
1: nou, was
0: aan
1: de snelweg
0: daar ergens.
1: Ja, dat denk ik. Ja. 1911 werd de Mona Lisa gestolen uit het Louvre. Ja. En in 1965 verscheen vandaag het allereerste nummer van Voetbal International.
0: Vandaag jarig onder andere Henk Vermeer, 60 jaar. Sunil Bahadur wordt 59. En Erik Dekker, 56 jaar. Allemaal van harte proficiat uiteraard. Ja, Niek, het nieuws?
2: Ja, de Amerikaanse president Donald Trump die wil dat er meer Amerikaanse ruimtelanceringen komen. Hij ondertekende gisteren een plan waarin die overheidsinstanties verplicht maatregelen te nemen, zodat tegen 2030 jaarlijks minstens 1000 raketten de lucht in kunnen. Ja, vorig jaar waren het er zo'n 180 lanceringen en dat was al 10 keer hoger dan in 2013. Ging gisteravond even flink tekeer, vooral in het westen van de provincie. Tijdens de flinke onweersbuien waaiden in 8 maal zeker 7 bomen om. Bij 1 huis vielen ook nog de pannen van het dak door een boom die omviel.
0: Ja, en dat was niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, 4 keer niet, 5 keer ook niet, 6 keer 7, maar 8 maal gebeurde het.
2: Dat is goed. En dan wat ik voor 7 zei, dit laat je in de bioscopen maar thuis. Ja, Jordi, je had het over, viespeuken.
0: Ja, een beetje dat gefriemel allemaal. Ja.
2: En jij, Jasper, zei van mensen die laten hun partner steeds vaker thuis.
1: Ja, gaan alleen.
2: In de bioscoop.
1: Het is puntje. Allebei
2: origineel bedacht.
0: Ja.
2: Nee. Maar helaas niet goed voor een punt. Ook niet voor een half punt.
0: Dit was John nooit gebeurd.
2: Nee. Nee, het gaat over Britse bioscopen. Die willen de Meta AI-brillen verbieden. In die bril daar zit een klein cameraatje waarmee je kan filmen of foto's maken. En die bioscopen die zijn bang dat daarmee hele films stiekem worden opgenomen en al online worden gezet.
0: Oh.
2: Of dat ook al is gebeurd, dat weten de bedrijven niet. Ja, bioscopen zijn niet de eerste plek waar ze bezig zijn met de smart brillen. In de rechtbanken, pubs en verschillende restaurants zijn die slimme brillen al verboden.
0: Ja, oké. Ik snap dat het opgenomen kan worden, maar even voor de duidelijkheid, met een klein minicameraatje in een bril.
1: Ja.
0: En je zegt, ik zet, weet ik het, de
2: nieuwe James Bond
0: of zo. Nieuwe James Bond zet je online. Dan ga je niet ergens op YouTube via dat klote cameraatje van die bril. Ja, dat is ook zo.
1: En ik wil waarschijnlijk is de bioscoop doek nog groter dan dat camera's ik kan filmen.
0: Ja, dat zou ik dan niet zo snel
1: ook verboden
0: hebben.
1: In pubs en zo.
0: Ja, dat vind ik wel raar, hoor. Ja.
1: Het voelt een beetje, ik moet er weer terugdenken aan dat fragmentje, ken je het nog, dat het gaat over de mobiele telefoon.
0: Ja,
1: en dat
0: dan
1: mensen vragen van, zou jij een mobiele telefoon hebben?
2: Dan zijn we gewoon thuis bereikbaar. Ja. Nee, als mensen moeten hebben, dan...
1: Ik denk dat dit met deze bril ook is. Ja, weet je? Over 20 jaar dragen we allemaal zo'n bril.
2: Dat we niet meer omheen kunnen.
0: Nee. Dat vind ik op zich, ja. Ik moet zeggen, ik ken die brillen wel, want die films zie ik wel vaak. Dat is dan altijd dat dan bij iemand de loodgieter komt bij een vrouw en die kan dan uiteindelijk rekening niet betalen.
2: Het is weer zee.
1: En hoe wordt die rekening betaald dan?
0: Ja, dat zie je dus door die bril.
1: Oh ja.

0: Ben jij een tennisser? Nee, je bent een padeller, hè?
1: Padeller, ik heb vroeger wel getennist.
0: Oké.
1: Niet goed, maar
0: nee,
1: wel
0: gewoon de basis.
1: Ja.
0: Kijk, je kan zeggen van, nou, ik ga eens een uurtje tennissen, dat is natuurlijk superleuk. Maar je kan het ook 33 uur doen.
1: Oh.
0: En Brechtje Bruls uit de Hilvarenbeek, die gaat daar zometeen aan beginnen. Vanaf 8 uur, begreep ik, gaat ze 33 uur, 33 minuten en 33 seconden tennissen. Ja, en we hebben eigenlijk maar één vraag, waarom? Brechtje, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, nu je het zo zegt, denk ik ook, waar begin ik aan?
0: Ja, onze vraag is, waarom?
2: Waarom? Nou, er is eigenlijk één doel en dat is Stichting Quiet Hilvarenbeek.
0: Ja, en wat is dat voor stichting? Want het is wel goed om daar even mee te beginnen.
2: Nou, het is een stichting die helpen gezinnen of alleenstaanden die in armoede leven.
0: Ja.
2: Die zitten verspreid door heel Nederland. Ik doe het dan specifiek voor Hilvarenbeek.
0: Mm-hmm.
2: En die geven die mensen geluksmomentjes. Een goed voorbeeld vond ik wel. Ik ging er even langs een paar maanden geleden. En toen kwam er een jongetje aan. En die kwam een cadeautje uitzoeken om naar een kinderfeestje te kunnen gaan. Dus ze hebben dat gezin heeft dan zelf geen geld om naar een kinderfeestje te kunnen gaan. En daar kan hij gewoon een nieuw cadeautje uitzoeken. En dan kan hij toch naar dat feestje gaan. Want anders zou hij gewoon niet gaan.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, toen brak mijn hart wel een beetje. En toen dacht ik,
0: ja,
2: zeker.
0: En dan zou je kunnen zeggen, nou, ik doe een inzamelingsactie. Of inderdaad, ik ga tennissen voor het goede doel. Maar jij dacht gelijk, ik ga 33 graden steun doen. Waar komt die tijd vandaan?
2: Die tijd vind ik eigenlijk gewoon een leuk getal. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik had het toen een beetje opgezocht. En dat is dat staat er een beetje voor om anderen weer een beetje op weg te helpen. Toen dacht ik, dat past wel mooi bij dit doel. En tennis is al mijn hele leven, mijn lust en mijn leven. Dus mijn passie samenvoegen voor een goed doel, dat vond ik heel gaaf.
1: Maar je kan ook denken, 22 uur, dat is ook een mooi getal. Maar dat is niet lang.
0: Nee, je gaat echt voor de full pool.
2: Ik heb 3 jaar geleden 24 uur tennis.
1: Oh ja.
2: En toen dacht ik, ik kan wel weer hetzelfde gaan doen. Maar nu wil ik wel echt, dit is wel echt heel lang. Dus ik ga mezelf nu wel echt heel erg uitdagen om te kijken of ik het überhaupt wel red. Want het is wel echt een end.
0: Ja, en wat merkte jij toen in die 24 uur? Wanneer kwamen echt de momenten dat je dacht, ik moet weer serveren?
2: Dat kwam

0: eigenlijk best wel snel, want dat was om 9 of 11 s'avonds al. Ik was om 11 uur 's ochtends begonnen en ik dacht om 11 uur 's avonds, jeetje, hoe kom ik die nacht door?
1: Ja, ja.
0: En het heeft toen ongeveer 1/2 uur geduurd en daarna ging het op zich wel, wel prima.
1: Ja, want het is
0: maar
1: natuurlijk...
0: ik ben nu wel iets beter voorbereid.
1: Ja, want het is wel intensief, want je bent continu natuurlijk bezig op de baan. Je bent de hele tijd, of mag je af en toe ook nog een pauze nemen of een powernapje?
0: Ja, af en toe een plaspauze mag, geen powernapjes of zo. Ik heb ieder kwartier een andere tegenstander. Dus ja, ik ben wel constant op de baan. En eten staat ook op de baan allemaal klaar, dus dat doe ik eventjes tussendoor.
1: Oh.
0: Dus ja, ik ben wel constant bezig.
1: Ben je helemaal rond qua tegenstanders trouwens?
0: Nee, in de nacht zijn nog een aantal kwartiertjes beschikbaar, een stuk of 8, geloof ik.
1: Ah, en kunnen mensen zich nog opgeven op een of andere manier? Want
0: ja,
1: dat is wel leuk. Hoe kunnen ze dat doen?
0: Ja, dat zou heel tof zijn. Via mijn website is het handigste.
1: Ja.
0: www.brechtjebrulstennis.nl.
1: Kijk.
0: En dan komt gelijk een pop-up van het... en los doneren kan ook altijd, want ik wil zoveel mogelijk geld ophalen voor Quiet.
1: Dat is sowieso goed.
0: En het Armoede Fonds heeft toegezegd om het mijn totaalbedrag te gaan verdubbelen.
2: Oh, wauw. Hey, en het is wel, als je verliest van jou dat potje in een kwartiertje, dan moet je het nog een keer doneren, toch?
0: Ja, dan ben je gewoon 100 euro kwijt.
1: Dat lijkt mij ook, ja. Ik bedoel, niks voor niks, hè. Als jij dan op een gegeven moment... Hey, voor mij, wat zijn voor jou zelf nou de echte tips die je dadelijk meeneemt naar de baan? Bijvoorbeeld dat je denkt van nou, ik ga niet op iedere bal lopen. Of ik moet misschien bij die tegenstander iets minder fanatiek zijn. Waar ga je zeg maar de kracht een beetje op verdelen?
0: Nou ja, ik wil gewoon echt mijn krachten sparen. Dus in het begin kan het natuurlijk best wel links-rechts en dat soort dingetjes. Maar ik moet gewoon echt vanaf het begin af aan echt rustig aan doen. En ik heb echt heel goed qua eten het allemaal... gecheckt, drinken, staat allemaal klaar, is allemaal voorbereid. Dus ja, ik ben wel goed voorbereid. Ik moet ieder uur wat eten, dat soort dingetjes. En gewoon echt dan een rustig tempo.
1: Ja, ik moet zeggen, Brechtje, ik zou jou super graag helpen. Maar als ik tegenover jou kom te staan met een racket, dan zijn wij meer in de bosjes naar bal aan het zoeken dan dat we overspelen. Dus ik zal eens kijken of ik, als je weer een poging doet, of ik ergens een paar lesjes kan nemen. Dan kom ik wel een keer tennissen. Dat vind ik wel grappig.
0: Je bent altijd welkom.
1: Kijk. Het komt er bijna aan, want hoe laat ga jij starten? Volgens mij over een half uurtje, hè? 3 kwartier.
0: Ja, om 8 uur precies gaat de klok beginnen.
1: Kijk.
0: Mensen kunnen altijd komen kijken. Het is in de Hiltehal in Hilvarenbeek.
1: Juist,
0: dus,
1: dat wil ik vragen, ja. Waar kunnen mensen jou aankomen?
0: Er zijn genoeg dingen te doen. We hebben een grote loterij aan het eind. Er zijn allemaal workshops. Er is een 1-punt toernooi zaterdagmiddag. Dus je kan overal aan meedoen.
1: Waanzinnig. Mogen we jou ontzettend veel succes wensen. En ik hoop dat heel veel mensen gaan doneren.
0: Heel erg bedankt.
1: En een fijne dag. Zet hem op.
0: Yes, komt goed.
1: You
0: dankjewel.
1: Can do it. Hoi hoi.
0: Yes, doei.
1: Ja, brechtjebrulstennis.nl. Daar kun je doneren en dus meedoen. Ga dat doen.

0: De Kaizer Chiefs en Ruby. Het is 7:30, zometeen snel naar het nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een inval op een woonwagenkamp in Waalre en een bijzondere reddingsactie in Mexico.
2: Ah, wat een schatje.
3: Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
4: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden!
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
10: zit in Wiel, Reuzel en Riethoven.
8: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Omroep Brabant.
0: Vandaag zijn er behoorlijk wat wolken. Komt het opnieuw tot enkele stevige buien. Er kan wat onweer en hagel voorkomen. En tussendoor schijnt soms de zon en wordt het maximaal 20 graden. We krijgen dadelijk een uitgebreide update van Weerplaza, maar eerst naar het nieuws met Niek.
1: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht op hetzelfde moment meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Agenten droegen bij de inval gasmaskers. Er waren ook agenten op het terrein van de dienst speciale interventies. Die worden vaak ingezet bij het opruimen van drugslabs. Zo niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Een automobilist heeft een ravage veroorzaakt in de Helmondse wijk Rijpelberg. Hij raakte met zijn auto twee geparkeerde auto's en miste net een geparkeerd busje. Zo niet duidelijk wat door het zo mis is gegaan. De bestuurder is nagekeken in een ambulance. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend kinderen 16 rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog vonden, zijn nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente naar omwonenden heeft gestuurd. Alle explosieven zijn inmiddels afgevoerd. De gemeente zegt dat er nog meer onderzoek nodig is om vast te stellen of er nog meer explosieven daar in de grond zitten. Een aardbeving vanmorgen in de provincie Groningen. Volgens voorlopige metingen van het KNMI had die een kracht van 2,8. De beving was iets voor 6 uur en het epicentrum lag bij de dorpen Rottum en Zandeweer. Deze inwoner die voelde de beving aankomen.
12: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
1: In het gebied werd vroeger veel aardgas uit de grond gehaald. Daardoor zijn sinds de jaren 80 meer dan 2000 bevingen geregistreerd. Kracht daarvan blijft meestal onder de 2. Zwaardere bevingen, zoals vandaag dus, die zijn vrij uitzonderlijk. Twee Mexicaanse vissers die zijn gered nadat ze 5 dagen op de grote oceaan hadden rondgedobberd. Die twee mannen die hadden net voor hun vermissing nog contact gehad met het bedrijf waar ze voor werkten, maar daarna kwam hun boot in de problemen. Het contact werd verbroken en het bedrijf sloeg daarom alarm. Uiteindelijk werden die mannen op 240 kilometer vanaf de Mexicaanse kust gevonden. Ze waren in een grote koelbox gaan zitten en hadden al dagen niks gegeten en gedronken. Ze zijn uiteindelijk met een helikopter naar een ziekenhuis overgevlogen en daar zijn ze weer opgelapt. Ja,
0: oh man, dat lijkt me toch echt de grootste nachtmerrie. Dat je dan weggaat van het vasteland en dan op een gegeven moment denkt, oh jee, dit gaat niet goed.
1: Ja, en dan probeer dan maar honderden kilometers van de kust inderdaad in een koelbox moeten zitten.
0: Ja, ja, het is echt een wonder. Het is echt een wonder. Ja, ja. Maar ja, wel
1: met een goede afloop.
0: Wel lekker cool. Wel,
1: ja, zwaar trouwens.
0: Zometeen naar het uitgebreide weer van Weerplaza. Eens kijken hoe het weekend eruit gaat zien. En dadelijk, ja, het spelletje voor het kijken hoe je

0: Olly Adams en The Window of Hope. Het is 9 minuten over 7:30. Dan is het natuurlijk hoogste tijd voor het weer van Weerplaza. Berend, kei, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe ziet de dag vandaag eruit?
1: Het wordt toch gewoon een wisselvallige dag weer. Ja, en ook niet heel warm. Op dit moment enigszins aan de frisse kant ook nog. Temperaturen zo rond de graad of 14 in Brabant.
0: Ja.
1: En het is dus wel nog droog nu. En de zon die schijnt volop. Maar er gaat wel verandering in komen. Want in de loop van de ochtend zien we enkele buien de provincie binnentrekken. En ook vooral vanmiddag moeten we rekening houden met deze buien. Ze kunnen best pittige exemplaren zijn hier en daar. Met ook kansen op een klap onweer en fikse regenval. Maar het gaat dus wel om lokale buien. Dus van plek tot plek kunnen de verschillen ook best groot zijn. En in de loop van de middag wordt het dan vanuit het noordwesten geleidelijk weer droger. Maar veel warmer dan een graad of 20 wordt het op de meeste plekken niet. En dat is als het droog is, als er zo'n stevige bui overtrekt. En dan koelt het af naar een graad of 15.
2: Ook oh, stevige bui. Ik zat gisteren in zo'n plensbui. Ja. Dat was echt gevallen seriolen
0: over de fiets.
2: Nee, ik wilde hier het pand uitlopen.
0: Oh, ja.
2: Nou, dat was 20 meter naar mijn auto doorweekt.
1: Ja, ja, ja, het kan snel gaan inderdaad. Ja,
2: en echt putten overstromen en dat soort dingen?
1: Ja, ja, sommige, ja, dat ging gisteren goed de keer hier en daar. En ja, ook vandaag zou dat zomaar weer kunnen gebeuren, hoor. Dus ja, hou die regenraden goed in de gaten als je het weer nat wil worden.
0: En dan, Berend, heel belangrijk. Hoe ziet de dag morgen overdag eruit? Ik vraag dit voor een vriend.
1: Oké, vertel, wat ga je doen?
0: Nou, wij zijn druk bezig met de stemweek voor de top 1976 die we hier gaan uitzenden.
1: Ja,
0: en
1: ja, ja.
0: Morgen ga ik met Mark Versteden gaan wij op de Brommer van Steenbergen naar Breda en alles wat ertussen zit. Kijk. Dus een beetje westen van Brabant. Ik neem aan dat jij heel goed nieuws hebt.
1: Ik heb uiteraard.
0: Berend? Ja, ja. Nou, geen grappen, hè?
1: Het wordt een stralende dag.
0: Ah, kijk, 30 graden kort. Hoe ziet het morgen eruit? Wat krijgen we in de provincie?
1: Morgen is wel beter dan vandaag en gisteren, hoor. Maar helemaal droog ga je denk ik niet huilen. Of je moet geluk hebben, want er worden wel weer buien verwacht morgen. In de ochtend vooral, dus dat is misschien wel beter. Hoe laat ga je beginnen namelijk?
0: Ja, daar ligt dus eraan wat jij voor weervoorspelling doet. Als jij zegt tussen 9 en 11 komen de buien, dan start ik pas om 12 uur. Dan ga ik dan hier gelijk doorgeven.
1: Nou, vooral in de ochtend trekken de middag buien over de provincie.
0: Ja, ja.
1: En in de middag wordt het wel echt een stuk droog. Gaat de zon geregeld schijnen. Wel nog aan de koele kant. Gaatje of 20.
2: Maar ja, okay, zondag wordt een stralende dag, hè?
0: Ja, hoe wordt zondag?
1: Zondag verloopt de hele dag droog, inderdaad. Ja. Wel, dus als je een van de dagen moet kiezen, dan had je het op zondag moeten doen. Maar goed, ja, dat is natuurlijk niet voor de hand liggend. En ook wederom een gaatje of 20 op zondag.
0: Oh, dus nou.
1: Het zit er allemaal
2: niet. Als jij mijn jas wil lenen morgen, moet je het zeggen, Jordi, want ik heb hem zondag niet nodig.
0: Ik vind jou een heel misselijk mannetje. Als jij zo tegen mij doet. Overigens, maandag en dinsdag, dan gaan we wel weer eventjes naar de zonneschijn. Toch? En weer dan gaat de temperatuur wel weer een beetje oplopen.
1: Maandag gaat de wind die gaat draaien. En dat zorgt ervoor dat we maandag te maken krijgen met wat hoge temperaturen. Van een graad of 22, misschien wel 23. Flink wat zon daarbij. Dus maandag ziet er eigenlijk weer heerlijk uit. En ook dinsdag kan het misschien zelfs wel weer zomers warm worden in Brabant met ruim 25 graden. Later op de dag misschien een buitje, maar een groot deel van de dag gewoon droog en ronduit zonnig.
0: Ja. Dankjewel Berend en een heel fijn weekend alvast.
1: Zelfde.
0: Het is vrijdag, dus de hoogste tijd voor ons spelletje. En dat is dan de laatste zullen de eerste zijn. Het is eigenlijk heel simpel. Wij gaan de klok, wij gaan de wekker zetten op een aantal minuten. Ik ga zo doorgeven wat de aantal minuten zijn. En dan Jasper, want dan moet ze gaan opletten.
2: Ja, op een gegeven moment gaat het wekkertje.
0: Ja.
2: En als je dan zorgt dat je precies op dat moment hebt, dat je echt de laatste bent, dan ben je dus eigenlijk de eerste, want dan win je de prijs.
0: En je gaat dadelijk de klok horen en je hoort vanzelf op een gegeven moment dat het...
2: het wordt spannender.
0: Het wordt op een gegeven moment spannender, dus... niet meteen in de paniek schieten, maar wel zorgen dat je in ieder geval... wat moet zij dan appen? Gewoon een spelletje of...
2: Goedemorgen, wekker.
0: Alles is goed.
2: Alles is goed.
0: Zet dat vast klaar, dat berichtje. Dat mag dan naar 06-573-28203. Nu nog niet appen, want ik ga het wekkertje zetten. Waar zou ik het op zetten?
2: Ja, wat ga je doen?
0: Iets meer dan 6 minuten zet ik hem op.
2: Iets meer dan 6 minuten.
0: Iets meer dan 6 minuten. En we starten nu. Dus goed onthouden, iets meer dan 6 minuten. En dan hoop ik dat je zometeen degene bent die...
2: De laatste is.
0: De laatste is. En dan ben je in dit geval de eerste, want dan maak je kans op het keigoeiemorgen prijzenpakket.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf morgen rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Met hij loopt nog.
1: De Bauza, hij loopt nog wel. Maar ja, als je denkt dat je zometeen precies op het moment dat de wekker gaat, dat je dan de laatste bent die je hebt, want die gaan we dan bellen.
0: Ja, en het wekker zit vast aan de computer, hè? Dus ja. Die zegt dan zometeen, dit was hem, dit is de laatste.
1: Dan zou je mogen appen nu naar 06-573-28203. Je mag sturen wekker of kei goeiemorgen of weet je, het is wat dat betreft.
0: Ja.
1: Hij blijft wel.
0: De handdoeken zijn nat, mag je van mij ook appen. Ja. Maar niet uit wat je hebt.
1: Oh, dit is wel heel spannend, ja. Ja, ik had hem op iets meer dan 6 minuten gezet, dus dit kan niet heel lang meer duren. Dus je kan een risicootje gaan nemen ondertussen voor het kei goeiemorgen prijzenpakket.
0: Hij begint langzaam iets sneller te lopen, heb ik
1: sneller,
0: het idee,
1: hij gaat langzaamaan iets sneller, ja. Ja. Oh jee.
0: Ja, nou, ben ik heel benieuwd.
1: Dit is wel het moment dat er geappt mag gaan worden. 06-573-28203 en... Oei.
0: Oké. Nou, ik heb een nummer gekregen van de computer.
1: Ja.
0: We gaan nu, ga ik het invullen.
1: Ben benieuwd.
0: En dan gaan we bellen.
1: Kijk.
0: Ergens in Brabant gaat nu een telefoon over.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Of in Gelderland, kan ook.
1: Kan ook, of in Groningen. Of in het buitenland. En als je niet opneemt, gaan we naar de volgende.
2: Goedemorgen.
1: Met wie?
2: Met Leon Becks, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Leon, de eerste zullen de laatste zijn en jij bent de eerste van de laatste. Gefeliciteerd.
2: Ah, oh, super, geweldig. Dat is een mooi begin van een vrijdag.
1: Zo is het. En dat betekent dat jij het kei goeiemorgen prijzenpakket te pakken hebt.
2: Heel blij mee.
1: Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Uden.
1: Uden, kijk. Nou, dan gaan wij daar met liefde een pakket naar je opsturen.
2: Vriendelijk dank.
1: Maak er een mooie dag van, hè.
2: Fijn weekend. Succes op de brommen morgen, hè.
1: Houdoe, ja, dank je.
2: Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SWK Benelux.
10: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl. Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen, want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
15: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
14: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
16: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
14: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Hartelijk dank, 3 minuten over 8. Kei, goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Je luistert naar Omroep Brabant. En ja, we zitten in een hele rustige ochtend qua verkeer op de weg. Er staan geen files, je kan lekker doorrijden. Zometeen hebben we onder andere de kei goede vraag. En we gaan dit uur nog bellen met Van Dikhout. Die hebben een nieuwe single uit. En daar willen we natuurlijk alles over weten.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
24: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
23: Summer Sale bij Kwakernaat Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
25: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
26: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
25: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
25: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Joey Lewis en de nieuws en Hip to be Square.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen inderdaad. Van harte welkom. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. Vandaag zon, maximaal 20 graden. Maar er kan ook nog wel een onweersbui gaan losbarsten in de provincie. Ja, het blijft grotendeels droog in het weekend. Al gaat er nog wel links-rechts een buitje vallen. Ja, wat mij betreft morgen prachtig mooie dag met zonneschijn. Maar zondag heel veel regen. Dus als je op de brommer zit voor de stemweek van de top 1976... heb je wel een probleem.
2: Nou, ik zat naar de persbericht van Weer Online te lezen. Ja. Zondag wordt een stralende dag. Beste dag van het weekend.
0: Hallo.
2: Ja. Zaterdag juist hoop buien, kletsen, onverwachte onweersbuien. Dat je zegt, ga niet de brommer op eigenlijk.
3: Ja, maar jij mag niet klagen, want ik heb een beetje het schema gezien.
0: Ja.
3: En ze loopt de hele dag te vreten, hè?
0: Ja, het gaat... ik ga niet ontbijten. Nee, dat zeg ik jou. Ik kom uitgehongerd aan op de eerste locatie.
2: Ik weet wat ik zondagochtend het eerste kan doen.
0: Ja.
2: Bandje van die bommen oppompen.
0: Die kans zit er dik.
2: Ja.
0: Die kans zit er dik.
2: Ja, maar goed. Ja, vandaag 21 augustus is de verjaardag van Usain Bolt. De snelste man ter wereld wordt 40. Sterrenchef Sunil Boadoer wordt 59. En Tess Gaarten wordt 35.
0: Ah, van het liedje Stupid.
2: Stupid. Ja. Kinderen voor kinderen.
0: Kom ik erachter, hè?
2: Ja, die schakel ik in.
0: Ja.
2: Wie is nu eigenlijk?
0: Mijn beste vriendin.
2: Ja.
0: Even terug in de tijd. Op deze vrijdag, de 21ste van augustus. Op 21 augustus in 1959 wordt Hawaii de 50ste staat van de Verenigde Staten van Amerika. In 2008 Maarten van der Weijden, die wint Olympisch goud op de 10 kilometer open water. Ik weet wel, dat is het moment dat Pieter van de Hogeband helemaal gek werd aan de waterkant. Die echt gewoon niet kon geloven dat die Maarten van der Weijden daar gewoon eventjes naar de overwinning
2: kon. Dat was ook een prestatie van, nu denken we inmiddels, die man zwemt 22 steden, het zal wel.
0: Ja. En in 1914 was de totale zonsverduistering. Dan gaan we naar het nieuws, Niek.
4: Huizen waren nog nooit zo duur. Gemiddeld werd er vorige maand voor een huis iets meer dan €500.000 betaald. En dat is voor het eerst. De prijzen stegen in juli met zo'n 4%. Dat is wel minder snel dan voorheen. Toch wordt het volgens experts steeds moeilijker om een huis te kopen. Zeker singles zonder erfenis of flinke spaarrekening komen er bijna niet meer tussen.
0: Ja, belachelijk. Krijg je dus nooit meer een kans om...
4: Flinke schade bij cafetaria De Luifel in Best door een brand. Het vuur begon vannacht aan de achterkant van de snackbar. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand. De brand is vermoedelijk ontstaan in een technische ruimte waar onder meer machines staan voor de afzuiging. Een Amerikaanse militair in de staat Georgia die kunnen 4 gratis dagen vrij krijgen als ze zich opnieuw aanmelden voor het leger. Die vrije dagen die worden dan zo ingepland dat ze precies samenvallen met de lancering van de nieuwe GTA-game. Al jaren wachten fans op de nieuwe Grand Theft Auto 6. De lancering van het spel is verschillende keren uitgesteld. De vorige versie kwam ruim 10 jaar geleden uit en werd toen wereldwijd meer dan 230 miljoen keer verkocht.
0: Ja.
4: Ja, het Amerikaanse leger hoopt met de actie ruim 100 nieuwe militairen te gaan
0: trekken. Ja, snap ik wel. Goeie reden hoor.
2: Ja, hoezo zit jij in het leger? Ja, dan kan ik GTA spelen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje wat is ondertussen. Ja, want dat spel, dat wordt echt al... Ja, daar kijken we. Ik ook hoor. Maar ja, het probleem is...
2: Kijk jij daar ook echt zo naar uit?
0: Ja, ik heb toen 10 jaar geleden heb ik in de rij gestaan voor die vorige. Ja.
2: Voor GTA 5?
0: Ja, en dan heb ik toen meteen s'nachts tot 7 uur 's ochtends heb ik daar zitten spelen. Ja, dus dat was wel
2: en nu ga je dus het Amerikaanse leger in?
0: Misschien wel, ja. Ja, want dan kan ik in ieder geval spelen, want thuis krijg ik het er niet doorheen. Maar goed. Ik heb niet eens een PlayStation 5.
2: Die
0: mag
2: zo niet.
0: Ja, mag niet aanschaffen.
2: Ja, daar.
0: Ja, nee, ik zweer het je. Ja.
2: Ik heb er nog eentje over.
0: Ik ga jou daar bellen. Kijk, goeie.

0: Thompson en Shiny Happy People.
1: Keigoeie vraag.
0: Zeker een keigoeie vraag. Iedere week op de vrijdag in een keigoeie morgen behandelen wij een keigoeie vraag. Alex, keigoeie morgen.
2: Goedemorgen, Jordi.
0: Goedemorgen. Even, hoe lang loop je al met deze vraag?
2: 16 jaar.
0: 16 jaar?

0: En hoe komt dat dat je al 16 jaar met deze vraag loopt?
1: Niemand weet het antwoord, denk ik.
0: Nee, maar dat moet toch ergens een keer oppoppen? Die vraag moet toch ergens... misschien heb jij een moment dat je denkt... Oh, daar ging me wel deze vraag een beetje hard op afvragen.
1: Ik ben zelf import, dus vandaar denk ik.
0: Ah, ja.
2: Ik moet ook zeggen, deze vraag staat al zo lang op onze lijst. Mm. Het was zo moeilijk van, ja, hoe gaan we dit beantwoorden?
0: Ja, dat is een lastige, dat snap ik wel, ja. Dat snap ik. Ja, Alex, wat is jouw keigoeie vraag?
1: Het valt mij op dat Brabant over het algemeen gasvrijer is dan Gelderland of andere provincies. Ik vroeg me eigenlijk vooral af waar dat vandaan komt.
0: En waarom merk je dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Waar ik aan merk. In het doen en laten naar elkaar, denk ik, een beetje.
0: Ja. Ja. Ja, kijk, als je nou had gevraagd, de vraag had gesteld... waarom is Brabant veel gasvrijer dan Limburg? Dan hadden wij niemand hoeven bellen. Dat konden wij ook wel vertellen. Maar, nee, grapje, dat is natuurlijk flauw.
2: Gelderland, Gelderland komt dus zelf uit Gelderland.
0: Ja, Gelderland is natuurlijk een hele andere... ik moet heel eerlijk zeggen, ik zit zelf ook maar nu hard op af te vragen. Maar ik was gisteravond was ik in Arnhem. Daar had ik een snabbel.
2: Ja.
0: En daar waren ze allemaal super vriendelijk, hoor. Dat was echt dat was super leuk. Dat waren echt hele lieve mensen allemaal. Die hadden er ook allemaal zin in. En ja, maar goed, weet je wat het is? Het is een keigoeie vraag. Is een vraag om gesteld te worden. Dus Alex, ik hoop dat we jou kunnen gaan helpen.
3: Een keigoeie vraag.
0: En dat doen we met een expert op het gebied van... ja, degene die ondertussen... en veel van Gelderland weet, en veel van Brabant.
2: En van gezelligheid.
0: En van gezelligheid. Rutger van Barneveld, kei goeiemorgen.
4: En kei goeiemorgen, jongens.
0: Hoe gaat het?
4: Ja, lekker.
0: Ja.
4: Ik ben lekker druk. En het is vooral kei vroeg voor mij nu.
0: Ja, dat is zo. Ja, ik weet al, man, ja, midden in de ochtend. Wij zullen het snel afronden, kunnen we in de bed.
4: Lekker, man, lekker.
0: Ja, Rutger, je hoort het van Alex. Heb jij enig idee waarom Brabant gasvrijer is dan Gelderland? Of de vraag, laten we daarmee beginnen. Ben jij het eens met Alex?
4: Ik ben het zeker eens met Alex dat Brabanders veel gasvrijer zijn dan Gelderlanders. Maar waar het vandaan komt, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk, wat ik wel altijd zeg, van Gelderlanders zijn van zichzelf behoorlijk gesloten. En dat is gewoon heel jammer, denk ik.
0: En is
4: die geven niet altijd die laten niet het puntje van hun tong zien of zo.
0: Nee, en is dat misschien ook is dat dan een beetje wat de boer niet kent? Of is dat überhaupt zit dat dan een beetje in de aard van het beestje?
4: Ik denk ook dat dat in het aard van het beestje zit, maar wat de boer niet kent, dat is daar ook wel heel erg, denk ik.
0: Ja, het is niet zo dat als op een gegeven moment dat je elkaar een beetje leert kennen, dat je dan denkt, oh, die ontdooit langzaamaan.
4: Nee. Ze zullen nooit zeggen, als je elkaar wat jaren kent, oh, hier staat de deur open, kom maar binnen. Terwijl ik merk dat het in Brabant eigenlijk gelijk is.
0: Ja, zeker.
4: Als je elkaar kent en een beetje praat, dan... heb je hele leuke buren en kom maar lekker bij elkaar naar binnen.
0: Ja, en zeker met bijzondere dagen. Zo bijvoorbeeld met kerstmis kom je bijvoorbeeld achterom, om maar eens wat te noemen. En met carnaval kan iedereen, zoals wij dat zeggen, op de eier komen s'nachts. Lekker een broodje ei nog eten, of een gebakken eitje, of wat dan ook. Ja, ik dacht echt, want ja, net zoals jij, Rutger, jij treedt ook veel op in Gelderland. Nou, ik ben toch ook veel in Gelderland te vinden om te DJ'en. Maar ik vind ze altijd heel... die gaan altijd helemaal uit zijn stekker en zo. Dus ik,
4: Alleen de mensen zijn hartstikke leuk. Superleuk. Want ik bedoel, ik denk dat over het algemeen in heel Nederland de mensen hartstikke leuk zijn.
0: Ja.
4: Maar je hebt natuurlijk, de Friese zijn best wel stug. De Gelderlanders zijn ook wel stug. Ik vind Brabanders over het algemeen echt gewoon... ja, die zijn gewoon
0: net
4: what you get.
0: Ja,
4: what you see is what you get. Ik hou er dan van.
2: En toch zeg ik altijd wel, geef het nog 10 jaar en dat is Nijmegen van ons. Want die willen gewoon zo graag bij Brabant horen. En dat zie je ook, weet je, eigenlijk is de Brabantse dag de leukste dag van de Vierdaagse ook.
0: Ja, klopt. Kan ik
2: dus
0: niet ontkennen.
2: Dat zou je zeggen, die hebben dan misschien ook wel een beetje dat gasvrije in zich.
0: Ja,
4: maar dat komt ook dat Nijmegen, dat ligt natuurlijk echt wel heel dicht bij Brabant. Dus ik denk dat die inderdaad ook wel heel veel gewoontes van Brabant hebben. Dus ik snap wel wat je zegt. Dus ik denk dat dat inderdaad, wat jij zegt, dat inderdaad wel zo kan zijn dat die liever bij Brabant hadden gehoord.
2: Ja, precies. En dat wij een beetje van dat gasvrije, dat gaat dan een klein beetje zo de Maas over.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat doe je eigenlijk, dat kun je dan merken.
0: Ik vind het, ik moet zeggen, ik snap wel. Ik heb een beetje gewoon het idee van, dit is gewoon zoals ook een provincie kan zijn. Snap je? Ja. Ik bedoel, het is gewoon...
2: Maar toch, ja. Alex, het antwoord is misschien ook wel, het is een gegeven.
0: Het is, ja.
1: Ja, ik hoor het inderdaad. Ja.
2: Kan je daarmee leven als antwoord?
0: Ja, wat ga jij nu vertellen op kringgesprekken tijdens verjaardagen?
1: Dat ik hartstikke blij ben dat ik import ben.
0: Oké. Okay. Misschien is dat wel de enige goede antwoord, toch?
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Kijk. Dankjewel Alex voor jouw keigoeie vraag. En Rutger, fijn dat jij heel even jouw licht kon laten schijnen. Ik ga jou weer met alle liefde naar bed sturen, want ik denk dat jij weer een knijterdruk weekend hebt. Of niet?
4: Ik heb het maar een stuk of 8 te draaien.
0: Ja. Super lief dat jij in ieder geval voor ons eventjes aan de telefoon wilde komen. En succes, ja, hè, met alles.
4: En
0: Rutger, er komt weer 12 cent naar jou toe, want ik ga hem weer draaien voor je. De zwoele zomernachten.
4: Eindelijk.
0: Ja, oké. Houdoe. Mocht jij nou ook een keigoeie vraag hebben, geef hem door via de app 06-573-28203 of stuur even een mailtje naar vraag@omroepbrabant.nl. En wie weet wordt volgende week jouw keigoeie vraag wel beantwoord.

0: en de zwoele zomernachten in de keigoeie vraag dus. En we kunnen uiteindelijk toch wel concluderen dat wij als Brabanders en keigezellig zijn en keigasvrij. Dus dat nemen we even mooi mee. Zometeen nieuws van 8:30 met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over een vechtpartij in Tilburg waarbij een man gewond raakte. En het wordt een bijzonder weekend voor een blaaskapel uit Helmond.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
3: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten! Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
6: Omroep Brabant.
0: Vandaag zijn er vrij veel wolken en komt het opnieuw tot enkele buien. Er kunnen zelfs onweer en hagel voorkomen. Het is niet anders, jongens. Het wordt wel maximaal 20 graden. We gaan naar het nieuws. Niek de Vries.
1: In Tilburg is een man gewond geraakt bij een vechtpartij. Hij zou tijdens de ruzie gestoken zijn met een scherp voorwerp. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. En 2 verdachten zijn opgepakt. Flinke schade bij cafetaria De Luifel in Best door een brand. Het vuur begon van achter aan de achterkant van de snackbar. En toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het pand. Het pand is vermoedelijk ontstaan in een technische ruimte waar onder meer machines staan voor de afzuiging. Een chalet op slot Kranendonk is vanmorgen helemaal afgebrand. Het vakantiepark waar Peter Gillis de eigenaar van is sinds vorig jaar onbewoond. Niemand raakte bij de brand gewond. De brandweer kon ook voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende chalets. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen zoals op een kermis. Gemeenten roepen de hulp in van de stichting die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
7: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: En jongeren die kiezen daar dan dus ook steeds vaker voor. Gisteren hoorde jouw broer Dominique Jordi nog in de uitzending over het Formule 1 weekend in Zandvoort. Nou, hij gaat voor de derde keer de muziek draaien die op het circuit te horen is. Voor Blaaskapel Navenant of Navent. Nee, Navenant is het volgens mij uit Helmond. Wordt het ook een bijzonder F1 weekend. Ze mogen namelijk muziek gaan maken op het circuit. De muzikaal leider vertelde in Afslag Zuid gisteravond hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
8: Stoute schoenen aantrekken. En met de club heel veel moois mogen presteren dit jaar. En alles valt dan samen. Ja, en dan krijg je deze aanvraag. Ja, dan spring je de gat in de lucht natuurlijk.
1: Ja, overal waar het publiek mag komen op het circuit, mag de Blaaskapel muziek gaan maken.
8: Dat betekent dat we het publiek zoveel mogelijk meenemen in de muziek. Maar dat ze ook zeker mee moeten doen. Dus er zal geklappen gaan worden. Er zal gezongen moeten worden door de mensen. En dan gaan we eigenlijk maar één ding doen. En dat is één groot feestje bouwen.
1: Ja, ik vind het toch mooi dat we toch echt Brabantse inbreng hebben bij die laatste kamp.
9: Maar dat is, we hadden het er net nog over in de keigoeie vraag. Ja, als je gezelligheid wil, heb je Brabanders nodig.
0: Heel veel provincies, daar wordt niet eens gekeken naar waar kunnen we daar iets uithalen. Nee, Brabant. Daar
9: Dat is ook als Formule 1 hoorde. Ze denken, ja, het moet wel gezellig worden. Ja, welke Brabanders kennen we?
0: Ja, nou.
9: Dat is zo gaat het.
0: En zo gaat het. Ja, en terecht ook trouwens. Ja, ik ben wel benieuwd hoe lang ze gaan spelen. Want als je al die tribunes af moet en je moet overal... Ja, maar daar komt natuurlijk 10.000 mensen. Dan ben je wel een dagje kwijt. Dan gaat de eerste optreden om 19:30 plaatsvinden. En s'avonds om 21:30 ben ik klaar. Kijk, goedemorgen. Zometeen gaan we bellen met Van Dikhout. Die hebben een nieuwe plaat uit. Eerst Charles Barkley. Dit is Crazy.

0: Queen of Hearts. Het is 10 minuten over half 9. En ja, we zijn ontzettend blij. Want Van Dikhout die heeft een nieuwe single. Te veel is niet genoeg kwam vorige week uit. En er staat ook nog een nieuwe clubtour op het punt van beginnen. Zanger Martin Buitenhuis, kei goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je blij dat het allemaal weer een beetje dadelijk... en een nieuwe single en een clubtour... dat allemaal weer op punt staat van beginnen?
1: Ja, het is altijd weer mooi natuurlijk. Ja, daar hebben we wel heel veel zin in, ja.
0: Ja, we moesten natuurlijk even een tijdje wachten op nieuwe muziek. Maar nu worden we toch wel in korte tijd weer eventjes verwend... met veel muzikaal geweld vanuit jullie. Ja, was dat een beetje bewust of dachten jullie van... nou, het is nu wel weer tijd dat al onze fans weer wat horen van ons?
1: Ja, het is ook natuurlijk maar net of er een beetje nieuwe nummers uitkomen, hè, bij ons.
0: Ja.
1: En we hadden natuurlijk wel een grove planning gemaakt voor deze periode. En dat is allemaal gelukt. Alle deadlines gehaald. En,
0: dus ja, was dat nog een beetje...
1: Dat is ook wel een opluchting, hoor.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Zeker als het dichterbij komt dat je denkt, nou, gaan we het allemaal maar halen. Maar als ik jou zo hoor, was er af en toe best wel nog een beetje misschien twijfel over.
1: Nou, het
0: valt wel mee.
1: Maar, het is, we hebben 10 nieuwe liedjes geschreven. En dat komt op 1 album. En dat album komt dit najaar ook uit.
0: Ja.
1: Dus het is altijd wel veel werk, hoor. Je begint echt met niks, hè. Dus,
0: nee, en hoe gaat dat dan
1: teksten,
0: bij jullie?
1: Alle teksten, alle muziek af, ja. Is het opgenomen, is in de studio.
0: En begint dat echt met losse ideeën? Of gaan jullie een paar dagen er echt voor zitten? Dat jullie ergens op een andere plek zijn om rustig te kunnen schrijven... en met elkaar van gedachten te wisselen over wat het zou moeten worden?
1: Nee, we zijn niet ergens naartoe gegaan. Dat doen we soms ook wel.
0: Ja.
1: En nu hebben we gewoon thuis tussen de toeren door... hebben we gewoon lekker gewerkt eigenlijk. Ja.
0: Word jij wel eens 's nachts wakker en dat je denkt... oh, dit melodietje, deze regel, die moet ik ergens in een nieuwe plaat van ons gaan zetten. Dit moet
1: ja,
0: gewoon mee.
1: Ja, zeker. Dat heb ik heel vaak. Ja, dat schrijf ik op. Dat ligt naast mijn bed een boekje. En dat, ja. Dat noteer ik keurig. En dan slaap ik weer verder. Dat is echt waar.
0: Ja, ja. Er zijn heel veel artiesten die zeggen altijd wel het welbekende kladblokje.
1: Een kladblokje, ja. Ja, precies.
0: Dan ga je ook nog een nieuwe clubtour doen. Wat kunnen de fans daar verwachten?
1: Ja, we gaan het hele land door. Van Groningen tot Maastricht. Letterlijk. En
0: ja.
1: We gaan een overzicht van wat we in onze carrière hebben geschreven. In ons bestaan hebben geschreven. En alle bekende nummers komen voorbij. Maar we gaan natuurlijk ook wat nieuwe muziek laten horen.
2: Tuurlijk. En dan het hele nieuwe album een soort van integraal? Of gewoon af en toe wat singles van het nieuwe album?
1: Nee, we spelen een paar nieuwe liedjes. En we willen gewoon laten zien wat we in alle jaren gemaakt hebben. Dus,
2: ja. Is het dan spannend als je dan één je grootste hit speelt... maar dan ook één van je nieuwe liedjes? Is het dan dat nieuwe liedje nog even spannend?
1: Wat zeg je?
2: Is het dan spannend als je één je speelt je grootste hits... maar dan ga je ook ineens je nieuwe liedjes spelen op het podium? Is dat dan nog even een spannend moment?
1: Nou, het is altijd wel belangrijk ook en erg leuk. Want zonder nieuwe muziek dan worden de oude nummers ook vaak een stuk saaier of zo. Het houdt alles in leven en het houdt alles fris.
0: Dat is
1: en,
0: waar.
1: De oude liedjes blijven dan ook fris als je weer nieuwe liedjes hebt.
0: Ik denk in ieder geval wel dat te veel is niet genoeg, zeker op die setlijst staat. Ik zou bijna gek vinden als hij er niet op staat. Want
1: ja,
0: het is een,
1: die staat er zeker op.
0: Het is een waanzinnige plaat. Die gaan wij met veel plezier draaien. En onder andere 13 maart staan ze in 013 in Tilburg Van Dikhout. Ga zeker kijken, want dat wordt volgens mij echt een topavond.
1: Ja, ik hoop iedereen te zien en ik heb er heel veel zin.
0: Gelukkig. Martin, dankjewel. Fijn weekend en succes met alles, hè, met de band.
1: Ja, dankjewel. Fijn weekend.
0: Hoi, hoi.
1: Doei, doei.
0: Ja, gelukkig is er weer nieuw muziek uit van Dikhout. Te veel is niet genoeg. Oh.

0: De nieuwe van Dikhout en Teveel is niet genoeg. En voor de mensen die nog daarna vroegen, 13 maart volgend jaar. Duurt nog eventjes, maar ze komen eraan, want ze gaan dus een enorme clubtour gaan ze doen van Dikhout. Komen ze onder andere in 013 in Tilburg. En dat wordt dus een waar amazing feest van oud materiaal. Dus alle klappers gaan ze spelen. Maar ook dus bijvoorbeeld deze nieuwe single. Straks na 9, de laatste uur van de ochtendshow voor deze vrijdag. Dan gaan wij onder andere ons ratje weer een slinger geven. Mag je weer wat aan gaan vragen. En wie weet komt dadelijk jouw plaat wel voorbij tussen 9 en 9:30. Dus ja, ik hoop dat je wat leuks hebt bedacht. Kun je dat straks even appen aan ons. Dan zijn wij helemaal gelukkig.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey, Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
17: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
16: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
18: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
16: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. 2:09. En kei goeiemorgen. Het is rustig op de weg. Geen files. Je kan lekker doorrijden. Dus dat betekent dat je gewoon binnen de tijd van A naar B komt. Als je aan het werk bent. Of misschien heb je nog een vakantiedag. Sta je ergens op de camping. Of ga je wat anders leuks doen. Geniet van de muziek. Zometeen onder andere Calvin Harris.
20: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
25: Hey, Remo!
26: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
30: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
31: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
32: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
33: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
34: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
35: Het jaar waarin we zijn begonnen.
33: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
34: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: The Cardigans. En my favorite game. Kijk, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. We gaan vandaag gelukkig de zon zien. Daardoor wordt het maximaal 20 graden. Maar er kan ook behoorlijk wat regen en onweer los gaan barsten. Het blijft dit weekend op veel momenten droog. Maar hou af en toe rekening met een buitje. Dan zit je nou weer zo stom te lachen omdat morgen natuurlijk weer nat gaat worden.
1: Ik hoor gewoon in jouw stem en zo teleurstelling.
0: Ja, ik moet morgen op de brommer natuurlijk. Want we gaan morgen helemaal los nog verder met onze stemweek. Ja. Voor de top 1976. En morgen mogen Mark Versteden en ondergetekende al vroeg in Steenbergen op het brommertje stappen om een paar mooie plekken aan te gaan doen.
1: Ah, hartstikke leuk.
0: Maar dat komt goed, hoor.
1: Zondag ga ik met Hubert, joh, dan wordt het een prachtige zonnige dag. En maandag, dinsdag en woensdag dan gaan Koen en Ronnie door de hele provincie heen. Ja. Dit weekend is de laatste keer dat de Formule 1 in Zandvoort is. Het is ook Lowlands, het festival.
0: Oh, ja.
1: En let op als je de snelweg op gaat, want de A27 is het hele weekend dicht tussen Hooipolder en Sint-Annabos.
0: Het nieuws, Nick.
2: In Australië is een man van 27 aangeklaagd voor poging tot spionage. Hij wilde Rusland informeren over militaire acties van Oekraïne. De Russisch-Australische man vloog 2 jaar geleden naar Rusland om daar een militaire training te volgen. Een jaar later deed hij hetzelfde in Oekraïne en probeerde informatie vanuit daar door te spelen dus naar Rusland. Het is niet duidelijk of dit ook is gelukt. De man kan 20 jaar gevangenisstraf krijgen. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig. De Britse Ethel Caterham, die leefde al toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, heeft koningen en presidenten zien komen en gaan en overleefde ook een coronabesmetting. Vandaag wordt Ethel 117 jaar.
0: 117? Man.
2: Ja, ze is niet de oudste mens ooit, maar staat wel in de top 10. De Franse Jean Calment. Dat is een Franse inderdaad. Die overleed in 1997 en was toen 122 jaar oud.
1: 122? Goedemorgen.
0: Wij gaan een slinger geven aan ons rad. Dan mag je weer wat aan gaan vragen tussen nu en 9:30.
1: Het is natuurlijk de laatste dag van de vakantie.
0: Ja.
1: Dus ik heb als categorie dingen die je mee terugneemt van vakantie.
0: Met de letter
1: K.
0: K. K. K. K. K. Oeh, dat is een lastige.
1: Ja, wat neem je mee terug van vakantie?
0: Wat neem je mee terug van vakantie met de K? Denk erover na. Stuur dan wat in via de app 06-573-28203. En dat mag dus van alles zijn. Dus dingen die je mee terugneemt met de K. Dingen die je mee terugneemt van vakantie, wel te verstaan, met de letter K. En vraag dan ook meteen iets aan. Want dat kunnen wij tussen nu en 9:30 wel eventjes voor je draaien.
1: Caravan is niet met een K, hè?
0: Nee. 06-573-28203. Ja. Ik ben heel benieuwd waar mensen mee gaan komen. Als je maar een beetje nadenkt en een beetje. Kijk, wij zijn natuurlijk ongelooflijk soepel. Laten we daarvoor opstellen. Maar het is wel altijd handig om een beetje na te denken. En zeker als je een plaat gedraaid wil krijgen, dan ben vooral creatief. Wie weet. Even kijken. Nina, kom met de koffer. Ja.
1: Die neem je weer terug natuurlijk.
0: Die was ook wel het eerste wat in mij opkwam. Maar daarna moet ik zeggen, daar moet ik toch even over nadenken. Maar goed. Die wil iets van ABBA horen. Nou. En als het even kan, Mamma Mia. Laten we daarmee starten. En de rest is helemaal in handen van jullie. Dingen die je mee terugneemt van de vakantie met de K. Laat het weten. 06-573-28203.

speciaal van Jesse. Die zegt dingen die je mee terugneemt van vakantie met de K. Een kei mooie sleutelhanger. Nou, dat keuren wij uiteraard helemaal goed. Dank jullie wel. We hebben zometeen nog wel plek voor eentje. Dus als je denkt van nou, ik heb nog een liedje wat ik zeker wil horen, laat het even weten via 06-573-28203. Margot die komt met een kerstbal voor een speciale verzameling waar ik heel blij van word. En ik wil graag La Cumbia van Sailor horen. Toch nog even een beetje zomer, zegt ze. En dat snap ik ook wel. Ondertussen begint hier het zonnetje spontaan te schijnen. Dus laten we hem gauw...

0: Het is 1:30, zometeen nieuws met Niek.
1: Onder andere gaat het over een inval op een woonwagenkamp in Baalre. En een Zwitserse toerist moet op Bali de cel in. Je hoort zo waarom.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
4: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
3: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
5: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Gelukkig schijnt op dit moment de zon, maar er komen nog wel vrij veel wolken aan en er kan opnieuw een stevige bui gaan vallen. Er kan zelfs onweer en hagel bij zitten. Het wordt maximaal 20 graden. Tijd voor het nieuws krijg je van Niek de Vries.
1: Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht op hetzelfde moment meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Agenten droegen bij de inval gasmaskers. Er waren ook agenten op het terrein van de dienst speciale interventies. Die worden vaak ingezet bij het opruimen van drugslabs. Het is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden. De automobilist heeft een ravage veroorzaakt in de Helmondse wijk Rijpelberg. Hij raakte met zijn auto gisteravond 2 geparkeerde auto's en miste net een geparkeerd busje. Het is nog niet duidelijk waardoor het zo mis is gegaan. De bestuurder is naar gekeken in een ambulance. En in Tilburg is een man gewond geraakt bij een vechtpartij. Hij zou tijdens de ruzie gestoken zijn met een scherp voorwerp. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. 2 verdachten zijn opgepakt. Het gebeurde allemaal rond 10 uur in het professor Rogierhof. Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom gaat het wereldberoemde schilderij Meisje met de Barel van Johannes van Meer bij hoge uitzonderingen op reis. Het gaat naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar erg populair, zegt NOS-correspondent Anoma van der Veren.
6: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Vanaf 5 oktober dan is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. Een Zwitser is op het Indonesische eiland Bali veroordeeld tot 1 jaar celstraf. Hij krijgt die straf omdat hij een heilige hindoeïstische traditie zou hebben beledigd. Op het eiland was het op 19 maart de dag van de stilte. Op die dag moeten mensen thuis blijven, 24 uur... en worden ze aangespoord om stil te zijn en te mediteren. Die beperkingen gelden voor iedereen, ook voor toeristen. Maar ja, deze man die plaatste op die dag op Instagram berichten waarin hij zei dat hij naar het strand ging. En hij zei ook dat hij het een gekke dag vond. Ja, de autoriteiten die spoorden die man op, hij werd vastgezet. En nu is hij dus veroordeeld tot 1 jaar cel.
0: Ja. Dus wel heftig, hoor.
1: Ja, opletten, want dus ieder jaar vieren ze dit in maart, die dag. Dus jij moet opletten.
7: Maar ook wel, ik bedoel, je bent toerist, dus je overnacht in een hotel toch? Of weet ik veel. Of als een hotel moet dat wel even tegen je zeggen, toch?
0: Ja, leg even een briefje neer, zou ik zeggen.
7: Nee,
0: ja.
7: Hey, let op, ja. Als je boekt.
1: Heb je wel een punt, inderdaad.
7: Ja. Ja. Ja, zit je daar een jaar in een cel op Bali?
0: Ja, en waarom? Omdat je niet stil was.
7: Ja, met Bali Belly zou ik ook niet stil kunnen zijn.
0: Nee, dat is waar. Kijk, goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Laatste half uur alweer van de ochtendshow. Ja, we gaan hem doen nog. We gaan hem doen.
8: En dit is de Favoniek. De Favoniek.
0: Ja, Niek. Voor jou even, een favorietje van Wem. Ja.
7: Ik hoor weinig enthousiasme.
0: Ja. Bij deze.

0: 11 minuten over 9:30. Je luistert naar Omroep Brabant. We hadden deze ochtend in een keigoedemorgen onder andere Brechtje uit Hilvarenbeek aan de lijn. Zij is begonnen aan een hele mooie goede doelenactie. Ze gaat namelijk precies 33 uur, 33 minuten en 33 seconden aan één stuk door tennissen.
1: Ik heb 3 jaar geleden heb ik 24 uur tennis. En toen dacht ik, nou ja, ik kan wel weer hetzelfde gaan doen. Maar ja, nu wil ik wel echt. Ja, dit is wel echt heel lang, dus ik ga mezelf nu wel echt heel erg uitdagen om te kijken of ik het überhaupt wel red. Want het is wel echt een end.
0: Ja, en ze heeft ook nog een paar plekjes vrij om te komen tennissen. Vooral 's nachts heeft ze echt nog tegenstanders nodig om. En dat is dan iedere keer een kwartiertje tegen haar. Dus daar zou ze heel blij mee zijn als dat nog wordt ingevuld. En je mag natuurlijk ook komen kijken naar haar in Hilvarenbeek. Vindt ze ook helemaal leuk. En vergeet niet te doneren, is altijd belangrijk. We hadden om 9:50 op vrijdag natuurlijk weer de kei goede vraag. En die kwam deze keer van een luisteraar. En
2: het valt mij op dat Brabant over het algemeen gasvrijer is dan Gelderland of andere provincies. Ik vroeg me eigenlijk vooral af waar dat vandaan komt.
0: Ja, want dat was een vraag van luisteraar Alex. En dus moesten wij wel even bellen met de gezelligste man van Brabant en Gelderland, namelijk Rutger van Barneveld. En die zei het volgende.
3: Wat ik wel altijd zeg van Gelderlanders zijn van zichzelf behoorlijk gesloten. Die laten niet het puntje van hun tong zien of zo. Ik denk ook dat het in het aard van het beestje zit, maar wat de boer niet kent, dat is daar ook wel heel erg, denk ik.
0: Kijk, mocht je nou ook nog een keigoeie vraag hebben, dan mag je die altijd doorgeven via de mail vraag@omroepbrabant.nl of via de app 06-573-28203. En dan natuurlijk de vraag der vragen. Heb jij je stemlijstje al ingeleverd? Als je op dit moment aan het werk bent, het is vrijdag, ook als we hier kijken, is al het stukje rustiger. Je hebt alle tijd om te doen wat je zelf wil. Dus gewoon even naar de site gaan, omroepbrabant.nl/top1976. En lever jouw stemlijstje in. Zeer belangrijk. Kies een paar mooie liedjes. Met een paar liedjes is jouw stemlijstje al helemaal geldig. En dat zouden wij kei leuk vinden. Morgen gaan we natuurlijk echt starten met de stemweek. Dan gaan we echt met de brommers op pad. Dan starten we in Steenbergen. En uiteindelijk komen we uit in Breda. En alles wat ertussen zit, daar komen we ook nog langs. Maar als je dan toch nu lekker thuis zit of wat dan ook. Of op je werk. Misschien ben je op vakantie. Pak even de laptop erbij of de tablet. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en lever jouw lijstje in. Super bedankt alvast. Zijn we heel blij mee. Op naar een hele mooie lijst.

0: Level 42, hot water hier in een keigoeiemorgen. Zometeen tussen 10 en 1, Brabants won met Hubert Mol.
1: Top 1976, dilemma.
0: En die heeft zometeen weer een top 1976 dilemma, zullen we zo laten horen. Maar eerst even, ja, morgen vanaf 9 uur, dan gaan wij starten in Steenbergen.
2: Zou je dat wel doen, want het gaat regenen dan?
0: Ja, leuk. En daarna gaan wij een hele mooie route afleggen. Die route komt onder andere op onze Instagram van Omroep Brabant Radio. En natuurlijk ook de Facebook van Omroep Brabant Radio. Dus als je dat wil volgen, vandaag wordt die route geplaatst. Dus dan kun je ook mee gaan kijken. En dan komen Mark en ik met het brommertje langs.
2: Ja,
0: dus,
2: leuk.
0: Dat wordt super gezellig.
2: Zondag wordt ook echt een leuke dag, hoor.
0: Zondag wordt ook
1: tot
0: een leuke
1: 1976.
0: Dag.
1: 1976. Top 1976.

0: Nou ja, ik zou voor twee gaan.
1: Ja.
0: Hey, Les Jens.
2: Ja, weet je, in principe kunnen ze allebei natuurlijk.
1: Nee, dat is
2: maar het gaat erom welke denk je dat het hoogst komt.
0: Oh, nee, dat
2: is
0: sowieso.
2: Het gaat niet om welke dat je mooi vindt, maar welke komt naar het hoogst, denk je?
1: Ik denk twee.
0: Twee wel, Les Jens, denk ik.
1: Ja, denk ik ook. Ja, dat denk ik.
0: Hoop ik eigenlijk
2: ja, ik hoop het ook wel een beetje, dat zeg ik eerlijk.
1: Ja, is wel een mooi, hoor.
0: Ja.
1: Nou, dat gaan we allemaal afwachten. En verder, Hubert, wat heb je voor ons?
2: Nou, het is vrijdag, dus de tipplaat gaan we nog altijd bekendmaken. Ja. Die komt er straks aan. Dat gaat weer bijzonder.
0: Voorlopig laatste dan ook even, want
2: ik heb nog een persoonlijke eigen tipje die ik even de mensen wil aansmeren. Ga ik ook doen.
0: Gewoon tegen voetschimmel of zo.
2: Ja. Aan bij je was het.
1: Zometeen vanaf 10 uur Hubert Mol met Brabants Bond. Ik wens je een hele mooie vrijdag toe. En morgen dus vanaf 9 uur hoop ik je weer te zien en te spreken op de Brommer. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden aan roamingstress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vanunen-mondzorg.nl.
12: Titanic.
13: Bonjour, ik ben Céline Dion.
12: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
13: Maar Céline Dion doet het niet zelf op de Titanic?
12: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel

0: veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De top 1976 komt steeds beter in beeld. Heb je gestemd? Ja, ik moet wat opdringerig zijn. We hebben veel stemmen nodig. Dus het is heel belangrijk dat je laat horen welke liedjes je echt eeuwigheidswaarde vindt te hebben. Welke liedjes zouden wat jou betreft in die top 1976 mogen? En die willen we graag meenemen, maar alleen liedjes doe ik bij het stemmen. Dus ga naar omroepbrabant.nl/top1976. Vul daar wat mooie liedjes in. En begin ook eens een keer bij de Z, in plaats van dat je bij A begint. En ABBA is leuk om erin te zetten, natuurlijk hoort ABBA erin, maar het is ook een beetje leuk om verder te kijken. Een beetje door te scrollen en te kijken wat je allemaal tegenkomt. En daar wat leuke liedjes in te zetten, in die persoonlijke lijst van je. En die kunnen we dan op basis van het aantal stemmen een plekje geven in die lijst. Want daar moeten de allermooiste liedjes in. Het is dan ook een jubileumfeestje.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
14: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
15: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
13: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
11: Leren mediteren?
16: Omroep Brabant.
17: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
16: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
17: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Brabants Bond en Bermol.

0: Ik las weer een typisch Nederlands dingetje. Echt een typisch regeldingetje wat we alleen maar kunnen hebben in ons land. Overhangende takken die blokkeren het zicht van de veiligheidscamera's op de A50. En het gevolg is dat de spitsstrook daarom niet open mag. Omdat ze niet kunnen kijken. Ze kunnen niet meekijken. En dus, wat moet er nou gebeuren? Er moet een ecoloog komen en die moet dan beoordelen of die takken van die bomen wel gesnoeid mogen worden. En dat kan nog weken duren. Nou, dat is mooi, takken.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
2: Bermel.
1: Dit is Brabants Bond.
0: Oh ja, het is altijd goed dat je het nummer bij de hand hebt. 06-573-28-203. Dat is het appnummer van de radiostudio. Voor vragen, een heftig intrigerend gesprek of voor de top 1976.

Als je toch nog verlegen zit om een tipje voor de top 1976... je wil een beetje origineel zijn. Je wil een beetje een origineel lijstje hebben. Niet met geëikte liedjes erop die je ook thuis draait via Spotify... maar met liedjes waarvan je denkt... Oh, ik kan die lijst wel eens even origineel maken. Ik kan die lijst een beetje mooi pimpen. Zet deze dan erin. Magnificent, Seaside, is van Elbow.

0: Het is Brabantsbont, iedere dag te beluisteren tussen 10 en 1. Probeert het programma toch een beetje te spijzen, een beetje ingrediënten te geven, dat het lekker bekt, dat het lekker klinkt, dat het lekker oort. En je was oorgetuige van deze Spice Girls. Het heette Wannabe. If you wanna be my lover. Het is zo'n beetje 10:30, Nick de Vries voor het nieuws. Wat zit erin dan?
1: Onder andere gaat het over een inval op een woonwagenkamp in Baalre. En nieuwe studenten hebben het zwaar vanmorgen in Eindhoven.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Omroep Brabant.
0: Veel wolken vandaag. Opnieuw kan het tot stevige buien komen. Houd er rekening mee. En daar kan onweer wat hagel bij zitten bij een temperatuur van 1 graad of 20. En ik de Vries voor nieuws.
1: De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vullen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Jolt de politiewoordvoerder.
6: Naar aanleiding van een drugsonderzoek gisteravond zijn we daar naar binnen gegaan rond 11 uur. Dat heeft geleid dat we in een aantal schuren en loodsen daar op het terrein drugsgerelateerde goederen hebben aangetroffen. Die zijn allemaal in beslag genomen en dat wordt deze ochtend allemaal nog afgerond. En er zijn geen aanhoudingen verricht.
1: Agenten droegen uit voorzorg gasmaskers bij de inval. Een vrouw is gisteravond met de auto gecrashed toen ze op de provinciale weg vanuit Tilburg naar Hilvarenbeek reed. Het ging mis toen de vrouw onder een viaduct door een grote plas water reed. De wagen begon te schuiven en raakte van de weg. De auto botste tegen een vangrail en kwam daarna op de zijkant tot stilstand. Een aardbeving vanmorgen vroeg in de provincie Groningen. De beving had een kracht van 2,8. Beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
7: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
1: Het is de zwaarste aanbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Volgens het KNMI is de aanbeving van vanmorgen een gevolg van de gaswinning. Op meerdere plekken zijn deze week introductieweken van nieuwe studenten. Bijvoorbeeld in Eindhoven. Daar hebben studenten net de bekende doorhaal donderdag achter de rug. En wat het inhoudt, feesten en doorhalen tot de zon opkomt. Nou, verslaggever Wilco Zonneveld ving vanmorgen een student op die het behoorlijk zwaar had.
8: Wat voor interessant voorwerp heb jij daar in jouw hand?
9: Ja, een fles wijn.
8: Hij is nog niet helemaal leeg, hè?
9: Nee, ik weet het. Maar ik kom net die tent uit, te rustig. Oh, ik moet straks ook gewoon nog werken. Ik ga vandaag gewoon dronken werken of zoiets. Maar ja, komt goed.
1: Ja, en zo zag Wilco er nog vele rondlopen vanmorgen. Hij heeft hem in ieder geval wel wat paracetamol gegeven. En daarna kon hij aanschuiven bij het ontbijt, want dat werd vanmorgen voor ze geserveerd. En om 1:50 dan zit de introductieweek erop.
0: Ja.
1: Ik zag trouwens ook in het materiaal van Wilco ook nog verstandige studenten langskomen. Die dus zeiden, ik heb niet meegedaan aan de doorhaal.
0: Nou, ik wou net zeggen, ik heb daar ook nooit allemaal meegedaan, die dingen. En zo. Ik was altijd, ik dacht dat van, zoek maar lekker uit, mafkezen.
1: Ja, diegene die zei letterlijk, ja, ik weet niet van. Of dat nou nut heeft, extra doorhalen.
0: Nee, weet je, de flauwekul ook. Weet je, die kunt, ik had altijd een paar mensen om me heen waar ik het gezellig mee had. Maar al die lijpo's die allemaal gingen zuipen, ik had helemaal geen zin in, joh. Nee, joh, nee, slecht voor je leven. Hou op. Ja. En ik dank je wel, tot zo weer. Hè?
1: Yes.
0: Tot dadelijk, ja. Wat kun je er verwachten? Nou, een klein tipje van mijzelf om jullie weer een beetje wegwijs te maken voor de top 1976. Handle with Care. Een liedje zometeen van Ella Langley. Ja, het is geen nieuwe plaat, niet helemaal een nieuwe plaat, maar wel een goede tip.

0: Het koffertje van Mol.
1: Ja, het koffertje van Mol. Ik moest het even erbij pakken, ik moest het even goed openen. Even kijken wat er allemaal in zit. Het was een beetje verwarrend allemaal, maar het is vandaag niet echt een hele eigenlijke nieuw plaat. Nee, het is een... het is betrekkelijk jong, laat ik het zo zeggen. Hè. Het is een plaat die een tijdje geleden werd uitgebracht. En ik dacht, ik kan wel een hele nieuwe pakken. Maar ik vind het ook leuk, de komende dagen zul je een beetje te attenderen op dat er heel veel prachtige muziek is die allemaal in een jubileumlijst zouden mogen zitting nemen. Zo is daar een nieuw talent, Ella Langley. Kijk, we kunnen alleen maar die lijst volstaan met oude meuk. Dat is hartstikke leuk, er zitten leuke dingen bij. Maar het is ook leuk om af en toe een wat jonger plaatje erin te zetten, omdat we anders als een stel bejaarden zitten te luisteren naar die radiozender. En dat is niet goed. Nee joh, je moet ook een beetje... Het is leuk de oude liedjes te hebben, maar het is ook leuk liedjes van nu een beetje daarin te positioneren. Zo is daar een Ella Langley. En dat is misschien een mooi tipje voor die top 1976. Zet hem erin, joh. Anders hebben we alleen maar Guus Meeuwis erin staan en ABBA. En dat is leuk, maar ook dit is er leuk bij. Choosing Texas, Ella Langley.

mijn opdringerigheid ook willen positioneren in de top 1976. Althans in je lijstje, dat een mooie voorbode kan zijn voor die top 1976. Laat het dan weten, ze heet Ella Langley. En laat het ons weten in je lijstje, omroepbrabant.nl/top1976. Daar moet je zijn. omroepbrabant.nl/top1976. Ja. En deze zal ongetwijfeld ook in verschijnen. Oasis, hier is de grote hit van weleer. Daarmee begonnen, Wonderwall.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag.

gezegend te gebruiken. Je bent gezegend met een zender als Omroep Brabant. We proberen je te boeien met kwaliteitvolle muziek. En dit was Mary Mary. En houd je klap voor er tegenaan. Scarborough Fair. Simon & Garfunkel.

Ik vind het een prachtig liedje. Het is een liedje dat komt al uit de middeleeuwen. Eigenlijk, dat is niet helemaal waar. Maar Scarborough is een plaatsje in Engeland waar ze in augustus in de 17e eeuw een kermis hadden. Die duurde zo'n beetje 45 dagen. Er werd van alles verkocht, er werd van alles vergaard. Er werd muziek gemaakt, er werd gefeest, er werd flink gedronken. En Paul Simon was toevallig in Engeland, was daar op Scarborough. En het inspireerde hem, de middeleeuwen. De oudheid en de sfeer die daar hing. En dus heeft hij daar een liedje over gemaakt. En nou komt het, ja. Toch zichzelf een beetje in de nesten gewerkt. Want de arrangementen zouden lijken op een liedje van Martin Carty. En die had dit liedje, of had een soortgelijk liedje, op plaat gezet. En de arrangementen lijken een beetje op dat wat je net hoorde. Dus die was daar niet blij mee. En die was boos op Paul Simon. Ik weet niet hoe dat verder is afgelopen. Het zal ongetwijfeld Paul Simon weer veel geld hebben gekost. Dat was ook met het liedje El Conda Passa. Dat heeft hem ook geld gekost. Zonder dat hij het in de gaten had. Een beetje met stomheid dat hij het liedje had overgenomen. Nou, dit ook waarschijnlijk. Maar het is wel een mooi liedje waar wij van genieten en waar wij geen weet van hoeven te hebben. Fiji, Kensington, de laatste voor dit uur. Never.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
5: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
6: Snorlijkers presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
5: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Nou, het wordt sowieso een beetje warmer. Want hier is Erwin de Hart van de ANWB. Dat betekent verkeersinformatie. Het begint al een beetje op te komen. Begint het al lekker een beetje vol te lopen.
11: Ja, je weet de sfeer wel leuk te zetten.
10: Oh, dank je.
11: Huberg. Ja.
10: Ja. Ja. Nou.
11: Ja, het antwoord is ja. Volmondig ja. Op de A58 vanuit Zeeland is het druk. Het is extra druk omdat er een ongeluk is gebeurd met twee auto's bij de Kreekrakbrug. Moet je ook heel vaak achter elkaar zeggen. Dat is vlakbij Berg op Zoom met knooppunt Markiezaat. 7 kilometer file, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. 5 minuten vertraging op de A2 Eindhoven Maastricht bij knooppunt de Hoogt. En 5 minuten op de A58 Breda Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. 4 kilometer file. En dan is er ook nog een file op de A58 richting Tilburg vanuit Eindhoven van 4 kilometer tussen Best en Oorschot. Daar is voorlopig de rechterrijstrook dicht.
10: Hartelijk dank voor het melden. Blijf het in de gaten houden.
11: Tot genoegen.
10: Oké, blijf scherp. Hè. Dankjewel.
11: Joep.
10: Dag, hoi, hoi.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Hey, Remo!
17: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
19: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
23: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
22: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
23: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Brabants Bond. Hubert Mol.
24: Hey, wij

0: In ons 50 jaar jubileum hebben we heel wat artiesten geadopteerd. Ook deze is met open armen ontvangen. Run to you. Het was van Bryan Adams.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En Carol Emerald zat daar naar voor. A Night Like This. Goedemorgen, uur 2 van Brabants Bond. Het is BB vol liefde, Brabants Bond vol liefde, maar dan wel de muzikale liefde voor heel veel artiesten.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. Sommige liedjes zijn als een soort van, ja, noem het maar even, schurft. Het zit in je. Het gaat door je heen kruipen. Je krijgt er kriebels van, maar hele plezierige kriebels. Het gaat in je hoofd zitten, je krijgt het er niet uit. Hier zijn de

0: klein blijmakertje. Mocht je met het verkeerde been naar bed zijn gestapt, dat is meteen weg. Echt waar. Je wordt blij van zo'n liedje, de drie J's. Je zit in mijn hoofd. En ik hoop dat het heel lang blijft inzitten. En dat zorgt ervoor dat je de dag doorkomt.
1: Top 1976, oh ja. Dilemma.
0: Het zijn twee liedjes die allebei, laat ik voorop stellen, dat

Welke van deze twee zou het wat jou betreft zeker moeten zijn? Nou, misschien wel in de top 20. In de top 20. Lekker hoog in de top 1976 zetten via omroepbrabant.nl/top1976. Marvin Gaye, Heard It Through the Grapevine. Of die andere, David Bowie, Let's Dance. 06-573-28203. 06-573-28203. Is het dat nummer? En ik zie bijvoorbeeld al Janine binnenkomen. 1. Ronald zegt nummer 2. Sabrina geeft alleen maar iets met een zonnebrilletje op. Marielle zegt, nou doe maar nummer 2. Toos zegt, doe maar nummer 2. Johan

0: Hij heeft dus nog om wat te dromen als man zijnde. Benson Boone, zo heet hij. Je hoorde Beautiful. These beautiful things that I've got. Nick de Vries, goed dat je er bent, want je hebt het nieuwsoverzicht. Wat kun je ons melden?
1: Het gaat onder andere over een inval op een woonwagenkamp in Waalre en een heel Varenbeek is een heuse tennismarathon bezig.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
0: Ewen de Hart, goed dat je er bent. Wat zijn volgens mij files?
6: Jazeker, maar er komt ook net binnen. Code geel in Brabant vanwege zware onweersbuien.
0: Echt waar?
6: Het gaat regenen. Oh. En, er staat een file op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Het is weer Noord en Leende, 4 kilometer. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen Knoopend Sabina en Hellegatsplein, 3 kilometer. A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knoopend Galder en Sint-Annebos, 5 minuten vertraging. En 10 minuten op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 7 kilometer. De weg is weer vrij.
0: Oké, okay, dankjewel. Later. Dag.
7: Omroep Brabant.
0: En dan dat weer. Code geel in Brabant en Limburg, Gelderland. Ja, ik zie wel buien overkomen. En het is vandaag wel een dag met veel wolken. Buien, stevige buien, hagel, onweer. Tussendoor kan dan ook toch wel de zon schijnen. En straks weer Plaza, die praat hier volledig bij. Nu eerst even luisteren naar het nieuws. En we hebben nog veel te doen voordat het zover is met Weerplaza. Nieuws met Nick de Vries.
1: De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Er zijn spullen in beslag genomen die worden gebruikt bij het maken van drugs. Tot nu toe zijn er geen mensen aangehouden. PSV heeft verdediger Luciano Geertruida binnen. De international komt op huurbasis over van het Duitse Leipzig. In de deal is ook een optie tot koop opgenomen. Geertruida gaat spelen met rug nummer 2. Rotterdammer heeft een verleden bij Feyenoord. Daarom ligt de stap daar misschien gevoelig. Daarop benadrukt de speler dat het geen keuze is tegen Feyenoord. Met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom. Die had het historische vliegtuig uitgeleend. Het toestel kwam wel wat later terug dan verwacht.
8: We hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
1: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte na heel veel verlengingen vorige maand definitief. Ja, dit is toch mooie muziek die jij nog even afspeelde daar ondertussen.
0: Ja. Ik begrijp het ene kans aan, anders kunnen we het nooit draaien.
1: Nee, nou, hartstikke mooi. Brechtje Bruls uit Hilvarenbeek, die is om 9 uur vanmorgen begonnen aan een heuse tennismarathon. 33 uur, 33 minuten en 33 seconden staat ze op de baan voor het goede doel. Brechtje vertelt in Kijk Goedemorgen hoe ze het gaat aanpakken.
9: Af en toe een plaspauze mag, geen powernapjes of zo. Ik heb ieder kwartier een andere tegenstander. Dus ja, ik ben wel constant op de baan. En eten staat ook op de baan allemaal klaar. Dus dat doe ik eventjes tussendoor. Dus ja, ik ben wel constant bezig.
1: Tot nu toe heeft Brechtje al ruim €3000 opgehaald voor de stichting Quiet, die zich inzet voor mensen die leven in armoede. Wil je haar in actie zien? Je bent van harte welkom in de Hilverhal in Hilvarenbeek. Daar gebeurt het. En er zijn ook nog een paar tijdsloten van morgen vroeg, zo tussen 1 uur of 4, zijn nog vrij. Dus als je nog tegen haar wilt tennissen, dan kun je je daar ook nog voor aanmelden.
0: Ja, ja, je kijkt naar mij. Ik heb een tennisarm. Nee hoor, ik heb geen Dankjewel hoor. Dankjewel, dankjewel. Maar ik vind het wel een goed initiatief. Ja, Nick, ik wens je een mooie vrijdag.
1: Dank jij ook.
0: Okay. Koffertje van Mol gaat weer open voor Stevie Wonder.

0: Is het geen fijn liedje om blij van te worden? Isn't it lovely? Van Stevie Wonder, gebaseerd op het feit dat hij een dochter kreeg, Aisha, en dat hij haar een bad deed, dat hij daar cassettebandje bij heeft gezet, omdat hij het giebelen en het leuke geluidjes vond, en dat heeft hij op cassettebandje gezet, en dat heeft hij verwerkt in dit liedje, en het was ook meteen een inspiratiebron voor hem.
1: Top 1976, Dilemma.
0: Het is een klein dilemma. Welke zouden misschien wel hoger kunnen komen in de top 1976 dan je zou verwachten? Is dat Marvin Gaye, Heard It Through the Grapevine? Of is dat David Bowie met Let's Dance? En dat is dan aan jou. En jij bepaalt het, zoals de hele lijst die wordt samengesteld door jou. Je bent er de baas over. We hebben jou heel hard nodig. Ik heb je sowieso hard nodig. Zonder jou ben ik ook niet zoveel. En zonder jou kan ik ook net zo goed thuis blijven. Dan heeft het geen bestaansrecht om hier te zijn. Ik vind het wel fijn als je reageert, toch? 06-573-28203. 06-573-28203. Ik zet ze even voor je op een rij.
1: Top 1976.

I Heard It Through the Grapevine. En die andere, David Bowie, Let's Dance. Welke zouden heel hoog en de hoogste plaats in de top 1976 kunnen krijgen, denk je, hebben? Als je het baseert op deze twee. Staat Marvin Gaye met dat liedje net wat hoger, of staat die van David Bowie net wat hoger? Dat is eigenlijk de gok die je erop kunt loslaten. 06573-28203. En wie weet hoe het ervoor staat. Tijd kan zomaar veranderen.

0: Het is weer zo'n blijmakertje van Omroep Brabant. Can't take my eyes off of you. Of eigenlijk can't take my ears off it.
1: Top 1976. Dilemma.
0: Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. En die andere is dan van David Bowie, Let's Dance. En jullie hebben al massaal gereageerd. Dat vind ik sowieso leuk. Dat jullie er zijn. Dat jullie dan ook de moeite nemen om een appje te sturen via 06-573-28203. En welke is het dan geworden? David Bowie. Met de meeste stemmen. Jullie verwachten en hopen misschien ook wel dat hij een hele hoge plek krijgt in de top 1976. Daar kun je zelf ook een beetje je verantwoordelijkheid voor nemen door te stemmen via www.omroepbrabant.nl/top1976. En wellicht dat je er een dansje op kunt wagen als al die liedjes van jou worden gedraaid.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf morgen rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.
3: Hallo allemaal, ik ben Corrie Konings en ik krijg een heel apart gevoel van binnen wanneer ik luister naar Hubert Mol en Brabants Bond.

altijd leuk als je mensen toch een plezier kan doen. Arnie is heel blij dat Corrie Konings even wordt gedraaid. Maar ook Dent Frits, die zegt van potjandosie, zeg, vergeet hem een lijstje te zetten voor de top 1976. Ja, ik heb dat ook met bepaalde platen. En die hoort dan terug in die lijst. En dan denk je, oh, wat goed dat toch andere mensen daar gedacht hebben om die plaat in hun lijst te zetten. Zodat die toch nog een mooi plekje heeft gekregen in de top. In dit geval 1976. Ik heb straks nog even wat leuk nieuws te melden over de brommetjes. Want we gaan met een brommetje op pad. Een oud brommetje. En waar we allemaal heen gaan, dat kun je volgen. En dat kan ik je zo meteen uitleggen waar.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Snorlijkers presenteert Brabantse Vrienden! Met nog veel meer kei-gezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
8: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Even trouwens over de zondag gesproken en zaterdag gesproken, want we gaan weer op pad met van die brommetjes. Mocht je nou willen weten waar we allemaal zijn, mocht je daarheen willen komen, mocht je ons willen ontvangen, mocht je een kopje koffie hebben voor ons, een worstenbroodje, gezelligheid, je stemlijstje even komen doornemen met ons, kijk dan naar de Instagram-pagina van Omroep Brabant Radio. Daar vind je alle routes zo'n beetje, sumier dan, hè. Daar weet je waar we allemaal heen zijn en waar we te vinden zijn. Dus kijk op Instagram, Omroep Brabant Radio. Daar vind je alle informatie. Nou, dan moet ik even vertellen dat er files zijn. A15, Nijmegen-Gorkum, tussen Echteld en Tiel-West, 4 kilometer. Dan de A58, Breda richting Tilburg, tussen Galder en Tilburg, Reeshof, 9 kilometer. Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum, west 9 kilometer. En er staat er nog een op de N69, Veldhoven richting Neerpelt tussen Valkenswaard en Bergijk, daar 2 kilometer.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
24: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
25: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
24: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
26: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
27: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
28: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
26: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Brabants Bond en Bermol.

0: Belt the Last van Malay.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Het is dus even naar de Instagram-pagina gaan. De Instagram-account, site van Omroep Brabant. Dus Omroep Brabant Radio, daar moet je zijn. En daar zie je bijvoorbeeld staan. Dan ga je dus, daar scroll je even. Dan zie je staan top 1976. Dit is de route van de Brommetour. En dan ga je gewoon met je duim eroverheen. Dan zie je staan morgen, zaterdag. Dan zijn Jordi aan markt te vinden in Steenbergen, in Willemstad, in Oudenbosch, in Etteleur, in Oosterhout en Breda. En dan ben ik met Jasper op pad. Wij zitten zondag in Breda. We gaan, daar vertrekken we dan. We gaan naar Kaam, we gaan naar Barlen-Nassau, we gaan naar Tilburg. En we komen nog veel meer dingen tegen. Want als we iets leuks zien onderweg, dan stoppen we daar ook even. Dan draaien we even af en dan gaan we daar naartoe. Maandag bijvoorbeeld, hè, dan zijn Koen en Ronnie op pad naar Oosterwijk, naar Hilvarenbeek, naar Vught. Donderdag Ronnie en Koen in Den Bosch en Schijndel in Waalre, Eersel, Eindhoven. En Koen en Ronnie die zitten ook daar in Son en Breugel en Oonschot en Goorle en Sint-Willebrord. Kortom, we gaan overal zo'n beetje heen. De hele provincie. En we komen dus, want dit zijn zo'n beetje de stipjes op de route. Maar ja, daartussendoor doen we ook allerlei plaatsjes aan. Hè? Dus als we iets leuks zien onderweg, dan gaan we ook naartoe.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabants Bond.
0: En vooral om stemmen te werven, om de stembus even onder de aandacht te brengen voor de top 1976.

het was 1976 dat deze plaat in de hitparade stond. En dat is dus exact 50 jaar geleden. En dit is misschien ook een mooie herinnering. Ook een klein jubileumpje voor het succes van deze plaat. Postuum weliswaar, voor Hans. We hebben de limiet bereikt. Met C.J.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: En mijn zwakheid zit hem in de liefde voor de muziek. En dan is het lastig om een keuze te maken, maar deze vind ik wel heel mooi. Week was van Skunk en Angie, om even te draaien. En daarvoor hoorde je ook nog wat fijne muziek voorbij komen. Allemaal tipjes voor die top 1976. Dus even kijken wat je allemaal erin wilt zetten. Overigens, dat is leuk om te weten, ik heb het net al verteld, maar als je wilt weten waar we met de brommetjes heen gaan, dat zijn wat hoofdpuntjes die we hebben neergezet, vind je op de Instagram pagina van Omroep Brabant Radio. Daar zie je staan bijvoorbeeld dat we vanuit Breda allerlei plaatsen gaan. En dan moet je een beetje kijken. Dat wil niet zeggen dat we bijvoorbeeld dan niet bij jou in de buurt komen. Als we een beetje in West-Brabant zitten en we komen van alles tegen. We komen bijvoorbeeld in de Ulicoten omdat de kermis is en we hebben de tijd voor. Dan gaan we even naar Ulicoten. Nou, zo moet je dat een beetje zien. Want ik kom al meteen appjes binnen van mensen. Ik had net een beetje voorgelezen van ja, maar je komt niet naar ons. En wij horen er ook bij. En wij zitten ook hier en wij zitten ook daar. En het is een beetje jammer dat jullie dan niet langs ons komt. Ja, dat is dus nog helemaal niet zeker. Dat proberen we wel. Maar je zult begrijpen dat we maar een week hebben. Als we nou een jaar hebben, dan kunnen we ieder klein dorpje kunnen we aandoen. Dan kunnen we zelfs naar Baardwijk rijden. Ja, maar dat is dus een beetje lastig. Maar dat begrijp je wel. Ik hoef kijk niet uit te leggen, toch? Dat snapt iedereen. Dus kijk even waar we zijn. En als het even kan, hou ze in de gaten. En een stemlijstje maken. En kom wel naar ons toe. Vinden we hartstikke gezellig. Vinden we leuk. Even gezellig beppen met elkaar. Goed dat je er bent, Colin, want je hebt het nieuwsoverzicht. Wat kun je smelten?
1: Ja, een inval op een woonwagenkamp in Waalre. En ook huisdieren moeten na een vakantie weer een paar dagen wennen.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Titanic.
5: Bonjour, ik ben Céline Dion.
4: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
5: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
4: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
0: Erwin de Hart.
7: Hallo, hoe is het daar in Noord-Brabant?
0: Ja, goed hoor. Een beetje regenachtig, een beetje zonnig, dus gaat heen en weer. En ja, dat betekent ook natuurlijk weer met dat weer extra files, denk ik, of niet?
7: Wat mee? Nou, dat, als er file staat, dan heb je extra vertraging. Dat leidt er meestal toe. Omdat je meer afstand moet houden en vanzelf houdt eigenlijk ook. Op de A2 Utrecht Den Bosch neem je dit voor waarheid aan. Tussen Beest en Waardenburg een 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Oogrijde 4 kilometer. File en 10 minuten extra. Ook de andere kant op staat bij Hoogrijden 5 kilometer file. Drukte van belang op de A58 Vlissingenberg op Zoom namelijk. Dus afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaat. Nu 9 kilometer file, vertraging ruim een kwartier. Daar was eerst een ongeluk, de weg is weer vrij. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Was die muziek nou ook weer? Tussen knooppunt Zonzeel en Hooipolder 10 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Oké. Nee, ik vond het wel bij jou passen.
7: Soldaat van Oranje?
0: Ja, dat wil bij jou passen. Je hebt een beetje een macho uitstraling.
7: Ja, dat is waar. Dat
0: vindt wel goed. Ja. Mag ik je danken voor de informatie die je hebt gegeven?
7: Dag vriend.
0: Okay, dag. Gooi je doei.
2: Omroep Brabant.
0: Hoe staat het dan met het weer? Zometeen weer Plaza, die praat hier volledig bij. Het gaat een beetje heen en weer. Wolken en stevige buien, hagel, onweer. Ik zou kunnen. En dan wordt de temperatuur niet hoger dan 20 graden. Colin Beck voor het nieuws.
1: De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Agenten droegen uit voorzorg gasmaskers. Een politiewoordvoerder vertelt daarover.
8: Nou ja, dat is uit voorzorg, omdat we niet wisten wat we daar zouden aantreffen. Mogelijk was daar dan al een drugslab in werking. Dat was niet zo, maar als dat bijvoorbeeld is, dan kan dat schadelijk zijn voor onze collega's.
1: Ja, er zijn spullen in beslag genomen die worden gebruikt bij de productie van drugs. Er zijn nog geen mensen aangehouden. De zoektocht naar de 74-jarige Bert uit Heusden gaat vandaag verder. De politie zoekt onder meer met een helikopter naar de vermiste man. Hij vertrok dinsdagmiddag bij zijn huis in Heusden. Zijn fiets werd een dag later teruggevonden in Zaltbommel, maar van de man zelf is niets meer vernomen. Het is nog niet bekend hoeveel schade er is na de aardbeving vanmorgen in de provincie Groningen. Die had een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het huis van deze mensen was net gerepareerd nadat er bij een vorige beving schade was ontstaan.
9: Wij laten alles elke keer weer netjes herstellen. En dit is echt net hersteld en nu gewoon weer echt, nou, je kan het zien, enorme, vannacht weer beschadigd geraakt. Ja, al dat voegwerk is weer dwars doormidden. En dit is een knipvoeg, dus het is echt ook heel lastig te herstellen. En je ziet ook al die oude bakstenen zijn doormidden, dus die moeten er straks ook weer uit.
1: Ja, het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart. Je herkent het vast wel. Je hebt een paar weken vakantie gehad en als je dan weer aan het werk moet, dan kost het soms toch even moeite om het normale ritme te vinden. Nou, soms duurt het wel dagen voordat ik bijvoorbeeld weer in dat vroege opstaan ritme zit. Nou moet ik wel zeggen, ik heb kinderen, dus die zijn vaak wel een goede wekker. En die gaat ook in de vakantie door. Maar goed, wat blijkt nou? Uit onderzoek waar Metronieuws over schrijft, blijkt dat honden en katten daar ook last van hebben. Ze kunnen nadat ze bijvoorbeeld een tijdje in een pension hebben gezeten tijdens je vakantie, bij thuiskomst nog dagen van slag zijn. Honden kunnen bijvoorbeeld minder eetlust hebben, zich soms een beetje terugtrekken. En soms reageren de honden na een verblijf in een pension of bij een oppas minder goed op commando's. Dus dat blijkt dan normaal en verandert gelukkig na een paar dagen meestal vanzelf weer.
0: Ja, ja, dat is waar. Ik had hiervoor, ik heb nu een border collie, maar ik had hiervoor Dodo. Dodo was een cocker spaniel. Mm-hmm. En die ging vaak naar Harvey, dat was in Berlikum bij de Loffert. En dat vond hij zo leuk daar en alle hondjes aan het spelen. En dan ging ik hem weer halen en dan was hij gewoon chagrijnig. Dan was hij echt een beetje grumpy. Was hij echt gewoon chagrijnig. Hij was echt dan, dat was geen land mee te bezeilen, omdat hij miste die hondjes, miste, weet je, thuis was alles weer rustig en hij was moe. Dus hij wilde eigenlijk weer een beetje bijkomen. Zijn vakantie was een beetje uitbundig geweest en dan was hij echt chagrijnig. Die zat echt te mopperen. Een beetje, moest je niet meer lopen sollen, want dan werd hij een beetje pissig.
1: Ja. Ja. Nou ja, dat herken ik ook wel van mijn eigen hondje inderdaad. Ja.
0: Grappig is dat. Deze border collie heeft dat niet. Dus
1: zijn
0: een ander karakter heeft hij blijkt. Die kan iets wat toegankelijker. Maar die Dodo van mij, die cocker spaniel. Ja, die had er allemaal geen zin meer in. Die dacht van, ben ik weer thuis? Ben ik aan mijn vriendjes weer kwijt? Hoe zit ik weer hier?
1: Berg, ga weg. Ik ga
0: ja, zoiets, die ging als een mandje liggen. Ja, zo werkt.
1: Was je dan wel extra lief voor hem?
0: Zeker. Weet je, probeerde wel een beetje. En dat ging ook wel weer naar. Dat duurde 2 dagen en dan was het ook wel weer goed. Maar je moest wel een beetje. Ja, hij vond het allemaal een beetje vervelend. Ja, niet meer als speler in zin en een beetje liggen. Ja, bijkomen. Ja, bijkomen.
1: Bijkomen van de vakantie.
0: Ja, eigenlijk daar, ja. Colin, dankjewel voor nu. En we spreken elkaar straks. Nee, je bent er straks weer over de uur.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, oké, tot zo. Ja, hoor. Zo meteen weer de weersverwachting. Dan meteen de vraag, wie is daar bij Weerplaza?
10: Berend, hallo.
0: Berend, tot zo. Dan blijf je er even zitten.
10: Zeker.
0: Oké, tot zo.

0: Ja, ben je klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Ja, we zien alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Alle gegevens voorhanden?
1: Ja.
0: Kan ik de muziek laten komen?
1: Ja.
0: En wil je ook Soldaat van Oranje of zeggen we nee, de gebruikelijke tune?
1: Wat zeg je allemaal?
0: Wil je ook Soldaat van Oranje de tune of zeggen nee, de gebruikelijke muziek?
1: Doe maar de gebruikelijke muziek.
0: Oké, goed, dan krijg je die, ja. Anders had ik Soldaat van Oranje laten horen aan jou.
1: ja, dit, volgens mij is dat al een tijdje voorbij, toch?
0: Jawel, het is wel voorbij, maar misschien dat die muziek je net wat meer impuls kan geven, dat je ervan groeit. Dat je denkt van, ik ben een vent, ik mag er zijn en ik heb nou, dat soort dingen.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, oké, goed. Maar we houden dus bij het gewoon orkest. En daarmee kun je vertellen hoe het weer ervoor staat. Het is een beetje kwakkelen vandaag, hè? Heen en weer.
1: Het is een beetje wisselvallig inderdaad, ja. We hebben inmiddels wel wat stevige buien gehad. Die buienlijn die strekt zich nu uit net ten oosten van Den Bosch richting Tilburg. En die buien trekken nog wat verder oostelijk, zo dadelijk ook over Eindhoven. Maar op veel plekken is het ook gewoon droog, schijnt de zon af en toe en de temperatuur. Die schommelt vanmiddag zo tussen de 19 en lokaal nog 22 graden. Dus okay, een beetje licht wisselvallig. En iets frisser dan gebruikelijk.
0: Ja, je wordt er niet blij van deze temperatuur. We hebben heel veel warmte gehad en zon. En dit is weer anders, een andere uiterste.
1: Ja, nou ja, jij zegt uiterste, maar eigenlijk is het ook niet zo heel gek natuurlijk voor Nederlandse
0: mensen. Zeg je nou dat ik het gek zeg of niet?
1: Nou, kijk,
0: nee, toch?
1: We zijn natuurlijk heel erg verwend wat betreft warm zomerweer. Maar er zijn ook heel veel mensen die deze temperaturen best aangenaam vinden natuurlijk. Okay. 19 tot 22 graden is wel iets frisser dan gebruikelijk. Normaal gesproken is het nu zo'n 22 of 23 graden in Brabant. Maar ja, heel gek is het natuurlijk ook niet. Het blijft natuurlijk Nederland. We liggen dicht bij de zee. Dus zo gek is dit niet. En ook komend weekend is het ook nog wel ietsje frisser met temperaturen zo rond een graad of 20. Zowel op zaterdag als op zondag is dat het geval. Zaterdag wel nog flink wat buien, zeker in de ochtend. In de middag wordt het droger.
0: Okay.
1: En zondag verloopt waarschijnlijk op gewoon alle plekken in Brabant droog met flink wat zon. Dus dat ziet er best aan.
0: Oh, dat is mooi, want laat morgen maar regenen. Want er zijn Jordi en Mark op pad met de brommer. En Jordi en Mark, die gaan morgen rijden. En ik ga met Jasper zondag rijden. Dus dat is lekker droog. Mooi zo. Mooi zo.
1: Heb jij geluk.
0: Ja, top. Goed. Nou, volgende week, kun je daar notendop iets over zeggen?
1: Zeker. Ja, maandag en dinsdag groot gedeelte van de dag droog. De wind die gaat draaien. En hiermee wordt weer wat warmere lucht richting de provincie aangevoerd. Maar aangevoerd het een graad of 22, lokaal misschien wel 23. Mm-hmm, mm-hmm. En vanaf dinsdag staat weer een reeks zomerse dagen op programma met ruim 25. Woensdag en donderdag lokaal misschien wel 27 graden. Helemaal droog houden we het daar niet bij, want zeker vanaf woensdag wordt de lucht wat onstabieler. En moeten we ook rekening houden met stevige regen en onweersbuien.
0: Nou, daar komen we voorlopig niet vanaf, lijkt het, hè?
1: Nee. We zitten echt in een wat wisselvallige periode. Maar goed, zondag en maandag verlopen wel gewoon helemaal droog.
0: Oké. Okay. Bernard, ik vond dat je het goed deed.
1: Nou, gelukkig maar.
0: Wil je applaus?
1: Graag. Altijd. Kijk.
0: Alsjeblieft.
1: Dank je.
0: Ik vind dat je dat verdient.
1: Gelukkig maar.
0: Je hebt dus bijgepraat. Je hebt technisch goed op de hoogte. Dank je wel.
1: Tot de volgende.
0: Ja, tot de volgende dag. Goed weekend. Dag Bernard.
1: Doei.

0: over New York. Native New Yorker. Als je ooit in de gelegenheid bent, je hebt de kans om naar New York te gaan, ga dat zeker doen. Het is een prachtige stad, het leeft altijd. Er is veel te doen, veel te zien en veel lekker te eten. En je kijkt er je ogen uit. Voor ons wel dan tenminste. Native New Yorker, het was van de band Allergie. En dan is het zo'n beetje 12:15. Je weet wat er staat te gebeuren.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Het is de nieuwe plaat van Roxanne Hazes. Of moet ik zeggen Roxanne Hazes. Dat heeft ze het liefst volgens mij. Vang je mij? Graag. Opgevangen, geadopteerd door Omroep Brabant. De gehele week tipplaat hier op deze radiozender. En je gaat horen waarom.

0: Sarah Bareilles. Zo heet ze. This is not a love song. Het is een beetje het einde van mijn... Ik kan er één liedje draaien, denk ik. Zit er wel in, volgens mij. Het is bijna het einde van deze BB vol liefde. Brabants Bond vol liefde. Dus ik denk van, nou, kan wel, toch? Wat zit je nou daarmee te kijken? Als ik dat zo zeg.
1: Ik zit te wachten wat je allemaal aan het oreren bent.
0: Nou ja, ik zeg bijna het einde. Dus ik kan er net één liedje draaien. Ja. Dat wil ik graag doen. Dus houd
1: maar
0: kort.
1: Ik wil nog wel even een oproepje doen.
0: Oh, waarover?
1: Nou, zometeen is het natuurlijk weer het vrijdagmiddagfeest.
0: Ja, tuurlijk.
1: De bel en bestel. B&B vol liefde, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: En daar mag jij liedjes voor aanvragen. Dus als je zin hebt in een mooi liedje, dan is dit je kans. Gewoon even een appje sturen naar het bekende nummer. En wie weet is dat wel gewoon een pareltje van jouw top 1976 lijstje, waarvan je zegt van, nou, dat moet heel Brabant horen, want als ze dat liedje horen, dan gaan er misschien wel meer mensen stemmen op dat liedje dat ik er dan graag in wil zetten.
0: En het mooie is dan dat je hem nu alvast binnen hebt. Als je hem draait.
1: Sowieso. Maar misschien dat hij dan dus ook wel die lijst haalt. Je weet het nooit.
0: Ik vind dat je het goed doet.
1: Past
0: wel een beetje bij jou, zo'n beetje. Ja. Je zoekt de verbinding.
1: Ik kijk dat nooit, dat programma.
0: Echt waar niet?
1: Nee, ik heb daar toch ook niet voor. Want dat is elke dag. En dan heb ik het idee van, dan committeer ik me wekenlang aan dat programma.
0: Je hoeft niet iedere dag te kijken.
1: Ja, nee.
0: Zo één keer de week zo even kijken.
1: Nee, zo werkt het niet bij mij. Dan moet ik alles zien.
0: Ja, het is niet echt liefde hoor, dus.
1: Nou, is het lastig. Dus, maar ik heb één seizoen ooit gekeken, dat was leuk. Maar toen dacht ik van, het is wel veel.
0: Over naar de orde van de dag. Zometeen dus bellen bestel 06573 28203.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
2: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
1: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
2: Dus je wilt naar Albanië?
1: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
2: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië?
1: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
2: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
1: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey Remon!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenhezen, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Eerst langs het verkeer, de ANWB. Erwin, goedemiddag.
18: Ja, goedemiddag, Maarten. Er staan inderdaad wat files door die regen die over Noord-Brabant trekt. Zeker bij Eindhoven is dat nu het geval. Bij Eindhoven is ook een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Maastricht tussen afrit Valkenswaard en Knoop de Hocht. 5 kilometer file. Vertraging is ongeveer 10 minuten. De meeste files die er staan in Brabant, die hebben nu zo'n 10 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg-Breda bij Ilfhout, 10 minuten in 9 kilometer file vanaf Tilburg-Reeshof. En op de A67 Belgische grens Eindhoven staat een file tussen Hapert en Knoop het Hocht. 10 kilometer, 10 minuten vertraging.
17: Dankjewel. Nou, het feest gaat beginnen zometeen. Bel en bestel is op de radio. En er zit een klein top 1976 sausje wel overheen. Want de stembus is natuurlijk geopend. En mocht je nog niet gestemd hebben, dan hoop ik wel dat er ergens een kruisje staat in je agenda dat je dat nog moet doen. Misschien dat je wel denkt van nou, eerst deze vrijdag maar eens door. Dit weekend heb ik alle tijd. Prima, als je maar stemt. Wat wil je nu horen? Dat is direct geregeld, hè? Die stembus, dat is nog even. En die top 1976, dat wordt pas september. Maar dit is meteen geregeld. Laat even wat weten in de app 06-573-282-03.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
24: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
25: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
26: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
27: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
28: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
29: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
30: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
31: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
32: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: The Weeknd and Take My Breath.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Volledig kwijt wie hem aanvroeg, maar dat weet je vanzelf wel. Of dat jij het misschien nog paraat hebt, maar ik weet niet, Stef.
3: En niet zo snel.
0: Nee. De administratie is iets aangepast sinds wij een ander app-systeem hebben. Ja, hierachter de schermen hebben we een ander app-systeem. Het nummer is nog steeds hetzelfde, maar het werkt net allemaal wat anders. En ja, dat heb je soms. We zijn nog steeds aan het wennen, gewoon. Weet je, soms moet je wennen aan dingen.
3: En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wennen is. Hè?
0: Pff, hallo, doe eens niet zo.
3: Nee, niet ik, hè. Niet ik,
0: nee.
3: Hè?
0: Zit je mij nou te dissen?
3: Nee, ben ik gek. Maar het is wel vaak als je wat ouder wordt, dan is iets nieuws is vaak moeilijker wennen. En duurt het even wat langer voordat je erin zit dan als je wat jonger bent. Hè, Maarten? Toch?
0: Nee.
3: Nee, ik heb niks gezegd.
0: Goed.
3: En door.
0: Ja, hoe is het eigenlijk?
3: Ja, mij gaat het goed.
0: Dat is mooi.
3: Van de week in een woonwinkel geweest.
0: Och.
3: En het is, weet je, het is leuk een woonwinkel in.
0: Ja.
3: Om wat dingen uit te zoeken voor je nieuwe huis.
0: Ja.
3: Maar het duurt ook godvergeten lang.
0: Ja.
3: Want dus dit kleurtje is mooi en dat kleurtje is mooi. En dan denk je dat je eruit bent met het kleurtje. En dan loop je de hoek om en dan zie je weer een ander kleurtje. En dan is dat misschien weer mooier dan het vorige kleurtje. En dan moet je daar weer iets anders bij gaan zoeken. En dan komt er op een gegeven moment komt er geen einde aan. Dan heb ik zoiets. Doe maar gewoon die en dan is het klaar.
0: Ja.
3: Dat.
0: Als je ouder bent, dan krijg je wat meer geduld eigenlijk gewoon. Weet je, dat werkt allemaal wat beter. Dat jonge, ongeduldige, dat springerige. Goed.
3: Zo, we hebben alles gehad.
0: En door. Hey, vraag je liedje aan, hè. Dat deed Kees volgens mij ook. Dire Straits, Sultans of Swing. Lekkere plaat. Dit is Bel en Bestel.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: tranentrekkende verhaal van Snelle, Smoorverliefd. Stond op het lijstje van Alex, volgens mij op zijn top 1976 lijst. Want Alex die heeft dan al gestemd. Dat is heel fijn. En ik hoop dat jij ook gewoon nog gaat stemmen. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe nou even mee. Dat is leuk. Dan maak je ons blij. Want hoe meer lijstjes, hoe prachtiger de uiteindelijke lijst gaat worden natuurlijk. Hè? Dat is wel zo. Stemmen kan heel simpel. omroepbrabant.nl/top1976. En een van de meest gestelde vragen eigenlijk die van buiten komt. Oh, wat leuk. Maar moeten al die liedjes dan uit 1976 komen? Nee, want dat heb je net gemerkt. Snelle staat er gewoon op. Het gaat echt van pak een beet Blueberry Hill. Fats Domino, wat zo'n beetje een van de oudste liedjes uit de lijst is. Of Buddy Holly, weet je wel, uit de jaren 50. Tot aan, wat is nu op dit moment populair?
1: Je kunt de Die Die van Shakira zelfs pakken.
0: Ja, of Zoele Zomernachten, of nou noem ze allemaal maar op. Het hele spectrum is zo'n beetje verkiesbaar. En als er dan toch nog iets niet tussen staat, dan doe je gewoon het open veldje invullen en dan komt dat bij ons binnen. Dan komt het ook goed. Stemmen dus op omroepbrabant.nl/top1976. Doe het ergens de komende dagen. Hij is nog wel heel even open, maar gewoon niet uitstellen. Van uitstel komt afstel.
1: Dat is vaak wel zo, hè?
0: Ja, dus je denkt van, doe ik nog wel. En dan in één keer is paniek. Niet doen. Goed. Ik ga nog een heel fijn liedje draaien van een band die weer helemaal volop aan de slag is met van allerlei nieuw materiaal. Ik zit ook vurig te hopen op een album, dat er gewoon een hele plaat uitkomt. Maar voorlopig zijn het singeltjes en EP'tjes. Nou, ook best. En gelukkig hebben ze heel veel oude hits. Zoals deze. Stuck in a moment you can't get out of. Dit is U2.

0: You two stuck in a moment you can't get out of. Het is bijna 13:30 alweer. Colin die stormt zojuist de studio binnen met het laatste nieuws. Wat heb jij zo meteen?
1: De politie heeft ook wapens gevonden na een inval op een woonwagenkamp. En de Dakota is weer terug waar die 16 jaar geleden is vertrokken.
0: Oh ja, daar heb ik iets met de musical. Hè? Ja. Zometeen alle details, dat is leuk.
2: Ah, wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
3: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee, een ervaren safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
4: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
0: Hopla. De boodschapjes gehad, dan gaan we richting 13:30. Eens even kijken of we nog iets van verkeersinformatie hebben. We moeten even wisselen van scherm. Oh man, het is best aan de drukke kant. Ja, Erwin is er nog niet, dus ik zit even te koekeloeren of ik het zelf kan vinden allemaal. Zo, Brabant, daar hebben we hem dan. Hoppa. Op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulverhout en Tilburg Reeshof. Daar heb je 8 kilometer vertraging. En een kwartier extra reistijd. Turnhoutse Baan. Dat is tussen Goorlen en de grens. Ook daar is het druk. 3 kilometer, 25 minuten vertraging. En nog een korte file A27 Breda naar Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Avelingen. 4 kilometer, paar minuten daar. Dat komt omdat de Merwedebrug dicht is. En dan stroopt het een klein beetje op. Voor vrachtwagens dan, hè, is de Merwedebrug dicht. Goed, tot zover.
6: Omroep Brabant.
0: Wat is het buiten? Ja, wisselvallig. Er komen en gaan van buien. Er kunnen pittige, stevige exemplaren tussen zitten. Maar daarna dan klaart het ook wel weer op. Dus dat komt allemaal uiteindelijk wel weer goed. En vanavond komen er nog opklaringen, zeggen ze. En dat bij allemaal zo'n 20 graden. Het nieuws dan, met Colin.
1: Bij de inval op een woonwagenkamp aan de Broekweg in Waren vannacht heeft de politie ook meerdere wapens en een gestolen auto gevonden. Eerder werd al bekend dat er spullen lagen om drugs mee te maken. Vanwege die spullen droeg het zwaar bewapende arrestatieteam gasmaskers. De politie deed de inval na een tip van buitenlandse autoriteiten. Vooralsnog is er niemand opgepakt. Een man heeft een dure armband gestolen bij een juwelier in Eindhoven. De politie heeft nu camerabeelden gedeeld van de diefstal op zaterdag 23 mei. De man vroeg aan een medewerker van de juwelier of hij de armband met een waarde van 7000 euro mocht bekijken die in een vitrine lag. Nou, als de dief de armband in handen krijgt, sprint hij de winkel uit. Het personeel rent er nog achteraan, maar de man weet te ontkomen. Oekraïne kan zich niet goed meer verdedigen tegen de Russische raketaanvallen. Ze hebben bijna geen afweerraketten meer. Dagelijks vallen er doden daardoor. En dat gebrek aan afweergeschut begint ook gevolgen te krijgen voor de voedselvoorziening, vertelt deze verslaggever.
7: In Kiev zijn er bij verschillende supermarktketens nu problemen met de bevoorrading van groente, vlees en zuivel. Maar ook met de aanvoer van allerlei basispeulvruchten bijvoorbeeld. Gapende gaten in schappen zijn het resultaat. Vernietigd door de Russen, staat het te lezen hier en daar.
1: Ja, vannacht zijn Russische drones weer neergekomen bij een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië. Er is nog niets bekend over gewonden of schade. Is totaal anders dan de historische Dakota uit de musical Soldaat van Oranje is weer terug bij Luchtvaartmuseum Aviodroom in Lelystad. Het vliegtuig was bijna 16 jaar onderdeel van het decor van de populaire voorstelling in Katwijk. Nu de musical is gestopt, definitief, echt waar, hij is echt gestopt, is het toestel in onderdelen vervoerd naar het museum over de snelweg, vertelt de directeur van Aviodroom.
8: 16:30 tot, ze waren om 18:00 hier. Dus dat ging best snel. Ja, met zo'n lang transport met alle beperkingen, dat is niet langzaam.
1: Ja, de komende weken wordt het vliegtuig grondig gecontroleerd op eventuele schade door de jarenlange blootstelling aan de zeelucht. Daarna is de Dakota weer te bonderen voor museumbezoekers.
0: Kijk,
9: plakken ze hem weer aan elkaar, zeg maar.
1: Nou ja, inderdaad. Ja, want ze hadden dus zeg maar het voordeel van het voorkant zeg maar, van de romp. En dan het gedeelte met de vleugels en de staart. Dat werd zeg maar los vervoerd. Het zag er heel apart uit. Het was wel bijzonder, inderdaad.
9: Gewoon een bouwpakket.
1: Ja, echt een bouwpakketje. Ja, wel een heel oud bouwpakketje. Nee, die vliegtuigen komen uit de jaren 30.
9: Ja, ik...
1: Toen waren wij dan
9: Nee. Goed, dit en nog heel veel meer nieuws natuurlijk allemaal ook nog op Web & App te bewonderen. Colin is er over een uurtje weer en gaan wij door...
10: Maarten Kortleven.
9: Met al die mooie muziek. Deze ook aangevraagd. We gaan even een klein dansje wagen met Jimmy Bohorn. Dance Across the Floor.

Gabrielle, dankjewel voor deze prachtige plaat. Elton John en The Circle of Life. Toen deze werd aangevraagd, dat is ook leuk. Toen dacht ik, oh ja, die heb ik al heel lang niet gehoord. Maar die is wel vrolijk. We gaan naar de jaren 70. Naar Mouth en McNeil. En dat oh zo vrolijke How Do You Do. En ja, je mag meezingen.

Larger Than Life, Armin van Buuren en Chef Special. Het was voor het IK voetbal, volgens mij. Er zat een voetbalsausje overheen in ieder geval. Tijd al niet meer gehoord, maar wel heel erg leuk. We gaan naar de jaren 80, naar de koning van de synthesizers. Aanvraagje van Hans, Giorgio Moroder. Together in Electric Dreams.

0: Roger Moroder en Together in Electric Dreams. Ik heb nog iets leuks.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Althans, dat denk ik zelf. Dat denk ik zelf. Luister even goed. Mocht je nou nog niet gestemd hebben op die top 1976... dat kan, dat kan. Of dat je denkt van, ja, moet ik nou wel meedoen? Ik weet het niet. En je aan het twijfelen bent. Kan ook, kan ook. Ik zou het heel erg leuk vinden, ik zou het ook wel een uitdaging vinden... als we nou het komend uur, dus straks tussen 2 en 3... als ik dan gewoon eens even een klein sprintje kan maken in die lijstjes. Dat er gewoon 100 lijstjes binnenkomen. Dat zou wel echt heel erg tof zijn. En als jij dan een screenshotje maakt en dat even doorstuurt in de app ook... dat je hebt gestemd, dan kan ik hem terugvinden namelijk in de lijst... En dan ga ik als beloning gewoon straks na 3, dus dat is over een uur pas. Hè, eerst even kijken of we die 100 lijstjes halen. Dan ga ik na een uurtje ga ik gewoon 2 liedjes van jouw lijstje draaien. Alvast. Als bedankje, als beloning. Dus je doet het ook nog ergens voor. Je krijgt ook nog liedjes in bel en bestel. Dus wat moet je nou doen? Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en doe daar even je ding. Vul een lijstje in, stuur dat in en maak even een screenshotje ook van jouw lijstje. Wat daar dan zoal op staat. Dan kan ik zien dat je gestemd hebt. Dan kan ik ook zien wat erop staat. Kan ik het goed terugvinden. En ik zeg al, die gaan allemaal op de grote hoop. Dan pik ik gewoon 1 iemand uit en die krijgt als beloning 2 van die liedjes. Het zou nou toch leuk zijn als we dat sprintje kunnen maken... het komend uur, dat er gewoon 100 lijstjes bij komen. Ja, oh man, dan zit ik hier helemaal te stuiteren. Dat zou echt geweldig zijn. Dus doe mee, laten we er 1 grote soort groepsactiviteit van maken. Dat is mooi. omroepbrabant.nl/top1976. Doe even je ding en laat het even weten in de app dat je hebt gestemd. Dan zit er wellicht nog wat leuks in. Laatste liedje van dit uur is een hele vrolijke om al een klein beetje op gang te komen. Richting omroepbrabant.nl/top1976. Dit is Zaz. Je veux.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
13: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse Vrienden.
14: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
15: Mijn papa verkoopt stoelen.
16: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
17: Dit zit.
16: Voordelig en snel.
17: Dit zit.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dank u.
4: Dit is Omroep Brabant, 2:02. Een hele goede middag. Eerst maar eens even kijken op de weg. De Brabantse wegen wel te verstaan. Erwin.
17: Ja, hoi.
4: Ik weet niet waarom, ik wil jou Alex noemen. Vind je ook wel een, ik vind jou ook wel een Alex.
17: Ja? Oh, ja. Wat leuk. Ja. Ik ken helemaal geen Alex. Ja, nee, Alex van Bedaf uit Rijsbergen vroeger op de middelbare school. Even de groeten.
4: Alex van Bedaf uit Rijsbergen, de groeten van Erwin.
17: Mooi, hè?
4: Ja. En nou de files.
17: File op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende. 7 kilometer, 10 minuten is de vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Knoopend Leenderijden en Leende. 5 kilometer file, 10 minuten extra. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Hapert en Knoopend Hoogte in 8 kilometer file. Zal ook wel met de regen te maken hebben. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen. 12 kilometer file tussen Boksmeer en Malden. Daar is de vertraging een kwartier.
4: Kijk, waarom dacht ik nou Alex? Omdat ik Alex Warren aan het opzoeken was. Want die gaat zo meteen ook nog langskomen. Dus vandaar.
17: Nou, hey,
4: tot straks weer, hè.
17: Yo.
4: Ik zie ondertussen de lijstjes lekker binnenkomen. Dat is wel heel erg fijn. Want ik zei, het zou zo leuk zijn als we nu in dit komende uur, dat al 3 minuten onderweg is, als ik dan 100 lijstjes bij elkaar zou kunnen sleuren. Oh, dat zou echt, dan zou je mijn hele weekend maken, zeg maar. Dus doe je ding, als je dat nog niet gedaan hebt. Of zeg het even tegen de buren, of spoor iemand anders aan, kan mij het schelen. omroepbrabant.nl/top1976. Laat het ook even weten in de app dat je gestemd hebt, want dan ga ik misschien wel jouw lijstje eruit pikken om straks na 3 gewoon eens even 2 van te draaien als beloning. Dus doe je ding en stem en hopelijk heel veel lijstjes het komend uur binnen harken. Zou het toch fijn zijn als we dat mooie aantal van 100 gaan halen.
20: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
21: eSIM. Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis met Golden eSIM.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
24: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
25: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
27: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
28: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
29: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
28: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.

0: Bee Gees en Night Fever. Eerder het vorige uur al aangevraagd door Corny. En ja, weet je, daar doe ik Stef ook een plezier mee. Want die is helemaal wild van de Bee Gees. Dus maar gelijk er even bij gepakt.
1: Bel en bestel.
0: Zo is dat, Bel en bestel, het wekelijkse feestje op de vrijdagmiddag... waarin ja, ik niks bepaal. Alles ligt in handen van de luisteraar, die mag het zeggen. Dus wat wil je horen, geef het vooral even door in een appje. 06-573-28203. Waar ik op dit moment word bedolven onder de stemlijstjes.
2: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
3: De top 1976.
0: Zo is dat. We zijn er vol mee bezig met die top 1976. Heeft natuurlijk allemaal te maken met ons jubileum. Hè? 1 september, dan bestaat Omroep Brabant Radio. Want daar begon het allemaal mee. 50 jaar. En dat gaan we heel uitgebreid vieren met een prachtige XXL-lijst. Normaal is september natuurlijk de periode van de top 900. Dat weet je wel. Alleen toen dachten we, nou, als we nou dat geboortejaar 1976 pakken... En we doen er gewoon 1976 in plaats van 900. Dat is ook een getal. En zo geschieden. Dus we gaan niet 900, maar 1976 liedjes draaien. Het allermooiste uit de pophistorie. En ik ben bezig met een soort van uitdaging. Een soort van kwestie. Ik zou het heel leuk vinden als het dit uur lukt... om er 100 stemlijstjes bij te peuteren. Maar daar heb ik wel jou voor nodig. Dus doe je ding in de app. Of in de... Ja, kan ook in de app, maar in ieder geval online... oproepraam.nl/top1976. En ik zie dat het lekker druk is. En er worden dus lijstjes doorgestuurd. Want dat is wel fijn dat je dan ook even je lijstje doorstuurt in de app. Dan kan ik kijken wat er zo al op staat. Ik pak er zomaar eens even één bij. Dit is het lijstje van Wim. En volgens mij heeft Wim een voorliefde voor een andere provincie dan Brabant. Namelijk Limburg. Rowenhezen. Je mag 3 van dezelfde artiest. Pussycat, die komen er ook vandaan. Lex Uiting en Chantal Jansen. Ook Lex Uiting met Naad Zuye. Nee Toet Lotte, mag dat ook niet ontbreken. Halt Mietjes Vast, prachtig. Solliciteren van de Janssen Bagge Band. André Rieu, Emma Kok. Ook Tico daar vandaan, voilà. Emmy Akkermans, het laatste rondje van het Regio Song Festival. De allereerste winnares. Oh, dat is ook zo'n leuk liedje, ja. Pol. Nou, dank. Daarmee kleurt de top 1976 een vleugje Limburgs. Maar wat zo leuk is aan die top 1976... is dat er vooral ook heel veel Brabants spul tussen staat. Dat maakt hem zo uniek van al die andere toplijsten bij de conculega's. Ja, die zijn leuk, maar die van ons is het allerleukst. Dus, ik zei het al, we zijn bezig, hè? Op naar de 100, dat zou heel erg mooi zijn. Doe je ding op omroepbrabant.nl/top1976. En zo hier en daar pik ik eens zo'n liedje uit een lijstje. En straks, na 3, krijgt 1 iemand... 2 liedjes. Kijk. Ondertussen door met de aanvraagjes. Alex Warren, ik noemde onze filelezer, die helemaal geen Alex heet. Wel Alex, omdat ik die aan het opzoeken was. Carry You Home, aangevraagd. Dankjewel. Wow.

0: Dolly Parton en Jolene. Ja, ik moet even gaan bellen, als je het goed vindt. Want dit, ja, ik krijg nou een appje. Is toch een toestand. Als nou je telefoon overgaat, even opnemen. Want dan ga ik ook je liedje draaien.
1: Met Ethel.
0: Hallo Ethel.
2: Hallo.
0: Omroep Brabant aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hi, met Ethel.
0: Ja, jij stuurde appjes. Nou heb ik heel veel zin in chocoladetaart.
1: Dat kan ik me voorstellen.
0: Oh, ja, dat geloof ik. Je bent lekker aan het bakken en een foto ervan. En het zijn er ook nog eens twee. En het heeft een reden ook, geloof ik. Hè? Je bent aan het bakken voor allerlei mensen, toch?
1: Ja. Wij hebben een campagne. Die kan je

0: toepasselijke aanvraagje.
1: Ja, dat klopt, ja. Ik denk, ja, ik zat te bakken. Ik hoorde jullie, ik denk, ja, chocolate cake, hè?
0: Chocolate cake voor Crowded House. Doen we die toch gewoon?
1: Helemaal goed.
0: Juist, en wij gaan even nog naar het scherm staren, als je het goed vindt.
1: Dat is niet zo
0: fijn. Dankjewel, hè. Heel, oh, als je ook van je baksels foto's wil doorsturen. Het mag, hè. Kwel ons maar. Komt goed.

0: Earth Song van Michael Jackson. Ik weet niet meer helemaal wie hem aanvroeg, maar wel dat er nog bij stond dat hij ook op het lijstje van Koen Wijn stond. En nou ja, dat hij daarom maar ook gedraaid moest worden. En dat heb ik inderdaad gezien, dat lijstje van Koen Wijn. Daar staat hij op, want die vindt dit een fantastisch nummer. Dus je hebt, denk ik, Koen, als hij zit te luisteren, nu heel erg blij gemaakt. Dank je wel daarvoor. Colin, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: dat heb je zo meteen in het nieuws.
1: Ja, al jaren bekend dat de Merwedebrug verzwakt is en een bijna heilig Nederlands schilderij zorgt voor lange rijen.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
4: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Het is 14:30 exact. Eerst langs Erik van de ANWB, want die weet precies waar hij vaststaat.
5: Ja, het is behoorlijk druk, kunnen we wel zeggen, in Noord-Brabant. Met 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg een klein kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Leende. En er staat daar 7 kilometer file. A58 Breda richting Tilburg. Voor Bavel 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden 12 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: En een beetje wisselend weerbeeld. Hier en daar is het droog, maar er kunnen ook wat pittige buitjes overkomen. Waar precies, dat is wat onvoorspelbaar. Maar er kunnen pittige exemplaren tussen zitten. Uiteindelijk wordt het wel weer daarachter weer droog. En dat bij een graad of 20. We gaan als het goed is zelfs nog wat opklaringen en wat zonneschijn krijgen. Het nieuws dan, daarvoor naar Colin.
1: Rijkswaterstaat wist al in 2020 dat de Merwedebrug zwakker was dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijk advies dat het AD in handen heeft. Toch hoopte de wegbeheerder de brug veilig te kunnen gebruiken tot de nieuwe brug klaar is. Dat is naar verwachting pas in 2031. Uit recent onderzoek blijkt dat de schade aan het staal van de Merwedebrug groter is dan gedacht. Daarom blijft vrachtverkeer op de brug verboden en komen er extra veiligheidsmaatregelen. Een jongen van 17 heeft tegen de voorgevel van het politiebureau net teleurstaan plassen gisteravond. Hij werd op heterdaad betrapt door agenten en de jongen kreeg een boete van €170. Hij zei nog dat hij niet wist dat het om het politiebureau ging.
0: Ja.
1: Ja. Maakte de agenten overigens niet uit, maar goed. Twee weken terug stond er ook al een 40-jarige man tegen de brievenbus van het bureau in Roosendaal te zeiken.
0: Nou ja.
1: Ja, terwijl dat deed, filmde de man zichzelf ook nog eens. Hij is daarna aangehouden en in de cel gezet. Een grote bosbrand in Servië leidt tot een politieke rel. Dat land wordt bij de bestrijding namelijk geholpen door Rusland. De Europese Unie had ook blusvliegtuigen aangeboden, maar die waren voor Servië te klein en daarom werd de hulp van Rusland ingeroepen. Buurland en EU-lid Bulgarije verleenden ondanks de sancties toestemming om over het land te vliegen. Correspondent Thijs Kettenis.
7: Uit humanitaire overwegingen, zegt de regering in Sofia. Maar de oppositie daar is boos. En die wil weten of het vliegtuig zich, behalve met het blussen van branden, misschien ook bezighoudt met spionage.
1: Ja, er staat in Servië een gebied van 3500 hectare in brand, wat neerkomt op zo'n 5000 voetbalvelden. Iets totaal anders dan lange rijen in de Japanse stad Osaka voor het meisje met de parel van Johannes Vermeer. De beroemde schilderij uit het Mauritshuis is daar te zien vanwege een renovatie van het museum in Den Haag. De belangstelling die is echt enorm. Eerdere tentoonstellingen trokken al miljoenen bezoekers. Nou, kaarten waren zo gewild dat een lotingssysteem moest worden ingevoerd. Zodat het eerst namelijk, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat ging helemaal plat. Dat werkte voor geen meter. Dus daarom gingen ze het met lotingen doen. Nou, vervolgens het Mauritshuis wordt het schilderij in Japan bijna als iets heiligs gezien. De Vermeerrechter reikt overigens ver tot buiten de tentoonstellingszaal. Want in de museumwinkel, daar heb ik ook even naar zitten kijken, staan stapels nijntjesknuffels, maar dan verkleed als het meisje van Vermeer.
0: Ook nog.
1: Snoepjes, koffiebekers, sleutelhangers, jassen, allemaal geïnspireerd op het meisje. Er zijn zelfs sieraden van die verzonnen oorbel van het meisje van de parel gemaakt.
0: Wat hebben die Japanners daarmee, joh?
1: Ja, die zijn best wel gek op Nederlandse kunst en, ja, en cultuur. Met name uit het verleden. Ja. Ze hebben natuurlijk ook een heel Nederlands dorp daar.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus, ja. En ik vind ook wel, als je een klein beetje naar de oogopslag van dat meisje van Vermeer krijgt, die heeft wel een vleugje Aziatisch op een of andere manier. Althans, dat dacht ik, want ik zag het vanmiddag ook. Ik denk van, ja, een toestand daar.
1: Nou ja, het is echt waanzinnig hoe populair dat is.
0: Ja,
1: echt, alsof we Lady Gaga daar aan het optreden. Nou, ik denk dat Lady Gaga minder vol zou
0: trekken. Ja, goed. Nou, we zijn bij. Dankjewel, Colin. Over een uurtje is hij weer terug. Wij gaan dansen. En hoe? Volgens mij was het Geert die in de app kwam en die zei van, hey, is Donna Summer niks met I Feel Love?

0: En de Claps, ja, daar zijn ze. Donna Summer, I Feel Love. Misschien wel wat voor jouw top 1976 lijstje. Misschien ben je er nu al mee bezig, want ja, ik ben met een soort van uitdaging bezig, hè. Als het kan, 100 lijstjes dit uur.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Gewoon even zo'n tussensprintje. Zo even duwen. En dan hopelijk dat er 100 worden binnengeharkt. Ik zie al prachtige lijstjes binnenkomen. Waarvoor hartelijk dank. Want dat is wel leuk dat je dan even ook een screenshot stuurt met waar je dan zo al op gestemd hebt. Hè? Dat vind ik dan wel fijn. Wat heb ik hier? Een lijstje van Patrick. Patrick gaat bijvoorbeeld voor Django, Kind van de Zon. Oh, mooi man. Oh, mooi. Ook voor Chesto. Kijk, het gaat alle kanten op. Hè? Maar dat is het leuke van zo'n lijst, hè? Ik zie Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Geweldig. Barbara Streisand en Barry Gibb, ook al zo'n leuk duet. ABBA, Adelaat staat erop. Ja, in dialect. Ook dat mag gewoon meedoen. Valencia met Gaia, André Hazes. Nou, mooi lijstje. Goed bezig. Die van jou die kan er ook bij via omroepbrabant.nl/top1976. En uit al die recente lijstjes ga ik dan gewoon iets halen straks. En die krijgt 2 liedjes van mij. Een soort alternatieve aanbieding vandaag. 2 voor de prijs van 1. Dat heeft dan een top 1976 sausje. Ondertussen mag je natuurlijk ook nog gewoon je verzoekliedjes indienen, want het is tenslotte bel en bestel tot aan 4 uur. Dus wat wil je horen deze vrijdagmiddag? Even een lekker liedje in de app en dan ga ik kijken wat ik voor je kan doen. Gewoon even appie sturen en dan is het al gedaan. Robert Palmer stond ook nog klaar. We gaan een klein beetje laid back, want dit is een heerlijk liedje. Dit is Every Kind of People. En indienen van dat appie doe je via 06573-28203. Dat nummer dat staat vastgeroest in je telefoon als het goed is. En stemmen dus op omroepbrabant.nl/top1976. En zeg het ook voort, hè. Zeg het ook tegen de buren van, joh, ik heb iets leuks, moet je doen. Je moet ook meedoen, heb ik ook gedaan, dat is fijn.

Patemoes Kroen, een roodkapje, het hele verhaal. Ik kreeg een appje binnen van Corina. Dat is dan wel leuk, want dat kenschetst ook een beetje die top 1976, die lijst van ons. Corina die schreef namelijk van: hey, ik heb Rammstein in mijn lijstje staan. Ja, dat is muziek, dat draaien we normaal zelden op Omroep Brabant. Het is ook wat minder radiomuziek aan de ene kant. Maar die trekken stadions vol. Dat zijn hele acts en fantastische concerten. Wat zeg ik, bijna schouwspelen. Het is meer dan alleen de muziek. Vuurwerk, vuur en vlammen, een heel de toestand erbij. Is het misschien leuk voor Bel en Bestel om Zeit een keer te draaien? Nou Corina, het is Bel en Bestel, dus dat is sowieso het verzoek. En in het kader van die top 1976 vind ik dat wel grappig. Gewoon om aan te geven wat er allemaal wel niet mogelijk is met die lijst.

Zeit van Rammstein. Ja, ik zeg al, die hoor je bijna nooit. Is dan grappig, hè? Daar wordt dan meteen op gereageerd. Franke ook. Oh, wat fijn dat jullie deze keer draaien van Rammstein. Nou, graag gedaan. Je hebt er meerdere mensen blij mee gemaakt, Corine, met jouw aanvraagje. Ondertussen loopt het tegen 3 uur aan. En we zijn nog bezig, hè, met die uitdaging om 100 stemlijstjes binnen te harken. En het gaat heel lekker. Dus doe nog even lekker mee. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en doe daar ook je ding. Vul een lijstje in. En dan ga ik straks zo'n lijstje eruit pikken en daar 2 liedjes van draaien. Gewoon als bedankje. En er komen echt pareltjes binnen. Dus ik zit hier het kwijl bijna van de mondhoeken af te vegen. Mooi. Onderweg ook naar het nieuws van 3 uur. Met deze hele fijne Bob Seger en Still the Same.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
9: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, dit is Omroep Brabant, laatste uurtje van Bellen bestellen. Ik ga straks in ieder geval even iemands lijstje erbij pakken van die top 1976. Want daarvoor is de stembus dus nog steeds wagenwijd open. Maar eerst langs Erik, de vrijdagmiddagspits. Het is ook zo'n beetje over en uit met de vakantie hier. Merk je dat het nou een beetje druk aan het worden is, Erik?
15: Nou, het is nu wel vallend druk ook. Maar ja, het is natuurlijk altijd op vrijdagmiddag wat drukker dan gebruikelijk. Het is een combinatie van toch mensen die alweer aan het werk zijn en nog recreatieverkeer en ook terugkerend vakantieverkeer, zagen we net op de camera wel. De nodige caravans en campers. Dat betekent 20 files met 120 kilometer file in totaal bijna in Noord-Brabant. En de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Valkenswaard 8 kilometer met een kwartier op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Badenburg ook een kwartier vertraging. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar staat bij Leende een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging bijna 3 kwartier. En tenslotte valt op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Wouwse-Pontage is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel een kwartier.
14: Dankjewel. En vraag ondertussen gewoon je liedje aan voor het laatste uurtje van Bel en Bestel. Waar heb je nog zin in? Misschien wel onderweg naar het weekend of onderweg naar weet ik veel waar naartoe. Als je goede zin hebt, gewoon een liedje erbij. Dat is altijd fijn. 06-573-282-103.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
22: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
23: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
24: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
25: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
26: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
27: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
28: Het jaar waarin we zijn begonnen.
26: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
29: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: Stem nu
27: via omroepbrabant.nl/top1976.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Bel en Bestel. Maarten Kortlever.
31: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: de verleiding was groot om mee te gaan blaren, maar ik heb het gelukkig niet gedaan.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Goed begin van het laatste uurtje. De Grease Megamix van John Travolta en Olivia natuurlijk. Hè. Welkom, laatste uurtje bel en bestel. En dat staat nog steeds een klein beetje in teken van die top 1976. Want de stembus is wagenwijd geopend. Ik zie ook al die lijstjes binnenrollen. En om 14:44 in dat uur waarvan ik zei van... oh, ik wil er 100 halen, ik wil er 100 halen. Om 14:44 kwam er een stemlijstje binnen van...
1: de 1976 mooiste, beste, leukste... en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: En niemand minder dan Nicky Nicky, goedemiddag.
2: 1976.
0: En niemand minder dan Nicky Nicky, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Ja, jij hebt gelukkig mijn oproep ter harte genomen... en ook even je democratische plicht gedaan.
3: Zeker.
0: Geweldig, geweldig. Al onze onmetelijke dank. Was het moeilijk...
3: Nee, dat was eigenlijk best wel makkelijk.
0: Oké, want dit lijstje wat ik voor mij zie... we gaan er zo meteen even doorheen lopen... dit is wel een favoriete dingetje voor jou. Dit zit altijd
3: 100%.
0: Wel zo... Ja, ja, oké. Okay. En wat is bij jou een criterium? Ik denk een beetje meezingen ook, hè? Een meezinggehalte heeft het wel.
3: Een groot meezinggehalte... en ik moet hem minimaal 30 keer hebben geluisterd.
0: Ook nog?
3: Ja, ja.
0: 30 keer? Oh, hou jij dat bij? Ben je zo administratief?
3: Ja, ongeveer.
0: Oké, oké.
4: Je moet dus op zijn minst de tekst wel goed kennen, ja.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
0: Het is wel... het is allemaal Nederlandstalig, zie ik.
3: Ja,
0: Ben ik een van de Engelse dingen?
3: Ja, ook wel.
0: Oh,
3: maar dit is gewoon het eerste wat in me opkwam. Ja. Dat ik dacht, oh, die vind ik echt vet. Die ga ik invoeren.
0: Ja, nou ja, goed. Dat kan. En ik zeg al, het is jouw lijstje, niet dat van ons. Wat staat er dan zo al op? Vraag je je af. Nou, om te beginnen, helemaal bovenaan, K3. Oh ja, Lele. Ja, jij bent natuurlijk, dat is helemaal jouw jeugd, denk ik.
3: 100%, ja.
0: Guus Meeuwis met Brabant, maar ook met Ik Tel Tot 3 bijvoorbeeld. Die jeugd vertegenwoordig heb je er twee keer op staan. Maar ook drukwerk, dus het gaat echt alle kanten op, zoals je hoort. Patermoes Kroen, maar ook de 3J's en ook nog met Jan Smit samen. Ja, prachtig. Gerard van Maasakkers was ik nog vergeten. Ik ga jou belonen... Normaal heb ik altijd de aanbieding in dit programma. 2 voor de prijs van 1. Maar nu krijg jij er gewoon 2. Als dank voor jouw lijstje. Dus jij hebt de aanbieding te pakken eigenlijk. Yes. Welke 2 liedjes van jouw lijstje mogen het worden?
3: Ja, dan ga ik sowieso voor What's
0: Gebeurd. What's Gebeurd, ja.
3: Ultiem hitje. En dan ga ik voor Marianneke van Drukwerk.
0: Oh, wat uitleg. Ja. Wat leuk. En waarom Marianneke?
3: Nou, ik had een tijdje terug kaarten daarvoor gekocht voor ons pad. Toen zijn we daar samen naartoe geweest. Ik kende het niet, maar ik vond het fantastisch. Ik heb echt de avond van mijn leven gehad. Dus dat nummertje staat ook op repeat bij mij.
0: Oh, wel leuk.
3: Dat concert.
0: Dus vanwege dat concert met je pap gewoon iets nieuws ontdekt eigenlijk.
3: Ja,
0: wat goed, wat goed. Hé, nogmaals dankjewel. En ik hoop ook dat je lekker gaat luisteren straks naar de lijst. Vanaf 1 september is hij op de radio. En wie weet staat Marianneke er wel in of wat's gebeurd. Eén ding, je hebt ze nu al te pakken. Dus dat is mooi.
3: Yes, dankjewel.
0: Dankjewel, Nicky. En een

0: weekend, hè?
1: Houdoe.
0: En volg dat goede voorbeeld van Nicky, hè? En stem ook omroepbrabant.nl/top1976. Daar kun je je ding doen. Lever je lijstje in. En vanaf 1 september gaat die hele lijst dus worden uitgezonden. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan draaien ze alle 1976. Dus.
2: Props voor de ijsrokken.

Van het lijstje van Nicky dat hier om 14.44 uur over de deurmat vloog. En toen dachten wij, dat is een leuk lijstje, we gaan Nicky bellen. En toen mochten ze er twee uitkiezen. Deze had ze ontdekt omdat ze naar een concert was geweest van Drukwerk. Marianneke, en die staat inmiddels op repeat. Nou, dat is dan toch leuk dat je dat liedje helemaal niet kent. En dan ontdekt, dankzij een concert met je pap. Nou, hartstikke mooi. Stemmen, net als Nicky, kan dus op omroepbrabant.nl/top1976. Zo moet ik het zeggen. En daar vind je dan de stemmodule. Werkt heel intuïtief. Gewoon denken, welk liedje wil ik of welk artiest? Nou, dat typ je in en dan krijg je alle suggesties daaromheen. En dan zet je het op je lijstje.

Karin, dankjewel voor de aanvraag. Chris de Burg en Lady in Red. Ik had net een dik uur geleden volgens mij Ethel aan de lijn. Die was chocoladecake aan het bakken voor het kamp met schaatsvrienden. Oh, dat was lekker. En toen kreeg iemand inspiratie. En je dacht, als er dan toch chocoladecake wordt gemaakt, doe dan even chef uit South Park, die animatieserie. En de chocolate salty balls. Ja, dat vind ik ook wel een leuke.

0: Boom. Zo.
1: Lekker man.
2: Ja, heerlijk.
1: Echt sentiment, hè? Ja. Oh. Staat hier iemand te stralen in de studio? Die zegt, oh, wat leuk. Colin, het nieuws zometeen, wat heb je?
2: Nou, geen salty balls, maar wel de minister die een landelijke aanpak voor trekkers op snelwegen wil hebben. En de Europese primeur voor taxis zonder chauffeur.
3: Slowlikens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
6: Dit zit.
5: Voordelig en snel.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Het is iets over 3:30. Eerst langs Erik van de AWB. Die weet waar de files staan. Kom erop.
9: Ja, 90 kilometer file in totaal en 18 meldingen. En de meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven voor Maarhezen. Een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Waardenburg. 20 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij Leende vanmiddag. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Vanaf de Belgische grens kom je in de file van 7 kilometer. En dat kost je 10 minuten. En tenslotte de A58 bij daar richting Bergen. Op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier oponthoud.
10: Omroep Brabant.
1: En dan het weer. Ja, dat klaart hier en daar toch wel op, hoor. Ik zie een mooi zonnetje stralen buiten. Kan hier en daar ook nog wel een bui vallen in de provincie. En dat bij een graad of 20 allemaal. Het nieuws nu, Colin.
2: Justitieminister David van Wil wil een landelijke aanpak voor boeren die met trekkers de snelweg opgaan. Nu beslissen gemeente, politie en justitie lokaal over of ze handhaven en hoe ze handhaven. Volgens de minister zorgt dat voor verschillen. Aanleiding is onder meer het dodelijke ongeluk vorige week op de A59 bij Hees. Dat gebeurde in de staart van een file die veroorzaakt werd door trekkers op weg naar een protest in Den Bosch. Van Wil overlegt hierover met het OM en de veiligheidsregio's. Bij de inval op een woonwagenkamp in Waalre vannacht zijn spullen om drugs mee te maken, meerdere wapens en een gestolen auto in beslag genomen. De 2 zwaar bewapende arrestatieteams van de dienst speciale interventies droegen gasmaskers tijdens de invallen. Deze politiewoordvoerder legt uit waarom.
11: Nou ja, dat is uit voorzorg, omdat we niet wisten wat we daar zouden aantreffen. Mogelijk was daar dan al een drugslab in werking. Dat was niet zo, maar als dat bijvoorbeeld is, dan kan dat schadelijk zijn voor onze collega's.
2: De politie deed de invallen na een tip van buitenlandse autoriteiten. Vooralsnog is er niemand opgepakt. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen.
12: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou het moeten lukken, zou je zeggen.
2: Ja, alleen Pro, Ja 21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen de steun van de linker of rechterzijde van de Tweede Kamer. Als je in Amerika op vakantie gaat, dan kom je ze al tegen. Van die zelfrijdende taxis. Je kunt er dan via een app een ritje boeken in zo'n wagen, zonder chauffeur dus. Kroatië heeft dus nu de primeur, want dat is het eerste land in Europa waar je zo'n zelfrijdende taxi kunt reserveren. Overigens zit er nu nog wel een chauffeur achter het stuur, better safe than sorry. Die houden de komende periode in de gaten of alles echt goed gaat. Een Chinese bedrijf levert de robotaxis en als het goed gaat is het de bedoeling dat ze in meerdere Europese landen gaan rijden. Ik vroeg me dan even af, hè?
1: Ja.
2: Hoef je dan ook geen fooi meer te geven?
1: Nee, dat hoeft dan niet inderdaad.
2: Nee,
1: dat klopt, dat klopt. Ik vroeg mij ook af of dat ding op hol kan slaan. En dat je... of Oostenrijk. Ik wil eruit.
2: We gaan op vakantie. Gewoon rijden,
1: totdat hij op is. En dan op een gegeven moment word je losgelaten, denk ik. Dan je gewoon helemaal op hol slaan.
2: Ik verheug me nu al op dit nieuwsbericht.
1: Nee, maar alles is te hacken.
2: Dus jazeker.
1: Die dingen die hangen ook aan een netwerk.
2: Man stapt in Kroatië in de taxi en eindigt in Italië.
1: Ja, bijvoorbeeld. Oh ja, of in

of noem eens iets leuks. Ik zie het helemaal voor me. Lijkt me leuk. Gezellig. En dan kijken wat de rekening wordt. Dat is ook nog goed. Ja. Golden Earring.

Afraid of Love. Golden Earring, fantastische plaat. Gaat vast de lijst halen, denk ik zo. Kreeg een appje binnen. Fish is de zanger van Marillion, de band, Kaylee. Die heeft ook een prachtig liedje. A Gentleman's Excuse Me. Die hoor je bijna nooit of die een keer willen draaien. Nou, natuurlijk.

extra lekker voor het vrijdagmiddaggevoel. Bas, dankjewel. Faithless en God is a DJ. Straks maar eens even kijken wat ze gaan doen bij de pieperbanden natuurlijk. Maar eerst, ja, omdat het toch het weekend komt eraan... en omdat het kan, pakken we deze er ook nog even bij. AC/DC en Thunderstruck. Lekker. Dankjewel, Martijn.

0: Zo, lekker hoor. Paul Ciandori, AC/DC en Thunderstruck komen ondertussen nog steeds.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Allemaal mooie liedjes binnen voor die lijst. Aniek die deelt zojuist haar lijstje. Pearl Jam staat erop, Just Breathe, maar ook Edith Piaf. Non, je ne regarde, want dat moet je dan zo doen, hè. De Beatles zal jouw goedkeuring wel kunnen krijgen. Norwegian Wood kiest
3: iemand hier. Norwegian Wood, ja, prachtig. Ja, dat, ja, dat mooi
0: is,
3: nummer.
0: Dat is weer anders dan standaard Hey Jude.
3: Bijvoorbeeld, ja.
4: Hey Jude, ja.
0: Ja. Maar ook Gerard van Maasakkers met Hey Houden mee. The Beach Boys, ook prachtig. God Only Knows. Michael Jackson staat erop. Drie keer zelfs. Nou, dank voor je lijstje.
3: Oh, of je nog een keer non je ne regrette rien nog een keer wil doen.
0: Non je ne regrette rien.
3: Kun je hem ook zingen?
0: Nee.
4: Ah, ik vond dit al in de buurt komen.
3: Ja, we waren er in de buurt komen.
0: We waren zanger.
4: Oh jee.
3: Goed. Goed. De wedergeboorte van Edith Piaf zit hier gewoon.
0: De mus werd zij genoemd, toch?
3: Ja.
0: De mus.
4: Zeker. De mus.
3: Ja, ja, bijzonder
0: trouwens. Waarom de mus?
4: Maar ze altijd weg was.
0: Ze was ook zo klein als een mus.
3: Ja, ze zag er een beetje als een klein vogeltje uit, ja, eigenlijk. Ja. Maar ze kon wel zingen.
0: Ja, ja, dat zeker.
3: Maar er zijn toch wel betere zangvogels dan mussen, denk ik dan.
0: Ja.
3: Dus dan zou ze eigenlijk de nachtegaal moeten zijn.
0: Ja,
4: maar ze is wel een must-have.
3: Absoluut.
4: Dus dat is vandaag
0: zeker
4: snap ik de
0: wel. Wat ja, mooi.
1: De Piepende Banden Show bij Omroep Brabant.
0: Dankjewel nogmaals, Aniek, voor jouw lijstje. En mocht je nou zitten te luisteren denken, ik ga dat ook eens doen. Daar worden we heel blij van. Omroepbrabant.nl/top1976. Het is zometeen de tijd voor de Piepende Banden Show. Heren.
4: Oh jee.
3: Ja, daar zijn we weer.
0: Wat hebben we zoal?
3: Nou, we hebben een vraag die een beetje verband houdt met die top 1976. Oh. En het is een vraag die iedereen kan beantwoorden, maar hij is wel moeilijk.
0: We moeten natuurlijk blijven luisteren om te horen wat die vraag
3: zeker
0: is.
3: Zeker. En hem en ook nog beantwoorden. Dat ja, zou natuurlijk ook helemaal mooi zijn, okay, natuurlijk. Okay,
4: okay. En we hebben iemand nodig, toch?
3: Ja,
4: iemand. Sowieso, anders dan kunnen we verder.
3: De show even afroept en zo. Dus iets met piepende bandjes, fijn weekend. En
0: op naar de top 1976. Dat ze maken een aparte.
3: Lange aanloop, ja, is dat, ja, hè? Ja. Nou, het is trouwens wel zo. We gaan wel morgen op de brommer, toch?
0: Ja.
3: En jij mag erachteraan, geloof ik.
0: Ik ben de volgauto, maar.
3: Oké.
0: Okay. Ja, even van de mensen denken: brommer.
3: Ja.
0: Morgen hebben we een brommertour door de hele provincie. Daar gaan we stemmen ronselen. En Jordi en Mark zitten op de brommertjes met een helmpje op.
3: Dat moet ik alleen al zien.
0: Ja.
3: Hoewel
0: ja,
3: Jordi met helmpje weet ik wel. Die zit vaak op de motor natuurlijk ook, hebben grote evenementen.
0: Je kunt het ook zien trouwens, want je moet gewoon de socials volgen van Omroep Brabant. Het Omroep Brabant Radio op Facebook en Insta. Daar wordt het helemaal verslag gedaan. En ik ben de volgauto voor als er echt pannen uitbreekt of de pleuris of dat soort dingen.
4: En je past niet op een brommetje.
0: Nee, en ik moet de stagiair rijden, want die is gezakt voor zijn rijbewijs.
3: Oh, echt serieus? Ja.
0: En die gaat nou al die social content maken. Dus die had een chauffeur nodig. Ik zeg, nou, dan kom ik wel in het weekend.
3: Dan kom jij wel weer.
4: Dat vind ik een goede reden als je niet slaagt. Gewoon, dan heb je in ieder geval een chauffeur.
0: Ja.
4: Toch?
0: Nou, ja, zeker.
3: Dat dus.
0: Dus dat is echt heel leuk om mee te maken. Komend weekend en maandag en dinsdag woensdag ook nog. Koen en Ronnie is goed op de brommer. Dus dat gaat de komende dagen echt helemaal loco.
3: Ja, Hubert gaat zondag, geloof ik. Met Jasper, dacht ik.
0: Ja, ja, zeker.
3: Oh ja, je ziet het alle carrivéen.
0: Maar Hubert heeft standaard een helm op, zo'n beetje. Met zijn helikopter.
3: Met de helm op geboren, zeg je toch?
0: Zoiets, ja.
3: Nou, het orkest is al klaar, dus jij ook, denk ik.
0: Ja, dag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga Ga naar uaf.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoormatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoorgevoel bij Koos Kluipmans.
15: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
14: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoorcollectie.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nou, wij zeggen dankjewel en dan gaan we naar Den Haag, want daar zit de ANWB. En daar zit ook Erik. Een goedemiddag.
18: Hoi, goedemiddag. Ja, er is veel verkeer onderweg in Noord-Brabant. In totaal 120 kilometer file met 22 meldingen. De meest opvallende noem ik om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 12 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide 7 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Verder valt toch op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Rezo 5 kilometer met een kwartier is het om precies te zijn. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leenderheide ook daar een kwartier vertraging.
4: Erik, dankjewel. Tot straks weer. En zometeen, ja, hey, hallo koekoek. De piepende wanden. En we zoeken nog iemand die het weekend kan openen.
3: Ja, eventjes een duimpje sturen. Of misschien een voiceberichtje als je het gewoon eventjes in wil spreken. Kan ook. 06-573-28203. Als het maar iets is met piepende banden. Fijn weekend en hippiepoera, zoiets dan.
4: Ja, zoiets, joh.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
20: Hey, Remo!
21: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
26: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
27: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
29: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
30: Wat een schatje. Hij heeft wel echt de neus van zijn moeder, hè?
31: Kom ook de pasgeboren neushoorn bewonderen. Bungee en ervaar safari als nooit tevoren. Boek nu je tickets op beeksebergen.nl.
32: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
33: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
34: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
32: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
35: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
36: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
35: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Zo is dat. Gewoon doen. En wat je ook moet doen is even de show openen. En wie is deze keer de gelukkige?
3: Peter Paul.
4: Peter, eens even kijken.
37: Piep in de bandjes en de geur van brandend rubber in het laatste Formule 1 weekend in Nederland.
4: Het is lekker.
38: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven. Everybody get up.

0: Nou, hoe zou deze plaat toch heten, hè?
1: Het is vrijdagmiddag.
2: Klaar om naar huis te gaan?
1: Daar gaan we.
2: Dit is de Piepende Banden Show.
3: Ja, ik weet het niet.
0: I love rock and roll!
3: Op die fiets.
0: Heerlijk, toch?
3: Het is weer vrijdag, we gaan het weekend weer inluiden. Het wordt wel een bijzonder weekend, want voor heel veel schooljeugd is dit het laatste weekend van de vakantie. Dus nog even twee keertjes uitslapen. Even nergens aan denken en volgende week dan begint de ellende wel weer. Maar joh, je hebt lang genoeg stilgezeten, toch? Er mag wel eens weer een keer wat gebeuren.
0: Ik weet nog wel, toen ik inderdaad op school zat.
3: Ja,
0: de basisschool.
3: Je hebt op school gezeten?
0: Ja, zeker.
3: Serieus.
0: Dat is ongelooflijk.
3: Oké, ja.
0: Dat inderdaad, het moment dat je weet, oh, ik heb 5-6 weken vakantie gehad. En dan je inderdaad weet, nog 2 nachtjes en je moet weer aan de bak. Dat waren wel 2 zware dagen, hoor. Want je kunt toch niet helemaal uitzetten dat je overmorgen dan alweer aan de gang moet. Dat is heel gek.
3: Ja, ja. En ja, het is altijd een beetje een tweedeling in de maatschappij geweest. De helft vindt het altijd wel weer leuk om weer terug te gaan.
0: Ja, dat klopt.
3: En de andere helft denkt van, nou, wanneer is de volgende vakantie alweer? Goed, sterkte of nog even genieten, hoe dan ook. Er is gebeurd altijd al wat in deze wereld. Bijvoorbeeld huisartsen zijn in het nieuws, want huisartsen klagen erover dat klachten een beetje worden aangedikt, zodat ze eerder aandacht krijgen en zodat ze dus eerder terecht kunnen.
0: Ja, heb je dat wel eens gedaan?
3: Nee, nooit. Ik moet zeggen dat ik de huisarts niet zo vaak nodig heb. Gelukkig afkloppen, want dat is op zich is dat een zegen dat je dat niet al te vaak hoeft te doen.
0: Ja, ik ben wel iemand, als ik een klein pijntje heb,
3: ja,
0: dan ga ik altijd van het ergste uit.
3: Oh, je bent het niet begrondig?
0: Een soort van, ja. En dan ga ik toch even naar de huisarts om het te checken. En ja, goed, het is misschien ook een slecht dingetje, want als die huisarts mij een beetje kent en die denkt, och, daar heb je hem weer en er is niks aan de hand.
3: Ja.
0: Ja, als er een keer wel iets aan de hand is, denken ze ook, achter heb je hem weer.
3: Ja, dat is het probleem, hè. Dat gebeurt natuurlijk vaak. Want ja, dokters en doktersassistenten zijn ook mensen die denken van, ja, die piept altijd en dan heeft hij wel eens een keer wat. Dus dat is altijd het gevaar natuurlijk. Maar daar maken artsen zich zorgen over. Dat, ja, klachten worden aangedikt. En daar heeft iemand iets op verzonnen, geloof ik, hè. Hoe heet deze jongen?
0: Het is Roel Maandrink.
3: Ja, die maakt vaker leuke filmpjes, hè.
0: Presentator en dergelijke. En jij zegt dit erover.
4: Huisartsen trekken vandaag aan de bel omdat steeds meer patiënten hun klachten aandikken. Ik zou willen zeggen tegen die huisartsen, kijk het nog even een week of 2 aan. En als het dan nog steeds zo voelt, dan kun je weer even een afspraak maken met de assistent. En vaak zien we dat het na verloop van tijd vanzelf een stukje beter wordt. Ja? Zullen we het zo doen? Hartstikke mooi. Dan wens ik jullie een fijne dag.
3: Hij is leuk. Als je nou wil weten wat er nog meer in het nieuws is deze week, even de week in 11 seconden samenvatten. Komt-ie.
5: Hierbij verklaar ik de stembus voor de top 1976 officieel geopend.
6: Ik kan dat helemaal niet bevatten.
7: Als het lukt, dan ben ik heel voldaan en heel blij.
8: Het is wel heel heftig allemaal.
1: De Piepende Bandenshow.

0: Sinterklaas. Misschien is het wel tijd.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
2: Als je hem nog niet in hebt gevuld, je lijstje, ja, dan wordt het wel tijd natuurlijk, hè?
0: Zeker.
2: Zo,
0: zeker.
2: Je hebt nog een paar dagjes, hè, tot woensdag. De top 1976 vanaf 1 september te horen op Omroep Brabant. Anderhalve week lang, want het is een hele lange lijst. 1976, je hebt dat vast wel meegekregen. En anders vertellen we het gewoon graag nog een keertje. We bestaan sinds 1976 en dus 50 jaar. En dat vieren we dus op deze manier. En je kunt een lijstje invullen, hè, dat kun je doen. Ja, op talloze manieren kom je er wel, hè. Omroepbrabant.nl/top1976, dat zal de snelste manier zijn. En gewoon even een lijstje invullen. En dan ben ik heel benieuwd wat het gaat opleveren. Heb jij het al gedaan, Stef?
0: Ik heb nog geen lijstje ingevuld, nee. Waarschijnlijk ga ik dat zondag doen.
2: Nu zondag?
0: Nu zondag. Mm-hmm. Dan heb ik mooi even de tijd. Kan ik het in een uitzending misschien even een liedje draaien en zo. Ja. Vind ik altijd wel leuk. Maar de vraag is natuurlijk ook een klein beetje. Ja, je lijstje wel of niet ingevuld. Je kunt natuurlijk kiezen uit heel veel decenniums.
2: Zeker. Ja. Je kunt zo ver terug als de popmuziek gaat. Dus dat is heel lang al. Dat is al langer dan 1976. Ja, en... Heb je wel, sommige mensen maken daar ook wel eens een keer een punt van, hè, dat ze een 90s kid zijn, hè?
0: Ja.
2: Of een zero's kid, of een 80s of 60s, kan natuurlijk ook. Dus de vraag is eigenlijk...

0: Ik ben natuurlijk met beide niet opgegroeid. Nee. Maar als ik dan kijk naar de muziek, dan is het... Ik kan moeilijk kiezen tussen 70s en 80s. Ja. Laat ik het daarop houden. Ja. Maar dan ga ik toch... Ik denk toch voor de 70s, ja. Ja. Ja, toch wel.
1: Ja, maar het is ook een beetje lastig, zo'n decennium. Dat rekenen we dan van 0 naar 9. Dus van 60 naar 69, als je het over de jaren 60 hebt.
0: Ja.
1: De latere jaren van dat decennium vind ik fantastisch. Er zijn echt geweldige dingen gemaakt. Maar met het begin heb ik weer iets minder.
0: Dus jij kiest net als Elf, die zegt 75, 85. Kies jij gewoon ook...
1: Ja, 65 tot 75 ja, zou ook kunnen. Maar ja, voor 75 tot 85 is ook wel weer wat te zeggen. Laat het gewoon even weten. 06-573-28203. En dan gaan we zo horen, ja, welk decennium bij ons publiek het meest populair is. We zien wel.

0: mevrouw die is vaak op Bospop geweest ook. En dan doet zij een gigantisch lange versie van deze plaat. Like the way I do. En dat schijnt fantastisch goed te zijn ook. Ik heb van die beelden gezien die rechts dan uit tot een minuut of 10. En dan zie je iedereen helemaal losgaan. Die staan nog wel op mijn lijstje. Om een keer als zij op Bospop staat, dan ga ik er ook naartoe. Melissa Etheridge. Dat lijkt me wel wat, toch?
1: Wanneer is Bospop weer?
0: Vind ik een goede vraag.
1: Oké, kom op terug.
0: Volgende vraag.
1: Volgende vraag is niet aan ons, maar die is aan Colin. Wat zit er in het nieuws?
2: Ja, visser uit het water gered en een Brabantse bierbrouwer gaat op de Franse tour.
1: Oh. Visser uit het water gered?
3: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
5: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
1: Hallo.
0: Inmiddels 1 over half 5. En wanneer Bospop is, dat is toch fijn. Dat heeft Erik van de ANWB even opgezocht. 19 en 11 juli was het, hè?
6: Ja, klopt. De ANWB houdt het allemaal in de gaten.
0: ANWB is overal voor en zelfs voor de files.
6: Ja, ook. Want die staan er ook. Want het is behoorlijk druk in Noord-Brabant. Met in totaal zo'n 70 kilometer file. Het drukste moment lijken we al wel weer gehad te hebben. Maar op een aantal plekken nog flink wat vertraging. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A4 Antwerpen-Rotterdam voor Hoge Rijden ook een kwartier vertraging. Er staat daar 7 kilometer file. En de A58 ten slotte Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout een kwartier vertraging.
0: Nou Erik, dank u zeer.
1: Bij deze.
3: Op Brabant.
1: Het heeft behoorlijk geplenst vanmiddag en dat is nog niet helemaal klaar. Vanavond komen zeker in het zuidoosten van Brabant nog steeds buien voor. Vanuit het noordwesten wordt het wel overwegend droog. Ook op zaterdag valt er nog een bui, maar op de zondag is het vaker droog. Beide dagen wordt het zo'n 20 graden. Colin met het nieuws.
2: Twee bouwvakkers hebben het leven gered van een 71-jarige visser. Die viel vanmiddag in het water langs de Kanaaldijk Noord in Eindhoven. Het tweetal zag het gebeuren vanuit een raam van een toren aan de overkant. Ze renden naar beneden en sprongen het water in. Met hulp van omstanders kregen ze de visser op de kant. Het slachtoffer is toen door de hulpdiensten gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis gebracht. Wel hadden de hulpdiensten behoorlijk wat last van omstanders die veel te dichtbij kwamen tijdens de behandeling. Er is een 39-jarige Tilburger aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 68-jarige man. De hulpdiensten, waaronder een traumaheli, werden vanochtend opgeroepen voor een reanimatie in een huis aan de Minderboederspad. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later. De verdachte is later in hetzelfde huis opgepakt. De recherche onderzoekt de zaak. Rijkswaterstaat wist al in 2020 dat de Merwedebrug zwakker was dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijk advies dat het AD in handen heeft. Toch hoopte de wegbeheerder de brug veilig te kunnen gebruiken tot de nieuwe brug klaar is. Dat is naar verwachting pas in 2031. Uit recent onderzoek blijkt dat de schade aan het staal van de Merwedebrug groter is dan gedacht. Daarom blijft vrachtverkeer op de brug verboden en komen er extra veiligheidsmaatregelen. Je ziet steeds vaker in de supermarkt producten met teksten extra vezels en bron van vezels. Maar volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort claims om hun producten gezonder te laten lijken.
7: Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim, maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
2: Ja, van 100 producten zegt de Consumentenbond dat ze een te rooskleurig beeld geven over hoe vezelrijk ze zijn.
0: Hetzelfde als met eiwitten ook. Vezels en eiwitten. Je hebt zoveel producten waarop staat extra vezels, extra eiwitten. Deze moet je nemen. Maar ook op producten dat je denkt, bijvoorbeeld op een pakje crackers, staat dan extra eiwitten. Dat je denkt, je eet toch geen crackers.
2: Gewoon lekker volkorenbrood. Ja. Probleem opgelost.
0: Of gewoon crackers met vezels. Niet allemaal zo moeilijk doen, toch?
2: Bierbrouwer Royal Swinkels uit Lieshout kwam gisteren toch met wel opvallend nieuws. Ze gaat namelijk wijn maken. Ja, bierbrouwer gaat wijn maken. Nou goed, wel wijn zonder alcohol, dat verkocht wordt in blikjes. We gingen er even langs en kregen een paar blikjes mee om de Brabanders even te laten proeven.
8: Smaakt niet slecht. Nee, het is eigenlijk best wel lekker.
9: Echt lekker.
10: Ja? Het smaakt wel gewoon naar wijn. Ja. Ook al, ik zou niet merken dat het zonder alcohol is of zo.
9: Ja. Hij heeft gewoon een lekker smaakje.
11: Ik sta niet helemaal te springen, nee. Moet ik eerlijk zeggen. Nou, misschien als je het vaker geprobeerd hebt, dat misschien iets gaat worden.
2: Ja, maar goed, ben je nou toch nieuwsgierig geworden? Je moet toch heel even geduld hebben, want de alcoholvrije wijn in blik is pas vanaf oktober te koop. Ik heb eigenlijk wel een kleine challenge. Wij waren volgens mij 2 dagen geleden bij een Master of Wine. Uh-huh. Kees uit Tilburg. Dat is echt een select clubje wijnproevers en kenners. En die man die vliegt de hele wereld over. Misschien dat we even een blikje naar hem kunnen brengen. Kijken wat hij ervan vindt.
0: Ja, die gaat het helemaal fileren, denk ik.
6: Ja, maar het hoort toch ook helemaal niet bij de wine experience. Ik ben geen groot wijndrinker, hoor. Maar het hoort er toch bij dat het gewoon in een smakelijk glas zit... met een mooi glansje erop en zo.
2: Dat houdt geen alcohol, maar inderdaad...
6: Nee, maar dit hoort er toch bij. Want ik ben geen wijndrinker, maar
0: Maar straks zelfs met wijn uit pak.
6: Ja, ik heb altijd alcohol... Maar het is alcoholvrij natuurlijk, hè. Maar wijn uit pak, daar heb ik dan wel zo'n idee bij. Want vaak als mensen dus wijn of bier of wat dan ook... of andere drank uit een pak drinken... dan is dat om te verhullen dat ze eigenlijk alcoholist zijn.
2: Aan de andere kant...
6: Het is vaak wel zo. Niet altijd, gelukkig niet altijd.
2: Als je dit heel lekker vindt, kan je het natuurlijk wel weer makkelijk meenemen. En het is zonder alcohol.
6: Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus nou ja, maar goed.
2: Zullen ze er vast wel over nagedacht hebben daar,
6: denk ik. Dat daar wel een lot... Dus ze zullen er vast even over hebben nagedacht. Ja. En een goed marktonderzoek hebben gedaan. Hier is vraag naar.
0: Ja, en dan vervolgens overgieten in een mok en dan lekker drinken, hè?
6: Zo is het. En een beetje alcohol toevoegen.
0: En een beetje alcohol toevoegen. Een klein rummetje of zo, hè? En dan ben je er.
6: Je kunt nog steeds

0: Dit is ook een hitmachine, hè? Hit na hit, en vooral nu met Mr. Know-it-all. Maar deze was van net wat eerder, Bad Dreams.
1: De Piepende Bandenshow, vrijdagvraag.
2: Ja, de vraag was dus, wat is het beste, mooiste muziekdecennium wat jou betreft? Waar heb jij het meeste mee? En het gaat echt alle kanten uit. Had je ook al kunnen verwachten, ja, natuurlijk. Hè? Q-Carp schrijft de jaren 80. Erik zegt, muziek houdt mij sowieso jong. Dus die heeft niet echt een voorkeur, denk ik maar zo. Pierre, die zegt, ik 80, Senna 90. Jan, de laatste jaren van de jaren 1960. Geweldige muziek is er toen gemaakt. Hans is het daarmee eens met als slotakkoord Woodstock. En Frans zegt, ook de jaren 60. Zelf niet echt bewust meegemaakt, maar zeker wel meegekregen van een oudere broer. Dat gaat ook vaak zo, hè? Dat
0: ja, inderdaad.
2: Liefhebberij wordt ook vaak via een ouder of een oudere broer of zus wordt dat dan weer doorgegeven. De jaren 80 was er veel nederpop, zegt Addy, dus dat is zijn voorkeur. Maar Lies zegt, ik heb niet echt een voorkeur. Alle decennia hebben goede en minder goede muziek opgeleverd. Mijn beste tijd is Queen, zegt ze erbij. De jaren 80, zegt Astrid, mooie muziek toen. Ik was 5 en 10, maar als ik nu al die nummers hoor, denk ik, ja, 90's ook goed. Maar als ik echt mag kiezen, zegt Astrid, dan zijn dat toch de ethisch. Jaren 80 is Mark het ook mee eens. Toen maakten ze echt goede muziek. Hannelore zegt het begin van de disco-muziek. En dan heeft ze het over de 70s.
0: Ja.
2: En even kijken, wie hebben we hier? Ethisch en ook 90s. Voor mij 1984 tot 1998.
0: Heel specifiek.
2: Dat is heel specifiek. Ook, ja, ik kan de naam is 76 van deze persoon. Dat is in ieder geval wat ik ervan kan maken. Even kijken. Ronnie,
0: met een geen nummer.
2: Ik kan het niet lezen. Ja. Nee, ik kan het niet lezen. Nee. Ethisch zie ik hier voorbij komen. Dat zegt Ditje. Johan zegt 70's. Die doen het echt goed. De jaren 70 en de jaren 80 ook. 70's zegt ook Nicolette. De 60's zegt Leo. Jaren 80 en 90 zegt RJ. Els zegt de periode 75 tot 85. Hadden we het net ook over. Hè. Je kunt natuurlijk ook het decennium ergens halverwege laten beginnen. 70's zegt Marcel. Peter Paul die heeft een smiley gestuurd, maar dat was al eerder.
0: Dus de meeste komen eigenlijk uit de jaren 70, denk ik. Hè?
2: 70 en 80, denk ik zo'n beetje. En volgens mij, wat we nu zo gaan horen, dat is eigenlijk uit de jaren 80. Was toen een B-kantje, maar werd pas later, in de jaren 90, een A-hit.
0: Nou, dus die tellen allebei mee.
2: Telt alle twee mee. U2.

0: Vanuit ons buurland, Linda Fischer en Autobahn. Die draaien we niet zoveel, hè?
1: Deze niet, nee.
0: Nee, maar ik vind hem op zich wel lekker. Ik vind hem knallen, laat ik het zo zeggen.
1: Het is wel een lekkere plaat, ja. Maar je hoort inderdaad veel vaker Atemloos. Maar ja, dat is ook net iets meer een klassieker geworden.
0: Ja, dan vind ik het juist des te leuker om een keer Autobahn te
1: hebben. Zeker, dus het moet je een beetje variëren. Maar daar zijn we van, hè, van de variatie. En ook is het een soort van een manier van variëren door sommige dingen goed te doen en vervolgens dingen weer verkeerd te doen. En als je dingen verkeerd doet op de radio, dan levert dat weer een bloepenblokje op.
0: En zit er een bepaald thema in? Of is het gewoon lekker alles door elkaar?
1: Ik heb heel diep gegraaid, dus je komt veel hele oude fragmenten tegen.
0: Oh, nou dan ben ik benieuwd. Komt
1: luister maar mee.
2: Goedemiddag, ik begin met een moeilijk woord vandaag. Defilibrato. Zo, dat is eruit. Het kan niet meer mis. Tot 2 uur in Breda is er een defilibrator in gebruik genomen.
3: De prijslift.
4: Ach, Eefke. Ja, ik weet niet wie er wat.
5: Heb je nu op het moment?
4: Ja, het is een vraag die jou bekend in de oren zal klinken.
5: Ja, ja. Nog steeds van bluff, nee. Ja. Ik maak zo meteen wel een nieuwe vraag.
1: En als je dus weet welke stad het wel was, het was dus niet Eindhoven. Met een probleemwijk volgens Nivel. Os heeft er een. Bergen op Zoom dus ook. Oh, godverdomme. Ja, dat is een dubbele blunder, want ik ga ook nog vloeken. Daarvoor excuses en ik heb het antwoord nu ook gegeven. Nou, dan ga ik maar een andere vraag stellen. Het was Bergen op Zoom dus.
0: En zelfs homo's mogen een hostie komen halen, geloof ik.
6: We mogen weer een hostie halen. Hey, leuk is dat, hè?
0: Hostie, make it up.
6: Verder nog homoplaatjes.
0: Ja.
6: In de grote ruilbeurs in het PSV-stadion.
0: Homo-voetbalplaatjes bedoel je? Goed. deze knippen we even los.
1: In Wijk en Elburg is het 12 graden en in Rijkenvoort is het 9 graden. En Koen Wijn gooit de koffie om, dames en heren. Maar desalniettemin gaat hij nu, terwijl ik een doekje voor hem ga halen, gaat hij het nieuws voorlezen.
7: Ik wou net zeggen, kan iemand even een doekje halen?
1: Dat ga ik doen.
7: Dankjewel.
8: Later vanavond komen vanuit het zuiden flinke onweersbuien opzetten. Daar kan ook onweer bij zitten. Ja, dat is logisch.
0: een hond achter de schermen bij jou?
9: Er loopt hier een hond rond, dat is van de ANWB, hè? Dat is een AWB-hond.
1: De AWB-hond.
0: Ja. Heb je een AWB-hond?
9: Hij blaft niet meer.
1: Oh ja,
0: daar is hij. Van die agressieve hond.
9: Hij is heel groot.
10: Dus op het moment dat het paard in draf gaat, moet ik gewoon meebewegen. Een beetje heen en weer veren.
8: En Marianne Vos uit Babyloniëbroek heeft vanmiddag voor de 3e keer op rij de klassieker De Waalse Paal gewonnen.

0: down again.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
15: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
14: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
16: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan gaan we even richting de ANWB. En daar zit al de hele middag Erik Evengroen. Hallo dan.
12: Goedemiddag. We gaan langzaam maar zeker toch de goede kant op. Er staan nog wel de nodige files hoor. In totaal nog 70 kilometer. Maar we zaten op een gegeven moment ruim aan de 120. Dus het wordt langzaam maar zeker wel wat rustiger op de weg. Maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Leenderheide en Maarhezen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar staat een vrachtwagen met pech bij Hogerheide. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ook een kwartier. A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 10 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Keldonk 10 minuten oponthoud.
0: Erik, dankjewel.
12: Zeker, dat is ook.
0: En zometeen, ja, eens even kijken hoe goed jij toevallig hebt opgelet de afgelopen week als het gaat om de actualiteit.
18: De cake op de week komt er weer aan en misschien ga jij deze keer wel in de prijzen vallen. Ho!
19: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
22: Hij is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
22: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
23: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
29: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
30: Titanic.
31: Bonjour, ik ben Céline Dion.
30: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion... komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
31: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
30: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
32: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
33: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
32: Een lijst met de 1976 mooiste nummers... uit meer dan 60 jaar popmuziek.
33: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
32: De piepende bandenplaat.
33: Dan kunnen we extra gas geven.

0: Van Juanes.
1: De cake op de week.
2: Ja, en nu komt het erop aan hoor. Want nu gaan we eens even kijken of je wel een beetje hebt opgelet. Je wordt als het ware overhoord, zoals het vroeger op school ging. Heb je opgelet in het nieuws? Ja, dan is het geen probleem. Dan ga je al die vragen zo beantwoorden. Wil je dat doen hier op de radio? Geef dan wel even antwoord op de kwalificatievraag. Zal ik je maar vast gaan stellen?
0: Ja, joh.
2: Ja, joh. Gaan we er gelijk maar induiken. Het heeft iets te maken met Maarten van der Weijden. Die begonnen is aan zo'n enorme zwemtocht. En als het goed is, is dat de langste zwemtocht die hij tot nu toe gedaan heeft. En hij heeft er al heel wat op zijn naam staan. Maar er was toch een probleempje van de week. Hij is even gestopt met zwemmen. Maar waarom is Maarten even uit het water gekomen? A. Omdat hij ziek werd. B. Omdat de riviertak waar hij doorheen wou zwemmen droog was gevallen. Of C, hij was zijn zwembroek kwijtgeraakt. A, B of C. Dus A, hij werd ziek. B, de riviertak waar hij doorheen wou zwemmen was droog gevallen. Of C, hij was zijn zwembroek kwijtgeraakt. Weet je het, kan je het gokken of wil je het opzoeken? Mag allemaal, als je het goede antwoord maar doorgeeft. A, B of C, naar het volgende nummer.
0: 06-573-28203. En dan doe je misschien zo meteen wel mee met de cake op de weg.

0: even knallen, zeg. In de ethisch, uit de ethisch, op de ethisch, maakt allemaal niet uit. Tower met de See You Tonight.
1: De cake op de week.
2: Tonight. Ja, leuke prijzen te verdienen. Alleen maar met het nieuws te volgen. En dat doe je waarschijnlijk toch wel een beetje. Via de tv, via de radio, online, hoe dan ook. Emmy, goedemiddag.
3: Ik alleen via Omroep Brabant.
2: Kijk, zo willen we het graag horen, Emmy. Dankjewel. Jij hebt het dus goed gevolgd, dus jij weet ook wel het antwoord op de kwalificatievraag. Hè. Waarom is Maarten van der Weijden even uit het water gekomen?
3: Omdat hij ziek was, hè, dat hij niet goed was.
2: Hij voelde zich niet goed, ja, inderdaad. Daarna ging het weer beter en is hij het water weer ingedoken. Wat een kei is die man toch, hè. Ongelooflijk wat hij allemaal al gepresteerd heeft.
0: Ik zou dat echt niet kunnen. Ik word al moe van als ik hem zie.
2: Ja, maar dit is helemaal geen schande als je dit niet kunt.
0: Nee, dit niet, nee, precies.
2: Het is vrij extreem wat hij
0: maar ik hou nog niet eens een klein beetje vol, laat ik zo zeggen.
2: Ja, ik heb wel eens ooit het goede doel echt een paar jaar geleden nog eens een keer een baantje getrokken. Ik weet niet hoe ver, maar best wel een eentje. Dus,
0: 100 meter?
2: Ietsje meer, een kilometer wel. Geen,

0: presenteert vanwege wildplassen. Waar plaste deze knaap tegenaan? A. Was dat tegen een man in een rolstoel? B. Tegen een standbeeld van Vincent van Gogh? Of C. Tegen het politiebureau aan?
1: Tegen het politiebureau.
0: Tegen het politiebureau. Ja, als je zeker wil weten dat je een bekeuring krijgt, dan moet je het politiebureau uitkiezen. Had hij niet gezien blijkbaar dat het politiebureau was.
2: Ja, dat stond.
1: Dat zullen wel eens wat geweest zijn.
0: Ik heb zo'n indruk dat dat het geval was. Goed, de eerste van de drie heb je maar vast, Emmy. De tweede vraag. Ja, in Amsterdam zitten ze al 3 jaar intussen in hun maag met een mysterieuze Lucky. Wie of wat is Lucky? A. Is dat een Aziatische molrat die bij Artis is komen aanlopen? B. Is dat een man die niet kan praten die in een zorghuis verblijft? Of C. Een Duitse mini-panzerwagen die in het Amsterdamse bos is gevonden?
1: Doe maar A.
0: Jij denkt dat het een molrat is?
1: Ja.
0: Weet je dat heel zeker?
1: Ja, volgens mij heb ik zoiets gehoord.
2: Weet je het echt,
0: maar weet
2: heel,
0: je het
2: zeker?
0: Echt heel zeker?
1: Nee, nou begin ik helemaal te twijfelen.
0: Ja, dan hebben we dus die man die niet kan praten over en we hebben nog een mini-panzerwagen.
1: Ja, ik kan die mini-panzerwagen niet geloven, maar...
0: Ja, dan zal het die man moeten zijn. Wel. Ja, misschien weer wel, maar dan houden we het toch maar op die man, zou ik zeggen.
1: Ja.
2: Ja, gooi dat op de man, ja?
0: Dan is dat helemaal goed. Ja, dan had je nou moeten zeggen van, het was toch die molrat. Nee, dat is niet zo. Nee, die man, we helpen 1 keer, hè. Dus deze moet je echt helemaal zelf goed hebben, Emmy.
1: Oh, je maakt het spannend.
0: Het is vreselijk spannend. Hier hangt zoveel vanaf.
2: Je moest eens weten.
0: Nee. Het valt allemaal best mee. In een museum in het Japanse Osaka is een massale toeloop ontstaan om een schilderij, wat ze daar geleend hebben, van Johannes Vermeer te kunnen zien. Hoe heet dit schilderij? Het is in ieder geval Het meisje met de. Maar jij mag hem aanvullen. A. Het meisje met de.
1: Met de
0: A. Parel. B. De zwavelstokjes. Ja, we maken ze graag even af, hè. B. De zwavelstokjes. Of C. Het meisje met de grote bloemkolen.
1: Nou, doe het maar met de parel.
0: Met de parel. Is helemaal goed. Nou, dan gaan we gelijk maar een slinger aan het rad geven, hè. Papa, komt ie.
1: Ja, doe maar voor 2. Voor 2.
0: Misschien wil je dat schilderij wel, hè.
3: Luxe
0: Dekbed. Van Eldersdag
3: voor
0: 2.
3: Cake Mix.
0: Koelkast.
3: Barbecue.
2: Luxe Dekbed.
0: Ja, wat zal het zijn?
2: Twee.
0: Oh, wat een verrassing weer.
2: Oh, als je naar boven... Ja, waar komt die? Cake Mix.
0: Ja, toch weer, hè. Ja, de Cake Mix die gaat naar je toe komen, Emmy, vanuit de Proficiat.
1: Volgens mij hebben jullie niet te veel dat die daar iedere keer op komt.
0: Het zou best eens kunnen.
2: Valt hij daar iedere keer op?
0: Misschien is het een magneetje wat erop zit.
2: Zeg, het is ons nog niet opgevallen.
1: Ja, ik denk het. Volgens mij wel. Echt wel.
0: Ja, hoewel Stef een keer een weekendje weggewonnen heeft.
2: Ja.
0: Het is tot nu toe de enige.
1: Wel, ja.
0: Moeten we nog even bijzeggen, die man trouwens... Mogelijk is dat iemand die in Canada vermist is, die Lucky. Want dat was dus inderdaad een man. Die zit dus... de foto die kun je overal tegenkomen. Die man hebben ze maar Lucky genoemd. Maar wie het is, geen idee. Maar het zou kunnen dat het een vermiste Canadees is. Lees maar even, bijzonder verhaal. En de rest wist je gewoon. Even uit de Proficiat. Eet smakelijk alvast en tot de volgende.
1: Ja, dankjewel.
0: Groeten.
2: Houdoe. En dan gaan wij even zingen. Houdoe.

0: Ja, dit is pas een pareltje. Ik verwacht dat hij nog wel hoog gaat komen in de top 1976. Want volgens mij staat hij ook wel in de top 900, hè, aan mijn hoofd.
1: Ja, volgens mij komt hij er altijd wel in voor. Dus, nou, wil je hem erop zetten op je lijstje, dan kun je hem stemmen dus. Brabant.nl/top1976.
0: Zo is dat.
1: Zo is dat.
0: En dan maakt het inmiddels alweer 5:30. Dus hoog tijd zometeen voor het nieuws. Dat krijg je van Colin. Waar ga je het over hebben?
2: Malafide de klusjesman moet jaren de cel in. En een Italiaanse burgemeester stelt een omstreden verbod in.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
4: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Inmiddels 5:55, hoogste tijd om even te gaan richting de ANWB. Daar zit Erik, goedemiddag.
1: Hai, goedemiddag. Ja, we gaan de goede kant op de weg. Inmiddels nog maar 40 kilometer file in totaal. De meeste file hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Een paar uitzonderingen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende nog 5 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar staat bij Hogerheide een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. Ook daar nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Boksmeer en Haps 3 kilometer met ook daar nog een kleine 10 minuten vertraging.
0: Dank u zeer.
8: Omroep Brabant.
1: Nog steeds trekken er buien over de provincie en dat zal vanavond op heel wat plekken, zeker in het zuidoosten van Brabant, nog steeds het geval zijn. Daarna wordt het wat droger en wat het weer in het weekend zal geven, dat horen we straks in het uitgebreide overzicht van Weerplaza. Colin Bijk met het nieuws van dit moment.
2: De 39-jarige klusjesman Roy S. uit Den Bosch moet 5 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor 24 oplichtingszaken en 5 diefstallen. Hij deed zich vooral bij ouderen voor als dakdekker, waarschuwde voor zogenaamd kapotte daken en vroeg een aanbetaling tot duizenden euro's. Daarna verdween hij dan vervolgens. Volgens de rechtbank maakt hij van de oplichting zijn levenswijze. Na zijn celstraf moet Roy S. ook tienduizenden euro's aan schadeclaims betalen aan de gedupeerden. Bij de inval op een woonwagenkamp in Waalre vannacht zijn spullen om drugs mee te maken, meerdere wapens en een gestolen auto in beslag genomen. De 2 zwaar bewapende arrestatieteams van de dienst speciale interventies droegen gasmaskers tijdens de invallen. Deze politiewoordvoerster legt uit waarom.
9: Nou ja, dat is uit voorzorg, omdat we niet wisten wat we daar zouden aantreffen. Mogelijk was daar dan al een drugslab in werking. Dat was niet zo, maar als dat bijvoorbeeld is, dan kan dat schadelijk zijn voor onze collega's.
2: De politie deed de invallen na een tip van een buitenlandse overheid. Vooralsnog is er niemand opgepakt. Een jongen van 17 heeft tegen de voorgevel van het politiebureau in Etten-Leur staan plassen gisteravond. Hij werd op hete daad betrapt door agenten en kreeg een boete van 170 euro... 2 weken terug stond er ook al een 40-jarige man tegen de brievenbus van het bureau in Roosendaals te zeiken. Ja, terwijl hij dat deed, filmde de man zichzelf ook. Hij is daarna zelfs aangehouden en in de cel gezet. Alle voetbalfans die gisteravond de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld en probeerden te kijken via streamingplatform Kijk, krijgen hun geld terug van eigenaar Talpa. Er ging namelijk wat mis met het beeld, vertelt economie-recordateur Ruben Egg.
10: Die stream die werkte dus helemaal niet. De voorbeschouwing die was voor veel mensen niet te zien. En ja, toen begon die wedstrijd. De bal ging rollen, maar niet op het scherm. Dat was zwart. Nou, op social media regende het klachten. En pas na 1 minuut of 20 waren alle problemen verholpen. Goed nieuws wel voor de voetbalkijkers. Er was toen nog niet gescoord.
2: Nee, alleen een beetje jammer dat het eerste doelpunt dat de kijkers zagen dan wel voor FC Sion was. Uiteindelijk won Ajax wel met 4-2. Dan naar Italië. Mijn favoriete vakantieland. Sterker nog, we gaan erg in de buurt naar waar ik naartoe ga. Dus ik moet even goed opletten. Want daar heeft de persoonlijke woede van een burgemeester gezorgd voor een nieuw verbod. De man werd in het Italiaanse stadje Como, bij het Como-meer, aangereden door een elektrische fiets. Hij liep daarbij een paar flinke kneuzingen en blauwe plekken op. Maar hij hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. Toch was de burgemeester not amused, zoals ze dat zeggen. Dat het binnenkort dus gedaan is met fietsen in het historische centrum van Como. Vanaf september mag je er nog wel komen met de fiets, maar dan moet je wel afstappen. De maatregel zorgt voor een hoop kritiek en er is ook al een groot protest aangekondigd. Ja, echt waar. Ja, hij was
8: omdat heel... hij is aangereden?
2: Nou ja, weet je, kijk, ik moet zeggen, ik ben niet in Como geweest de afgelopen jaren. Maar ik zit aan het Gardermeer, dus een beetje hetzelfde.
8: Oh, nou ja, ja, wel een beetje verderop toch?
2: Nou ja, maar goed, meer Italië, druk, toeristisch.
8: Ja.
2: En daar word je wel echt regelmatig van je sokken gereden door van die puntje elektrische stepjes.
8: Ah, oké, okay. Maar ja, dan moet het eerst de burgemeester overkomen voordat het dan daadwerkelijk
2: ja,
8: overkomt.
2: Ja, blijkbaar ja. Maar goed, hij heeft wel even zijn groom gehaald, want er wordt dus niet meer gefietst in dat centrum. En geloof mij maar, je wil echt geen ruzie met de Carabinieri en de lokale politie.
8: En met de burgemeester niet.
2: Nee, nou, daar duidelijk. Zeker niet mee.
8: Goed, we gaan er een plaatje bij bedenken bij dit nieuwsfeitje. Een boze burgemeester wordt aangereden, verbiedt vervolgens de fietsen in het historische centrum. Stef, jij mag als eerste.
0: Ik vind sowieso een Pipo. Dat hij dan pas...
8: Oh, we gaan Pipo de Clown en Mamalou doen.
0: Dat hij dan pas...
2: Die had ik niet verwacht.
0: Nee. Dan pas een regel instelt. Maar dan ga ik... Angry, dan pak ik die van de Rolling Stones.
8: Oh, vanwege de boze burgemeester. Ja. Nee, dan doe ik Oerend Hart. Want dan gaan die fietsjes ook. En bovendien gaat het ook nog verkeerd aflopen. Net als met die burgemeester. Oh, ja. Die werd ook aangereden uiteindelijk. Doe ik normaal dus. Oerend Hart.
2: Ja, ik vind skate op fietsen wel erg voor de hand liggen. Queen Bicycle Race doe ik dan... Nee, dat is ook te... deze man is van Dolce Vita, toch? Van hè, Italië.
8: Ja.
2: Ryan Paris.
8: Oké, okay,
2: ja.
8: Nou dan doen we die. Zullen nou, deze er ook bij.
0: Hartstikke idee.
8: Laat me horen.
0: Jij hebt het al?
8: Ik heb ze al klaarstaan.
0: Hey,

0: Something on My Mind. Gaan we eens even richting Weerplaza. Daar zit Floris. Hallo dan.
1: Hey Stef.
0: Hoe is het met het weer? Want het is de laatste tijd natuurlijk bloedheet geweest. Toen begon het weer te regenen. En hoe ziet het er vanaf morgen uit? Want vandaag is het denk ik nog wel een beetje regenachtig, hè?
1: Ja, een buitje trekt momenteel nog over het midden van de provincie. Op de meeste plaatsen is het wel gewoon droog geworden. Klaart het ook af en toe breed op. En er zijn wat wolkenvelden aanwezig. En een groot deel van de nacht verloopt ook overwegend droog, met heldere perioden en een afnemende wind uit het noorden. En dan kan er misschien lokaal wat mist ontstaan. Temperaturen dalen naar een graadje of 12. Dat is toch wel relatief fris voor de tijd van het jaar. Maar aan het eind van de nacht en ook morgenochtend ontstaan er weer een aantal nieuwe losse buien. Dus morgen ook een dag om de regenradar goed in de gaten te houden. Tussendoor af en toe wat zonnige momenten. En dan wordt het zo'n 20 graden. Maar morgen staat er ook wel een stevig windje hoor uit het noorden. Dus de gevoelstemperatuur ligt morgen wat lager dan dat de thermometer doet aangeven uiteindelijk.
2: Ja, nou zie ik voor me, want Mark en Jordi zitten morgen op die brommetjes, hè. Die komen stemlijstjes ophalen voor de top 1976.
1: Oei.
0: En die moeten
2: hele
0: wel...
2: Hele dag onderweg met die dingen dus. Ze worden zeiknat en die worden alle kanten op...
0: Ze moeten er een regenpak mee hebben, denk ik.
2: En die worden alle kanten opgeblazen, hoor ik al.
1: Nou, dat is wel verstandig af en toe, hoor. Want die noordwestelijke stroming is echt af en toe wel vrij krachtig. Windkracht 4 of 5. Maar tussendoor ook wel droge perioden met zonneschijn. En later in de middag en tijdens de avonturen is het sowieso wat droger. En dan komt er zon er vaker bij. Dus al met al niet zo'n hele verkeerde dag, maar af en toe wel rekening houden met een verfrissend buitje.
2: De zondag dan?
1: Dat ziet er wel wat beter uit, want dan komt er een hoger drukgebied onze kant op en dat zorgt voor bijna windstille condities. De zon komt er geregeld bij en er ontstaan enkele stapelwolken. En bij weinig wind uit het noorden wordt het ook wat warmer dan de zaterdag met zo'n 21 of 22 graden. En na het weekend staan er sowieso een aantal nazomerse dagen op ons te wachten. Want op maandag wordt het al 23 of 24 graden. En dinsdag en woensdag kan het zelfs op grote schaal 25 graden of warmer worden. Met daarbij wel een hogere luchtvochtigheid. Er is ruimte voor de zon. Maar vanaf woensdag en donderdag ontstaat ook weer de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien.
2: Die zijn nog steeds nodig, Floris. Dus ja.
1: Die zijn nog steeds nodig. En de rest van volgende week ziet er sowieso weer wat wisselvalliger uit, met een aantal stevige buien. Maar ook droge perioden met zonneschijn.
2: Dus van alles en nog wat.
1: Van alles en nog
2: wat.
1: En
2: voor ieder wat wil.
1: Voor ieder wat wil, inderdaad. Het wordt ook een periode wat warmer. Maar later volgende week keert de temperatuur weer terug naar een vrij gebruikelijk niveau van zo'n 21 of 22 graden. En dat is toch best wel aardig nog.
0: Ja. Kijk, dat moeten we hebben. Zijn we er helemaal bij. Floris, dankjewel hè.
1: Jij ook bedankt. Fijne avond.
0: Joe, houdoe. En jij mag nog heel even kiezen tussen deze...

Ik zou zeggen, geef even een gil via de app 06-573-28203. Welke van deze drie wil je horen? Allemaal aansluitend op het nieuws van de burgemeester in Italië, die dus werd aangereden door een elektrische fiets en dan maar meteen een verbod heeft ingesteld. 1, 2 of 3, geef maar even een gil en dan gaan we zo meteen kijken welke er gaat winnen. Eerst even naar deze prachtplaat van Take That. Een cover dan wel, maar toch.

0: is een goede poging, maar laat het maar gewoon over aan de Bee Gees. Hè? Wish You Love van Take That in dit geval.
1: Het zit diep, hè, volgens mij.
0: Wat zeg je?
1: Het zit diep bij je, geloof ik, hè?
0: Ja, weet je, natuurlijk, er mogen covers gemaakt worden. En dan ga ik toch vaak voor het origineel, in dit geval ook. Ja,
1: ja, waarom draaien we hem dan?
0: Ja, hey, voor de mensen die het wel leuk vinden natuurlijk.
1: Oké, okay. Jij wou het gewoon eventjes uitproberen. Ik zie wel echt hele positieve reacties, hoor.
0: Ja, veel
1: beter dan het origineel, zie ik.
0: Ja, lul ook. Ja,
1: ja, zeker wel. Wat ik ook voorbij zie komen, veel stemmen op de nieuwsplaat van zojuist. De keuze tussen de drie platen die wij bedachten bij het nieuwsfeit van een Italiaanse burgemeester die zelf was aangereden door een elektrische fiets en daardoor die dingen maar verboden heeft. Omdat hij zelf werd aangereden.
0: Ja.
1: En nummertje 3 heeft gewonnen met nummer 2 op een mooie tweede plek. Maar ja, daar heb je niks aan als je niet gedraaid wordt. Maar het is dus Ryan Paris geworden.
0: Dus weer de nieuwslezer.
2: Ja, weer de nieuwslezer.
0: Gossie mijne.
1: Ah, de laatste tijd niet zo vaak, hoor, moet ik zeggen. Maar vorige keer toevallig wel.
0: En nu ook weer. Nou ja,
1: en nu ook weer.
0: We doen het er maar mee.
1: Dank voor alle stemmen die zijn binnengekomen via het appnummer. En ja, nu je gestemd hebt, ga maar gelijk maar even door met stemmen. Als je nog niet bij de top 1976 uitgekomen bent, doe dat nu even. omroepbrabant.nl/top1976. Stem mee. Laat jouw lijstje naar ons toe komen. En we zijn heel benieuwd. En dan telt hij mee en dan wordt die lijst nog mooier en representatiever. Zo, ik heb gezegd. Dit is hem dus. Ryan Paris, want die krijgt de meeste stemmen. Dolce Vita, diep in de band.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaat Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaat Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
13: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Nou, dank u zeer. Inmiddels is het avond. Dus zeggen we ook goede avond tegen de ANWB. Daar zit Erik. Hallo dan, Erik.
17: Hey, goede avond. Nou, er staat nog één hele korte file. Want het verkeersaanbod is snel minder geworden. We zaten natuurlijk aan zo'n 120 een anderhalf uur geleden. Maar inmiddels nog 4 kilometer in totaal op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batadorp. De vertraging is 5 minuten. En ik denk dat dat wel het laatste is van vanavond.
9: Oh, hoe zegt dat nou niet?
17: Nee. Ik neem het gelijk al terug.
8: Oh,
17: en anders spreken we elkaar over een half uur weer. Ja. Maar voorlopig is het niet veel meer. Gelukkig maar natuurlijk.
9: Nee, precies. Laten we het daar maar even op houden, Erik.
17: Zo is het.
9: Dankjewel, tot zo weer. Hoi. En we gaan zo dadelijk, hoe dan ook, nog even langs ons tropisch zwemparadijs. Want waar kun je nog lekker met hele warme, fijne, aangename temperaturen zwemmen? Ja, in ons tropisch zwemparadijs. En er hoort ook heel veel mooie muziek bij. Ja, dadelijk hoor je daar meer over.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Pas je eindelijk

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
3: Slowolkes presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping Collectie.
4: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
5: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
6: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: de Piepende Bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duino.

0: Spyro op Omroep Brabant en Material Lover.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
3: En ze stromen binnen de lijstjes. We zijn afgelopen maandag begonnen. Toen is de stembus open gegaan en we gaan nog door tot woensdag. En kosten nog moeite worden gespaard, kunnen we zeggen, Stef. Want we gaan zo'n beetje elke Brabander thuis bezoeken om te zorgen dat het lijstje wordt opgehaald.
0: Ja, dat gaan we morgen gaan. In ieder geval twee collega's. Volgens mij morgen Jordi en Mark. Hè, die gaan op de Brommert door Brabant om in ieder geval stemlijstjes op te halen. En dat doen wij die dagen daarna ook nog.
3: Ja, tot woensdag gaan we daarmee door. Ja. En woensdag dan is ook de grote finale. Hè. Dus tot komende woensdag heb je nog de tijd om de lijst in te vullen. Kun je dus doen via omroepbrabant.nl/top1976. En morgen beginnen we even uit mijn hoofd in Steenbergen om 9 uur.
0: Ja, 9 uur ochtends.
3: Ja, om 9 uur kun je dus Mark en Jordi al tegenkomen op de Brommers. Nou, dat wordt wel een avontuur hoor, dat zeker wel. Ja, ze stromen binnen, zeg ik net. En dat is ook letterlijk zo. En Rob heeft zijn lijstje ook ingevuld. Die is fan van Dire Straits, kan ik wel zeggen. Want hij heeft er 3 nummers opgezet. Telegraph Road, Brothers in Arms en ook Romeo and Juliet. CCR staat er ook 3 keer in. Danny Vera, Rollercoaster. Rolling Stones met Painted Black, It's All Over Now en Lady Jane. One Way Wind van The Cat staat erbij. Van Jealous, Conquest of Paradise. Ambition Frieden van Nicole. Dat vind ik, ik vind het ook leuk als er echt heel veel variatie in de lijst zit. Nou, is dit variatie? Nou, ik dacht het wel. Want ik zie ook nog, echt, Du Hast nog voorbij komen van Rammstein.
0: Oh, dat lekker, man.
3: Totaal, wel alle twee Duits, maar dat is ook het enige wat het met elkaar te maken heeft. De Shadows en Apache, The Verve, Bittersweet Symphony. Kortom, een geweldig mooi lijstje wat erop heeft ingeleverd. Nou, dat moeten we eigenlijk, vind ik, wel even belonen. Zullen we er een eentje van draaien?
0: Welke wil je?
3: Iets van CCR vind ik wel leuk.
0: Nou, roept u maar. Dan.
3: Zullen we Bad Moon Rising doen?
0: Bad Moon Rising?
3: Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Vind ik wel een mooie.
0: Oh, dat vind ik wel een goeie.
3: Of die andere kan ook, hoor. Up Around the Band kan ook. Vind ik ook een geweldig.
0: Bad Moon Rising ben ik dan mee eens ook.
3: Ja? Doen we die.
0: Vind ik die wel lekker. Nou,
3: je hebt dus nog een paar dagen de tijd. Stemmen, hè, allemaal. Want we maken er een mooie lijst van. Met z'n allen.

0: rollen lekker uit. De 60s, Batman Rising, CCR.
1: De Piep in de Banden Show.
0: Van een stemlijstje van Rob was dat.
2: Zeker. En je hebt dus tot woensdag de tijd om je eigen stemlijstje eraan toe te voegen. omroepbrabant.nl/top1976. Vanaf 1 september gaan we hem uitzenden. Een heel bijzonder verhaal kun je nu ook op de website lezen. Twee bouwvakkers die hebben vanmiddag het leven gered van een visser. Een meneer van 71 die in het water was gevallen aan de Kanaaldijk Noord in Eindhoven. De mannen zagen het gebeuren en wachten niet af, maar grepen in. En een van die mannen, dat is Sjors, en die hebben we nu aan de lijn. Sjors, goedenavond.
3: Goedenavond, meneer.
2: Ja, je was eigenlijk aan het werk. Jullie waren met z'n tweeën bezig. Nou ja, vertel, wat zag je gebeuren?
3: Nou, ik was een verdieping onder mijn collega aan het werk. En hij kwam naar beneden gesprint en hij riep mij. En toen zijn we snel naar beneden gegaan. En toen, toen zijn wij meteen het water ingesprongen.
2: Want hij zag dus gebeuren dat die meneer in het water viel? Of wat heeft hij precies gezien?
3: Ja, die man die viel bewusteloos voorover in het water.
2: Ja.
3: En toen dook die collega van mij, die zag het gebeuren.
2: Ja.
3: Dus die rende meteen naar mij toe en die zei, we moeten snel naar beneden, want er ligt iemand in het water. Toen zijn wij meteen het water ingedoken.
2: En dat is echt een kwestie van gelijk handelen, niks doen, gewoon niet nadenken, gewoon huppatee, die meneer heeft hulp nodig?
3: Ja, tuurlijk.
2: Ja, en was het moeilijk om die man weer aan de kant te krijgen, of hoe ging dat eigenlijk?
3: Ja, hij lag helemaal voorover met zijn gezicht in het water. Dus we hebben met z'n tweeën omhoog getild. En toen hebben we geroepen dat er mensen vanaf de zijkant hem omhoog moesten tillen.
2: Mm-hmm.
3: En toen hebben we met z'n vier ongeveer hem het water uitgehaald. En toen daar neergelegd.
2: Want dat was ook wel nodig ook om dat met vier man te doen?
3: Ja, dat is. Heel die kleren zitten natuurlijk vol met water.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is zwaar. Zwaar opgehangen.
2: Ja. Maar hij was dus zo voorover het water ingevallen. Dus hij was niet goed geworden of zo, lijkt het dan?
3: Ja, ik denk dat hij bewusteloos is geraakt en toen is hij in het water gevallen.
2: Ja, nou, en toen hebben jullie hem uit het water gehouden. Heb je enig idee hoe lang jullie erover gedaan hebben om die man weer op het droge te krijgen?
3: Ja, ik gok een minuutje, anderhalf, zoiets.
2: Ja, en toen lag hij er. Ja, en dan ben je er nog niet natuurlijk, hè? Want die man was er niet zo goed aan toe.
3: Nee. Alleen gelukkig waren de ambulances en de politie en de hulpverleners snel te plaatsen.
2: Mm-hmm.
3: Waardoor het uiteindelijk allemaal goed is gekomen, hopelijk.
2: Ja, dat is dan maar te hopen dat het weer goed komt met die meneer. En dan staan jullie even later weer aan de kant en dan, ja, zeiknat natuurlijk.
3: Ja.
2: En dan? Want dan op dat moment ga je dan pas eigenlijk een beetje beseffen wat je net beleefd hebt?
3: Ja, zeker. Ja, veel adrenaline natuurlijk. En eigenlijk gewoon blij dat ik heb kunnen doen wat ik gedaan heb. En daarna eigenlijk terug naar de werkplaats gegaan, naar de bouwplaats. Ja, en dat was het eigenlijk.
2: Ja.
0: En toen heb ik wel verder gewerkt, of was je helemaal klaar?
3: Nee, we hadden naar het werk gebeld en zeiden van, ga maar naar huis, dus ga maar even weekend houden.
2: Ja,
0: maar dat snap ik. Dit is toch ongelooflijk? Want hoeveel mensen die er zijn die dit misschien zien gebeuren en denken, nou ja, ik ga daar echt niet in springen. En jullie doen het gewoon zonder nadenken, je roept elkaar en je springt er gewoon in. Dat is toch gewoon ontzettend goed?
3: Ja, ik vind het niet meer als logisch, maar
2: Nou ja, niet iedereen doet het, want heel vaak mensen die bevriezen op dat moment ook, bij wijze van spreken. Van ja, er moet eigenlijk wat gebeuren en die staan dan te kijken van, komt er iemand?
3: Mm-hmm.
0: Ja, en vervolgens springen jullie erin. En dan zorgen jullie ervoor dat de mensen die aan de kant staan ook nog een beetje meehelpen en hem uit het water halen. Dus jullie hebben eigenlijk alles een beetje op touw gezet. Dus het is ruimschoots een applausje en een pluim waard. Dus daar sowieso goed bezig.
3: Ja, dank je wel.
0: En toch?
2: Denk je dat je er vanavond nog even van gaat dromen of vannacht eigenlijk?
0: Nee, nat wakker wordt.
3: Nee, ik ga vanavond denk ik even op het terras zitten en dan komt het allemaal goed.
2: Het allemaal maar even een plaatje geven.
3: Ja, zeker.
2: Nou ja. Wat Stef al zegt. Geweldig goed dat jullie dit gedaan hebben.
0: Echt wel.
2: En goed.

0: Songfestival natuurlijk in de Zero's. Edcilia Rombly en Hemel en Aarde op Omroep Brabant op deze nou, toch wel relaxte vrijdagmiddag. Ik hoop in ieder geval dat als je aan het luisteren bent, je een beetje een relaxte week hebt gehad en een leuk weekend in het vooruitzicht. Want dat geeft al een soort van relaxed gevoel om een beetje het weekend in gang te laten zetten in ieder geval. En dan moet het goed komen, toch?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Je hoofd koel houden en relaxen.
1: Ja, het wordt in ieder geval niet bloedheet meer, hè. Dat is alvast een geruststelling voor veel mensen. Morgen ook nog wel even wat buien. Maar dat wordt ook niet een hele slechte dag. En zondag dan is het meestal droog. Dus ach joh, daar komen we best wel doorheen.
0: Komt daarom.
1: Lekker Omroep Brabant aanlaten. En nou ja, dan hoor je jou ook weer. Natuurlijk dit weekend op zondagmiddag. Ik moet wel even zeggen, Hubert doet de tijdmachine. Dat moest ik even zeggen van hem.
0: Oh, dat was even extra reclame.
1: Ja, misschien moet ik hem even bellen ook van tevoren nog. Van Hubert, vergeet niet dat jij moet komen voor de tijdmachine.
0: Dat hij nu nog thuis op zijn op de bank zit.
1: Ja, maar het voordeel is wel, hij is hier altijd zo, hè. Want hij komt met de helikopter meestal in het weekend.
0: Oh, ja.
1: Dus daar kan hij hele afstanden heel snel mee afleggen. Dat doet hij dan wel weer. Het nieuws komt er zo weer aan, want het is bijna 6:30. Colin, wat zit er allemaal in?
2: De provincie gaf geen concreet doel voor stikstofreductie aan pluimveehouders. En ik vertel je hoe oud de oudste mens is geworden vandaag.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
4: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: In Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: We dachten dat we hem niet meer zouden spreken, maar hij is toch weer even hier, Erik van de ANWB. Want er is toch wel weer een klein filetje ergens bijgekomen.
9: Ja, klopt. Het was allemaal opgelost. Maar dan toch nog een auto met pech op de A58 van Breda naar Tilburg. Die is gestrand net voor Tilburg Centrum West en de rechte rijstrook moet worden afgesloten. Er staat inmiddels 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
1: Ja, denk je dat je net van je weekend kan gaan genieten, heb je dat weer, hè?
9: Ja, sorry luisteraars en mensen die in de file staan daar, want we waren al iets te voorbarig.
1: Ja, dat is waar. Ja, maar nou Erik, niks aan te doen, jongen.
9: Ik denk dat de wegenwacht onderweg is. Dus dat moet snel goed komen.
1: Zou jij moeten weten, want dat is jullie club, hè?
9: Kan het naast je kijken, maar daar ga ik er wel vanuit ook even.
1: Ja, kijk even naar. Zijn ze onderweg? Ik wil het zeker weten.
0: Ja, maar dadelijk doet het 5 minuten dat hij er onderzocht heeft.
1: Ja, nee, maar stel voor dat jij die man bent die daar langs de kant staat. Dat wil je toch weten?
9: Dat gaat wel wat tijd overheen. Want dan moet ik even een paar programma's openen.
1: Maar
9: de wegenwacht kennende, die komen daar wel snel.
1: Ja,
9: anders meld ik me zo nog eventjes. Serieus, over 5 minuten, als je dat leuk vindt.
1: Oh ja, nee, dat vind ik wel even fijn om te
9: horen.
1: Want
9: we hebben inderdaad een programma. Kunnen we zien of er iemand aanrijdend is of er nog staat. Want ja, daar heb ik ook gewerkt. Dus ik meld me zo nog eventjes. Okay. Dat is wel leuk voor de luisteraars en voor de mensen in de file.
1: Nou, oké, Erik, tot zo dan.
9: Service.
0: Ja, dank. Zo is de ANWB, hè? Ja, zo is het.
1: De wegen wacht op niemand, zo is dat dan maar. Hè. Goed, er zijn nog wat buien vanavond. En zeker in het zuidoosten komen die nog voor. Vanuit het noordwesten wordt het droog vanavond in Brabant. Morgen zijn er nog buien. Is het af en toe ook wel zonnig. 20 graden wordt het. En zondag ook weer 20 graden. En dan is het bijna altijd droog in de provincie. Je wordt helemaal bijgepraat over het nieuws. Dokkel in.
2: 5 Brabantse pluimveehouders die hun vergunning dreigen kwijt te raken wisten niet hoeveel minder stikstof ze moesten uitstoten om hun bedrijf te behouden. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De boeren maakten plannen om hun uitstoot fors te verminderen, maar die waren volgens de provincie niet voldoende. Opvallend is dat de provincie vooraf nooit concreet heeft gezegd hoeveel de stikstofuitstoot moest dalen. De gesprekken met de boeren lopen nog wel door. De malafide klusjesman Roy S. uit Den Bosch moet 5 jaar de cel in. Hij is veroordeeld voor 24 oplichtingszaken en 5 diefstallen. De 39-jarige S. deed zich vooral bij ouderen voor als dakdekker. Hij waarschuwde voor zogenaamd kapotte daken en vroeg aanbetalingen tot duizenden euro's. Daarna verdween hij met het geld. Misdaadverslaggever Willem-Jan Joachims.
10: die 5 jaar gevangenisstraf als een hoge straf voor oplichting. Maar de rechtbank vindt dat op zijn plaats, omdat er een alarmerend rapport ligt van de reclassering. De reclassering onderzocht Roy S. en waarschuwt eigenlijk voor herhaling. Want deze man houdt geen enkele rekening met gedupeerden, ervaart geen schuldgevoel en gaat alleen maar voor het snelle geld.
2: Naast zijn celstraf moet Roy S. ook 10.000 euro's aan schadeclaims betalen aan de gedupeerden. Een 39-jarige Tilburger is aangehouden na de dood van een 68-jarige man. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden vanochtend opgeroepen voor een reanimatie in een woning aan de Minderbroederspad. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later. De verdachte werd in dezelfde woning aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak. Justitieminister David van Wil wil een landelijke aanpak voor boeren die met trekkers de snelweg opgaan. Nu beslissen gemeente, politie en justitie lokaal over hoe en of ze handhaven. Zo maakte de politie bekend dat trekkers die met afgeplakte kentekenplaten over de A31 in Friesland reden, niet bekeurd worden. Maar minister Van Wil denkt daar anders over.
11: Het is verboden. Ook voor een demonstratie is er geen enkele reden om de wet te overtreden. Doe het niet.
12: En als je dan je nummerbord afplakt?
11: Dat mag ook niet. Ook dat is verboden. En ook daar kun je gewoon voor bekeurd worden. Van mij kunt u verwachten dat ik in overleg met de burgemeesters, politie en het OM de landelijke lijnen uitleg dat dit verboden is. Dat wij protesten op snelwegen niet willen. En dat daar in beginsel ook op gehandhaafd.
2: Ja, aanleiding is onder meer het dodelijke ongeluk vorige week op de A59 bij Hees. Dat gebeurde in de staart van een file die veroorzaakt werd door trekkers op de weg naar protest in Den Bosch. De oudste nog levende persoon ter wereld viert vandaag haar 117e verjaardag. De Britse Ethel Catram woont in een verzorgingshuis in Surrey. En kreeg vorig jaar officieel de titel van oudste levende mens. Ze werd namelijk geboren in 1909. 3 jaar voor de ramp met de Titanic. Ze maakte 2 wereldoorlogen mee. Ook overleefde ze op 110-jarige leeftijd nog even een coronabesmetting. En Catherine werkte vroeger in India en woonde later met haar man onder meer in Hongkong. Maar moet je eens even nagaan wat deze vrouw allemaal heeft meegemaakt.
1: De eerste officiële Elfstedentocht was dat jaar.
2: Ja. Ja, die heeft ze dan niet bewust meegemaakt. Maar ze was er wel, ja.
1: Gewoon, ze heeft hem niet gewonnen ook, hoor.
0: Gewoon voor de Titanic, dan ben je toch gewoon goddomme oud. Sorry voor taalgebruik, maar dan ben je toch hartstikke oud.
1: Dan ben je stok oud.
0: Voor de Titanic, 1909.
2: Ja? Spaanse griep.
0: Dan heb je gewoon een
2: beetje... Beurskracht.
0: Dan heb je echt ontzettend veel meegemaakt, ja.
1: Dan ben je volgens mij uit hetzelfde bouwjaar van Juliana. Die was ook uit 1909. Ja.
2: Hitler, Mussolini... Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, die waren toen niet geboren, maar jullie waren er wel.
0: Nee, was toen niet geboren, nee.
1: Nee, die waren er toen nog niet, nee.
0: Zo. Nee, dat is maar goed ook.
1: Ja, en ga al die kaarsjes maar eens uitblazen, hè. Ik denk dat je daar gewoon een thuislang voor nodig hebt.
2: Zo'n kampvuur.
1: Dat lijkt mij beter, inderdaad. Verder met Coldplay, Higher Power.

0: Heerlijke douchemuziek is dit, hè? Hij wordt vaak onder de douche gezongen, Tom Jones. En dan heb je ook het gevoel dat je net diezelfde stem en datzelfde bereik hebt, hè?
1: Oh, onder de douche wel. Ja, onder de douche denk je altijd dat je goed kunt zingen, maar dat is natuurlijk grote onzin.
0: Natuurlijk, ja, die akoestiek die maakt het, dat het net zo massaal klinkt als bij Tom zelf.
1: She's a lady. Wow, wow, wow, she's a lady.
0: Nou, zelfs jij lijkt dan een beetje
1: zelfs
0: Tom
1: ik.
0: Jones.
1: Ongelooflijk.
0: Laat staan hoe het bij Erik klinkt. Wil je daar nog iets over kwijt?
2: Nee.
1: Over zingen onder de douche?
2: Over douchen of over zingen?
0: Zingen onder de douche.
2: Oh, beide. Ja, nee, dat laat maar. Ja, nou ja, dat klinkt altijd goed, hè. Dat geldt in iedereen.
1: Zo is dat. En je zou nog even terugkomen, Erik.
2: Maar een pechgeval op de A58. En nou, het is ongekend, maar hij is al geholpen en hij is al door. De weg is zo goed als vrij. Ja, nog een kleine 3 kilometer file en nog geen 5 minuten vertraging. Dus dat is elk moment voorbij.
0: Nou, dat is fijn om te weten.
2: Ja, het is heel snel gegaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet of hij al direct door de ANWB geholpen is. Of dat hij even van de snelweg gehaald wordt. Want dat gebeurt ook vaak. Hè. Als een auto gevaarlijk staat, worden die heel snel door zo'n gele lepelwagen, zeg maar, even op een veilige plek gezet. Maar hij is in ieder geval weg van de snelweg. Dus het verkeer kan zo goed als weer doorrijden.
0: Ja,
1: maar we hadden het net eens even over. Als je dus pech hebt langs de weg. En je staat langs de weg. Christian is lid. Ik ben geen lid van de ANWB, maar zo maar te zeggen.
0: Foei!
1: Stel, ik rijd dus, want dan kwam ik dus net pas achter. Ik rijd en ik heb langs de weg en ik sta pech en ik heb geen abonnement. Dan kan ik op dat moment een abonnement afsluiten. Dan komen ze langs, maar dan betaal ik dus extra.
2: Ja, dan moet je de voorrijkosten en de arbeidsloon, zeg maar, betalen van dat moment.
1: Ja.
2: En dat is ook logisch, want anders zou niemand meer lid worden van een überhaupt de verzekering afsluiten. Als je zeg maar in dit moment, als je zegt van joh, ik neem een reisverzekering en mijn koffer is gestolen. Ik ga even een reisverzekering afsluiten. Ja, dan is het hele principe natuurlijk weg van ook schadeverzekeringen.
0: Ja.
2: Nou, wij bieden in ieder geval nog de mogelijkheid om mensen wel te helpen die geen lid zijn. Maar ja, dan word je een jaar lid worden en je betaalt dan de arbeidsloon en de voorrijkosten.
3: Het volgende.
2: Ja, het is feitelijk een soort schadeverzekering ook. Hè. En het is vooral, het ligt aan wat ik natuurlijk ook kan bedenken. Ook, hoeveel rij je, hoeveel ben je onderweg, wat voor een auto heb je. Maar om een voorbeeld te geven, een lekke band is tegenwoordig ook al serieuze schade.
1: Oh,
2: veel
1: ja.
2: Nieuwe auto's hebben geen reservebanden meer bij zich. Geen thuiskomertjes. En ja, je kan eens een keer ergens tegenaan rijden met een stoeprandje of of ergens doorheen. En dan sta je echt serieus met een probleem.
0: Ja, het leuke is, ik heb het geloof ik een keer of 3 meegemaakt dat ik een spijker of een schroef in mijn band had. En dan werd hij dus met van dat purf wordt het dan zeg maar volgespoten. En dan, dan zeggen ze altijd hetzelfde, van ja, ik moet nu u adviseren om een andere band eronder te laten zetten.
2: Ja.
0: Maar ik zou het zelf niet doen. Dus prima zo.
2: Je kan er zo'n plug-in doen ook. Ja. Hè? Dan boren ze me een beetje uit en dan schieten ze zo'n ding er ook in. En ja, dat is op zich veilig. Maar bijvoorbeeld in Duitsland mag je daar al niet mee rijden. En dat is ook niet voor niks natuurlijk.
0: Nee.
2: Ja, thuis komen er mee. Maar die moeten dan geen 180 op de Duitse autobaan mee gaan rijden waarschijnlijk. Maar het kan. Maar het is vooral om thuis te komen. En het is vooral dat je geen de plek in ieder geval door kan. Ik kan zo zeggen.
0: Nog meer dingen over de weg die je wil weten trouwens. We zijn zo lekker bezig.
1: Nee, ik moet zeggen,
0: informatief allemaal.
1: Ik heb er weer dingen geleerd. In Nederland kun je het afsluiten, betaal je extra. In het buitenland ben je echt de sjaak.
0: Nee, als je in Frankrijk of zo, dan kun je niet. Dan helpen ze je niet, hè? Dan ben je gewoon.
2: Nee, dat klopt. Want dat is echt. Dan heb je echt een Wegenwacht Europa pakket nodig. En,
1: precies.
2: Dat is niet. Ja, een beetje. Maar het is niet om reclame te maken. Maar als je echt met de auto onderweg bent in het buitenland, dan zou ik dat echt wel adviseren. Want als je ook een lekke band is, serieus probleem in het buitenland. Hè? Als je met je vakantie op weg bent op vrijdagavond, nu rijdt nu weg. En bij Brussel heb je een lekke band. Ja, wie moet je bellen? Ja, dan bel je de ANWB en die gaan dan zorgen dat daar hulp komt ook. Ja, en anders word je doorverwezen naar de lokale garages. Nee. En dan is in België nog niet zo heel erg. Want die versta je nog wel hier bij Antwerpen.
0: Ja, in de helft van België.
2: Ja, precies.
0: Wel.
2: Maar als je in Zuid-Spanje bij het probleem staat met 2 kinderen langs de snelweg, ja, dan is dat. Dan ben je niet blij.
0: Garagebedrijf Manjana Manjana.
2: Ja, en dan succes.
1: Goed, Erik, je was weer van harte van dienst vandaag. Ja, dus daar zijn we blij mee.
2: Was leuk.
1: Ik wens je een fijne avond.
2: Goed weekend. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: En veilig en schadevrij naar huis.
2: Dus zo is het. Hoi, op de fiets. In ieder geval. Hoi.
4: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Oh, lekker. Britney Spears en Oops, I Did It Again.
1: We hebben nog ruimte voor één liedje. En dat is er eentje, misschien dat je hem nu al herkent. Die staat op dit moment met de tussenstand ergens in de top 1976. We zeggen alleen niet waar. Maar wel dat Lucien, René, Henny, Marcel, Sander en Mart er onder meer al op gestemd hebben. En dat kun jij ook doen, maar ja, ook op heel veel andere liedjes. Fantasy, so long. Daarmee sluiten we af. Fijn weekend.
0: Yo,
1: houdoe en bedankt.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op Holland-Amerika.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
8: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
7: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
9: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
10: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
9: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
10: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf morgen rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
3: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
2: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een 2e zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
3: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
2: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
4: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
5: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Het jaar waarin we zijn begonnen.
4: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
7: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
5: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En vanaf morgen rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: gewoon dit, hè?
1: Gezelligheid.
0: De gezelligheid.
2: Waar je ook bent, wij gaan met je mee.
3: Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
1: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.